0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, Westland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: praten. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ze vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk er naar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij Mike in Dutch, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: leven. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: 89.3 FM Radio West.

0: hop lopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Drie schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Vandaag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus. Vandaag om 17:15.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. En zo langs de kust werden opgeroepen.

0: moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

We could forget it all, but I don't think that we can.

0: Vandaag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, vandaag om 17:15.
1: Alleen op TV West.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro.

0: Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quick Boys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Zomervakantie draait.
10: Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe

0: Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, vandaag om 6:15.
1: Alleen op TV West.
2: We hebben

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Zoetermeer 24 graden en in Kaag 23. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een noordoostenwindkracht 2.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een steekpartij in de Zuid-Larenstraat in Den Haag is vannacht een gewonde gevallen. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Eenden en meerkoeten krijgen in de toekomst meer plekken om het water even uit te komen. De watervogels hebben in grachten met hoge kademuren moeite om uit het water te komen. En daarom maakt de gemeente Den Haag rustplaatsen en eendentrappen. En Marijn Koster uit Boskoop heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham zilver gewonnen op de 10.000 meter. Het is haar eerste grote medaille outdoor. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Gaid ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef stil zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit.

0: 3114070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: No Doubt. Nee, dat zeg je verkeerd. No Doubt, Don't Speak. Goedemorgen, het is 9:09. Je merkt aan alles dat de zomervakantie zijn laatste fase in aan het gaan is. En waar merk je dat dan aan? Nou, het feit dat ik een beetje nat geregend ben toen ik hier naartoe kwam. Voor het eerst in zijn hele lange tijd. Maar ook aan de evenementen, festivals, feestjes, theatervoorstellingen. Een paar weken lang was het behoorlijk stil. En dan ineens dan bruist het weer in de steden en dorpen in Zuid-Holland. Dat ga je allemaal horen in de komende 3 uur. Het is niet alleen maar feest en gezelligheid, want het is vandaag ook de dag van de Indië-herdenking. Niet alleen in Den Haag trouwens, maar ook in heel veel andere plaatsen. Maar in Den Haag is de officiële landelijke. En uiteraard is er in het komend uur ook tijd voor een spelletje. En dat is het spelletje Moet je luisteren.
1: Uit.
0: Ja, de Tweede Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen, eindigde pas echt op 15 augustus 1945. Want toen stopte de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. En het is ook goed en mooi dat dat besef de laatste jaren eindelijk begint door te dringen. Bij het Indisch monument in Den Haag vindt vanavond de nationale herdenking plaats. Maar vandaag overdag gebeurt er ook van alles op verschillende plekken. Daar ga ik het over hebben met Tamara Peers. Tamara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zelf heb ik het idee dat er pas de laatste jaren echt aandacht begint te komen voor Indië tijdens de oorlog. Omdat het bij veel Nederlanders altijd een beetje onderbelicht is gebleven. Is dat echt zo of is dat meer mijn gevoel?
2: Nou, er komt zeker meer aandacht voor. En wij merken ook vanuit de herdenking dat er steeds meer mensen ook betrokken willen zijn bij de herdenking. Dat merken we onder andere aan de hoeveelheid lokale herdenking. Dit jaar zijn er 82 lokale herdenkingen in het land.
0: Ja.
2: Dus dat aantal groeit. Dus wij zijn er ontzettend blij mee.
0: Ja, dat snap ik. En dit stuk geschiedenis verdient ook die aandacht. Vanavond dus de landelijke herdenking. Live te volgen via de NOS en TV West. Maar voor die tijd kunnen mensen in de stad terecht. Onder meer bij Theater aan het Spui. Wat gaat daar zo gebeuren? Bijvoorbeeld kunnen mensen informatie krijgen over Indische voorouders, zag ik.
2: Ja, klopt. Ja, wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking met onze culturele partners in de stad. Onder andere het Nationale Theater. Het begint trouwens om 12:00 al met het Carillonconcert bij de Grote Kerk. En daarna vanaf 11:45 is inderdaad bij het Nationale Theater, bij het Spuittheater, een programma tot aan 18:00. Mm-hmm. Met het Indisch paspoortarchief van het bureau genealogie. Waarin dat mensen op zoek kunnen gaan naar hun eigen familiegeschiedenis. Altijd enorm populair.
0: Ja.
2: Maar er is ook een koor, er is een workshop papieren sarong maken. Er is een lezing van Marie Stolk, die ook de hoofdspreker vanavond is. Er is een toneelvoorstelling van Esme Usmani. Gaat over voorwaarts, dus ook hoe we vooruitkijken. En wat wij altijd heel bijzonder vinden is ook dat de Willemsvaart vanaf de stad vaart naar het Indisch monument.
0: Mm-hmm.
2: Dat is in het Nationaal Theater. In Atrium is er ook een fototentoonstelling, Oud Seer. Filmhuis, 2 films, Anak Indië en een documentaire van Pieter van Huistee. En in het Museum zijn ook 2 films, speelt er.
0: Ja.
2: En waar we ontzettend trots op zijn, is wij hebben een jongerennetwerk, Jong 1508. Uh-huh. En die zetten zich ontzettend hard in voor deze herdenking. En die hebben op het veld, bij het Indisch monument, hebben zij 2 programma-onderdelen... waaronder de Indische generatietafels. Daar gaan verschillende generaties in gesprek om de verhalen, en met name de verhalen van de eerste generatie, ook door te geven aan de volgende generatie.
0: Ja.
2: En er is een Indisch vragenvuur met Meili Vos. En onze eerste Kamervoorzitter is vanavond ook degene die het gedicht van Wim Kan gaat voordragen. Er leven haast geen mensen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: En zij is er dus ook in de middag al om met de jongere generatie, om eigenlijk met iedereen die het verhaal van haar wil horen, bij het Indisch vragenvuur.
0: Ja, en mooi dat het zo door de derde generatie ook wordt opgepakt. Hè? Want we kennen de term het Indisch zwijgen. Daar is ook een hele mooie documentaire over gemaakt die op TV West te zien is. Dat Indisch zwijgen wordt eindelijk doorbroken na zoveel jaren, zou je kunnen zeggen.
2: Het is de volgende generatie die durft te vragen. En dat merk je. En dan, daardoor gaat ook de eerste generatie spreken. Mm. Die vertellen het dan wel aan hun kleinzoon en kleindochter. Daar waar de tweede generatie niet durfde te vragen. En dat is natuurlijk ook het stukje Indisch zwijgen.
0: Ja.
2: Zie je dat de jonge generatie die wil graag weten wat er is gebeurd. En dat is ontzettend belangrijk. Zeker ook de tijd waar we nu in leven. Denk ik dat het heel goed is om nog te horen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
0: Ja.
2: Waarom we daar niet aan moeten beginnen, om het maar even zo te zeggen.
0: Precies. Nee, want hoe je het ook went of keert, de mensen die het uit eerste hand hebben meegemaakt, dat worden er natuurlijk elk jaar minder. Dus alles wat nu verteld wordt, wat nu wordt overgedragen, is win-win, zeg maar.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Dan de herdenking zelf, die kunnen we dus op televisie zien, maar iedereen mag er ook bij zijn. Is dat gewoon toegankelijk?
2: Ja, het is gewoon toegankelijk. Ik heb ook begrepen dat het weer er goed uitziet. Misschien een beetje regen in vanmiddag, maar vanavond kunnen we gewoon allemaal naar het Indisch Monument. Mm-hmm. En wat ook bijzonder is, we hebben daar dus Maddy Stolk als hoofdspreker. En Marlon Pichel is degene die een muzikale voordracht doet. En hij is 's avonds ook nog eens in het paard te zien. Dus hij zal direct naar de herdenking naar het paard gaan en daar optreden. En verder hebben we nog Amara van der Elst. Zij komt ook uit Den Haag.
0: Ja.
2: En zij doet een spoken word voordracht. Ook haar familiegeschiedenis. En met name ook de boodschap van wat we hebben meegemaakt en hoe we dat doorgeven aan de volgende generatie. En hoe we dat, dat behouden en ook zorgen voor die verhalen door te geven.
0: Ja, een hele mooie en belangrijke herdenking wat mij betreft. Op de website van het Nationale Theater is het dagprogramma te bekijken. En trouwens, als mensen niet in Den Haag wonen, maar er toch iets van willen meemaken. Er zijn ook in die herdenkingen straks, bijvoorbeeld in Delft, in de Hortus Botanicus. En Oostgeest is een grote herdenking. Dus op de website 15augustus1945.nl is dat allemaal terug te zien. Dankjewel, Tamara.
2: Dank.
0: Ja, en toch ook een fijne dag. Want er zijn toch ook wel luchtige onderdelen. Er zal volgens mij ook wel gelachen worden en plezier worden gemaakt. Dat moet natuurlijk ook op zo'n dag. Dus van alles wat toegewenst voor jullie allemaal.
2: Veel dank.
0: Hier zijn de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: De agenda.
1: In het Omniversum in Den Haag is vandaag een nieuwe film te zien. Vanaf vandaag moet ik zeggen. En dat is de documentaire Surfilm Music, die het verhaal vertelt van Jack Johnson. Hij begon als een surfer met veel talent, werd daarna een filmmaker en een wereldberoemd muzikant. Aan de hand van archiefmateriaal, privébeelden en interviews wordt dit levensverhaal verteld. Het is een portret over creativiteit, vriendschap en ervaringen die uiteindelijk leiden tot de bekende liedjes. Jack Johnson is bekend van wereldhits als Better Together en Banana Pancakes. En die film die is nu te zien in de koepel van Omniversum in Den Haag. De Hollywood Music Workshop is een soort zomerkamp voor filmcomponisten uit heel Europa. Aanstormend talent krijgt daar les van grote namen en die worden dan zo verder geschoold als componist van filmmuziek. 17 jaar lang was dat in Oostenrijk, maar sinds dit jaar hebben ze een nieuwe locatie, het Kurhaus. Maandag en dinsdag gaan die jonge talenten laten horen wat ze kunnen. Er zijn namelijk twee concerten voor het publiek. Maandag rond de muziek van Ennio Morricone en dinsdag gaat het om de liefdesverhalen uit Hollywood. Meer informatie op hollywoodmusicworkshop.com. Ja, en ik zeg altijd, hoe kleiner het dorp, hoe groter het feest. In Schipluiden gaat vandaag het zomerfeest van start en dat duurt ruim een week. Er is bijvoorbeeld de wedstrijd Heel Schipluiden bakt. Er is een motortoertocht, een dartwedstrijd, er zijn theatervoorstellingen. Er moet een moord worden opgelost en er is heel veel live muziek. En bier natuurlijk, want ja, Schipluiden ligt toch tegen het Westland aan. Hè? Voor de meeste onderdelen moet je je wel van tevoren inschrijven. Maar alle informatie kun je vinden op de website van het Zomerfeest Schipluiden.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

lijkt en al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het topamateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Fanny.
1: Douw Bob. Fanny, ja, over Fanny gesproken, over grappen gesproken. Mijn collega Frank van Deutenkom die schrijft zojuist op social media van er gebeurt nou toch zoiets raars. Er komt iets uit de lucht. Het is een soort van vocht, een soort van water. En ik herinner me dat nog wel van vroeger. Maar hoe heette het ook alweer? Ja, ik moest er ook even aan wennen. Goedemorgen, Jordi Bloem van de Wirkse.
2: Er zijn er de eerste buien.
1: Ja, nou, ik ben heel blij dat het geregend heeft, hoor.
2: Precies.
1: Laten we dat voorop stellen. Maar ik dacht wel, dat zou toch pas morgen komen. Ik was totaal verbaasd toen ik vanmorgen om 5:15 ineens spatjes hoorde.
2: Nee, er was al een kans dat er wat zou kunnen gebeuren. Ah. En er zat zelfs onweer bij. Zo kreeg ik net een foto ook vanuit de Roelof Arendsveen. Oh. Niet overal, hoor. Het zijn wel plaatselijke dingen. En ja, dat is altijd een beetje lastig. Maar ik heb ze wel genoemd. Alleen, ja, nou ja, het komt een beetje rauw op je dak. Want het is natuurlijk heel lang wel erg droog. En ja, dan zijn die buien toch ook alweer opvallend. Nou, Frank die zei dat dus al.
1: Ja.
2: En het is ook duidelijk wel bewolkt. Dat hebben we ook niet meer gehad. Het is van in één keer van volop zon naar behoorlijk wat wolken. Dat is ook meteen een overgang. Ja. En voorlopig verandert er ook weinig in. De buiigheid valt tegen, vind ik, hoor. Want ik zie dat in de meeste regenmeters er amper regen is gemeld. Er zijn ook plekken die helemaal nog droog zijn. Maar goed, de eerste druppels zijn er. En je collega Maurice de technicus had zijn ruitenwissers even nodig.
1: Ja, ja.
2: Dat kan nog.
1: Zeker. Nou, je hoorde eigenlijk absoluut niet mopperen, want we hadden deze regen. Nou ja, dit is nog veel te weinig natuurlijk om de droogte op te lossen. Maar we snakken naar regen, dus het is heel fijn dat het er nu eindelijk is. Betekent dit ook echt een einde aan de tropische hitte?
2: Ja, dat wel, want we zitten inmiddels in minder warme lucht. Afgelopen nacht was het trouwens nog echt plakkerig, hoor. Want in de steden bleef de temperatuur zo rond of iets boven de 20 graden. Waaronder ook op het weerstation in Huub, in Laak. Maar in het buitengebied 18, 19 graden. Nou, dat zijn natuurlijk hoge temperaturen ook voor de nacht. Dus we zitten nog wel in warme en ook vochtige lucht. Want die luchtsoort is echt wel vochtiger geworden. En vandaag geen 30 graden meer bij ons. Dat kan nog wel in Limburg en omstreken. Maar in Zuid-Holland met een noordelijke tot noordoostelijke bries wordt het vanmiddag 25 of 26 graden. Mm-hmm. Nou, dat is ook nog een zomerse temperatuur.
1: Zeker.
2: Maar ook die gaan we voorlopig, denk ik, na vandaag niet meer halen.
1: Nee, want de temperatuur gaat omlaag. Maar wordt het dan echt, nou ja, voor de tijd van het jaar fris?
2: Nou ja, eigenlijk de gangbare waarde voor de tijd van het jaar 22, 23 graden. Misschien een keertje 24 en dat nog dagenlang. Uh-huh. Dus ja, ik ben er blij mee, hoor. Want ja, zoals je weet, ik ben een hittehater. Uh-huh. De warmte zit ook nog in de stenen, in de huizen. Dus zo langzaam maar zeker kan dat wat minder gaan worden. Al zal het niet meteen heel erg koud of fris worden. Maar er zullen een paar nachten zijn met temperaturen tot 13 graden. Bijvoorbeeld de nacht naar maandag. Daar kijk ik dan wel een beetje naar uit. Uh-huh. Komende nacht 15 graden voor het minimum. Dus dat is ook al wat beter. Maar overdag dus boven de 20 graden dat wel. Maar die dertigers, die zullen we echt niet meer zien. De komende, 5 tot 10 dagen ben ik er al vrij zeker van. Mm-hmm. Zie je ook duidelijk in al de berekeningen terug. En het wordt langzaam maar zeker ook wat wisselvalliger. Morgen wellicht wat meer zonneschijn dan vandaag. Want vandaag valt dat tegen. Er zijn vrij veel wolken, af en toe de zon. Morgen verwacht ik iets meer opklaringen in het weerbeeld. En dan is de kans op een bui ook erg klein. Dus morgen dan is het droog of overwegend droog met 23 graden. Een zwakke tot matige noordelijke wind. Ja, dat is allemaal heel goed te doen. Maandag een vergelijkbare dag. Misschien in de ochtend weer een enkele lichte bui. Geen onweer meer daarbij. En dan vanaf dinsdag, Rogier, dan lijkt het erop dat oceaanfronten ons weer wat makkelijker kunnen bereiken. Die zijn wat actiever. Die laten af en toe wat meer regen los. Ja, dan zal het toch weer een zaak zijn om wat vaker naar die buienradar te kijken.
1: Hoeveel regen moet er nou vallen om het droogteprobleem echt op te lossen?
2: Nou, eigenlijk nog een paar maanden ongeveer gemiddeld aan de regen komen we tekort. Dan ben ik nog heel voorzichtig. Dus eigenlijk moet het nu nog maandenlang, paar maanden achter elkaar gestaag doorregenen. Ja, dat heb je natuurlijk ook niet. En we zitten nog in het seizoen dat die regen wat meer buiig is. Dus plaatselijke verschillen, af en toe droog, af en toe echt een stevige onweersbui, dat zou kunnen. Al is het met het onweer de komende tijd valt het erg mee. Maar goed, gewone regen. Nou ja, we gaan maar zien hoe er veel er de komende dagen in de regenmeters gaat vallen. Als ik dat zo allemaal bij elkaar optel, zo aan het einde van de week, ja, dan mag je maar blij zijn dat je uitkomt op 20, 30 millimeter. Dat moeten we maar eventjes afwachten. Maar elke druppel die telt momenteel.
1: Ja.
2: En voor de stoffige grond is het in ieder geval al een begin.
1: Fijn om te weten. Dankjewel, Jordi.
2: Graag gedaan.
1: Dit is Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Het is 5:05. Zometeen weer tijd voor het spelletje Moet Je Luisteren. En we hebben een opgave. Die is afgelopen zondag voor het eerst meegegaan bij Kevin. Is niet geraden. Er is een fout antwoord gevallen. We gaan hem eerst even beluisteren.
1: Moet je luisteren.
2: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
1: Moet je luisteren.
0: Ik kan vertellen, het is niet Tanja Yes. Dat is de naam die is gevallen, maar die is het niet. Wie is het wel? Hij komt zometeen nog wel een keertje. Maar eerst ga ik even vertellen wat je zou kunnen winnen als je er doorheen komt met een goed antwoord. Om te beginnen een spelletje. Dat is heel leuk voor de kleinkinderen of de kinderen. Dat spel heet Onderbroekenlol. Nou, dat is ook precies wat het is. Kinderen die, of volwassenen als ze het willen spelen, trekken een soort onderbroek aan met allerlei zakken. En dan moet je dan allemaal dingen in stoppen. En dan, nou ja, als het uit je zakken valt, dan ben je af. Dat is het idee. Nou, hilarisch. Het is ook een beetje wat het spel zegt. Onderbroekenlol, maar kinderen vinden het geweldig. En daarnaast, en die heb ik zelf ook, is het Omroep West rolkoffertje. Dat is echt een goed degelijk koffertje met een mooi Omroep West logo. En dat is precies zo dat je het als handbagage mee zou kunnen nemen in het vliegtuig. Ik heb hem al dankbaar gebruikt. Dat dus. En op 070-390-5454 wil ik dan graag van je horen van wie die stem is. Hier komt hij nog één keer.
1: Moet je luisteren.
2: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454 als je denkt te weten van wie die stem is. Dit is Phil Collins. Cruel Collins. Oh, jullie bellen al. Nou, dat is mooi.

0: Phil Collins zingt in True Colors, Show Me Your Rainbow. Die zou je zomaar kunnen zien, hoor. Want toen ik hier naartoe kwam vanmorgen, toen regende het. En de zon scheen ook. Dus dan liggen regenbogen op de loer. Misschien heb je geluk vandaag. En dat geldt ook voor de kandidaten in het spelletje. Moet je luisteren. Misschien hebben ze geluk. Ik begin eens even bij Bonnie Groen uit Voorburg. Goedemorgen, Bonnie.
1: Goedemorgen,
0: Rokie. Hoi. Hoe vond je het dat het regende vanmorgen? Was je blij?
1: Je ziet echt de natuur een beetje opbloeien en daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, het was al heel ernstig, hè?
1: Het was heel droog, jazeker.
0: Ja, hoe ben je die hete dagen doorgekomen? Ga je dan wel naar buiten of blijf je gewoon binnen met alles dicht?
1: Nou, ja, beide. Ik vind allebei heerlijk, joh. Ik ga graag de zon in en ik ben graag thuis. Dus ik bof altijd.
0: Oké, ja, nou, dat is wel een hele positieve levensinstelling.
1: Zeker.
0: Ja, kijk. En heb je nog vakantieplannen, Bonnie?
1: Ik ben net terug uit Santa Susana, dat is Spanje.
0: Oh, lekker. En hoe heet was het daar dan?
1: Het was te doen, laat het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Je bent aan het strand bijna de hele dag, dus je hebt dat zeewindje, is echt heerlijk, joh. Je merkt niet eens dat je bruin wordt, zeg maar.
0: Nee, precies. Oh, dat is ook nog wel gevaarlijk. Goed insmeren dan, hè?
1: Ja, heb ik altijd bij me.
0: Ja, kijk, nou, dat is mooi om te weten. Aan jou de vraag, Bonnie, van wie denk jij dat die stem is? Is er één prijs trouwens waar je specifiek voor gaat, waarvan je denkt, nou, die wil ik graag winnen?
1: Nee joh, ik vind alles leuk.
0: Oké, nou, in ieder geval, het koffertje is echt heel mooi als je die wint en je gaat op vakantie. En het spelletje is leuk, ik weet niet of je kinderen of kleinkinderen hebt.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, nou, die zullen ongetwijfeld daar veel plezier aan beleven. Willen we natuurlijk wel een goed antwoord. Ik ga hem nog even laten horen voor de luisteraars die thuis meespelen, maar niet bellen of die nu net pas inschakelen.
2: Moet je luisteren.
3: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
2: Moet je luisteren.
0: Het is niet Tanja Yes, maar Bonnie, wie is het volgens jou wel?
1: Lieverd, ik heb het fout, maar ik denk Patty Bart.
0: En hoe weet je dat je het fout hebt?
1: Omdat ik iets hoor in je stem die niet klopt met haar.
0: Nou, misschien heb je het toch goed. We gaan eens kijken naar de jury. Is het Patty Bart?
2: Fout.
0: Nee, je had het goed gevoeld. Nee, helaas, Bonnie.
1: Ja. Een fijne dag, Rogier.
0: Maar leuk je even gesproken te hebben weer.
1: Als toch een
0: trouwe luisteraar van West. Doei.
1: Joe, zeker.
0: Dan ga ik naar Marja uit Den Haag. Goedemorgen, Marja.
4: Goedemorgen.
0: Wat vind jij van de regen? Ben je er ook blij mee?
4: Heel blij.
0: Ja, hè? Ik ook.
4: Ja, vind ik heerlijk.
0: Dat ik nog eens een keertje echt zou verlangen naar regen. Ik keek er gewoon naar uit, weet je dat?
4: Ik ook. Ja. Ik word er heel gelukkig van.
0: Ja, heb je een tuin?
4: Ja.
0: Dus dat is, die paar druppels die nu gevallen zijn, die doen natuurlijk nog niet voldoende om het allemaal weer te laten opbloeien. Maar hoe staat je tuin er nu bij?
4: Nee, die staat er goed bij, ondanks dat ik niet sprooien, want dat doen we dan niet. Maar het gaat goed, ja, eigenlijk.
0: Nou, mooi. Dus alles heeft het overleefd, alle plantjes en bloemen.
4: Ja hoor, ja, het ziet er prachtig uit, ja.
0: Nou, hartstikke fijn. En er komt nog meer regen aan. Ja, het is nog niet genoeg om de droogte op te lossen, maar de tropische hitte die is zo'n beetje achter de rug. En dat vinden heel veel mensen vinden dat erg fijn. Hoe stond jij ten opzichte van de hitte?
4: Ik vond het toch wel lastig als je wat ouder bent. Ja, dan heb je toch wel, moet je je wat meer aanpassen. Ja.
0: Dat is inderdaad, hè? Want ik ben 50 en ik zei vroeger altijd, hè, hoe tropischer, hoe beter. En nu denk ik, nee, het hoeft voor mij allemaal niet meer zo.
4: Nee, ik lag vroeger ook hoor, uren te wentelen in de zon toen ik nog jong was. Maar dat gaat nu niet meer.
0: Nee, maar toen wisten we ook niet dat het slecht was, hè?
4: Ook dat.
0: Althans, we wisten het onvoldoende. Dus goed op jezelf letten wat dat betreft, Marja. Het zou heel mooi zijn als jij de winnares was van het spelletje Moet je luisteren. Ik heb twee hele mooie prijzen. Een spelletje, eventueel voor de kleinkinderen. En een heel mooi koffertje voor als je op vakantie gaat. Ik weet niet of er vakantieplannen zijn op korte termijn.
4: In oktober gaan we een weekje weg. Dus dat zou leuk zijn.
0: En waar ga je naartoe?
4: Wij blijven in Nederland met de kinderen en kleinkinderen gaan we naar Limburg.
0: Oh, leuk. Ja, ik ga ook altijd heel erg graag. Ik ga eigenlijk heel vaak in Nederland op vakantie. Ik vind Nederland een prachtig vakantieland. En daar kan je dit koffertje ook voor gebruiken natuurlijk.
4: Zeker.
0: Dan willen we natuurlijk van jou graag weten van wie jij denkt dat de stem is.
4: Ik dacht Bridget Maasland.
0: De Haagse Bridget Maasland. Want ze komt uit Den Haag, oorspronkelijk. Hadden haar ouders niet, die hadden een lingeriewinkel, geloof ik, hè, vroeger? Of niet?
4: Ik weet het niet. Weet ik niet.
0: Nou ja, in ieder geval...
4: Ik schreef.
0: Is het Bridget Maasland?
2: Fout.
0: Oh, helaas. En ik had maar twee bellers, maar ik zie nu dat er nog een derde beller ook het gaat proberen. Dat is Marga uit Delft. Nou, die ga ik er gelijk even bij pakken. Dankjewel, Marja.
4: Ja hoor, fijne dag.
0: Fijn weekend. Marga... Marga uit Delft.
5: Marja.
0: Ja. Hi. Het is Marga, toch? Met een G.
4: Jazeker.
0: Kijk, jij hoorde die stemmen, je hoorde dat spelletje en jij dacht waarschijnlijk, ja, maar ik weet het wel.
4: Nou, ik weet het niet 100%, maar ik denk Clarence Grace.
0: Clarence Grace. Nou, we gaan eens even naar de jury kijken. Is het Clarence Grace?
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Nee, hij is toch pittig. Terwijl ik dacht, zit wel iets heel karakteristieks in die stem. Maar je moet het net even horen. Ik heb in ieder geval weer drie namen van dames die het niet zijn. Want het is wel een dame, daar kunnen we wel van uitgaan. En dan gaat Sjaak zo meteen een nieuwe ronde spelen met ook weer een prijs erbovenop. En je hebt nu niet gewonnen, Marga, dus je mag het gewoon zo meteen om 12:30 nog een keer proberen, hoor, als je dat wil.
4: Dankjewel. Ja, ik ga weer even nadenken. Dankjewel.
0: Okay. Hey, dankjewel. Fijn weekend.
4: Jij ook. Dag.
0: Dit is Paul Simon. 50 ways to leave your lover. Ik zeg altijd, je hebt aan één genoeg, maar hij heeft er dan 50. Nee, moet hij weten.

0: free.
1: De agenda.
2: De Passar Malam in Den Haag die bestaat niet meer, maar wel is er nu het Jalan Jalan Festival. Dat gaat vrijdag van start op het Lange Voorhout en het duurt tot en met volgende week zondag. Een nieuw en gratis Indisch openluchtfestival. Verwacht kraampjes met een markt, lekker eten, workshops en optredens. Jalan Jalan betekent zoiets als lekker slenteren in het Indisch. En daar is het Voorhout de ideale plek voor. Dit is dus volgend weekend van 12 tot 10 in het centrum van Den Haag. Het Art Nouveau-festijn komt er weer aan. Dat is ook volgend weekend. En Art Nouveau is een kunststroming die veel aanwezig is in de stad Den Haag. In gevels, in glas, in loodramen en op allerlei andere plekken. En daar staan ze op dit festival bij stil. Ze doen dat elk jaar met een thema. Dit jaar is dat thema de vredesbeweging rond 1900. En er zijn presentaties, tentoonstellingen, workshops, fietstochten, rondvaarten, een modeshow, een cocktailproeverij en heel veel meer allemaal rond Art Nouveau. Echt een evenement voor liefhebbers van kunst en geschiedenis volgend weekend in Den Haag. Ik heb ze de afgelopen weken eigenlijk elke avond, als ik dan tot laat in mijn tuin zat, vanwege die hitte, zien overvliegen. Vleermuisjes. Het zijn totaal onschuldige, volledig ongevaarlijke diertjes. Vliegende zoogdieren. Nou, eigenlijk ook een bizar iets. Als je nou meer wilt weten over vleermuizen, dan kun je op 29 augustus meelopen met een vleermuisexcursie in het Bentwoud. Een gids vertelt je alles over wat je zou willen weten. En met een beetje geluk ga je de vleermuizen ook zien en horen. Want met speciale apparatuur zijn ze te horen. Om je aan te melden en meer informatie te krijgen, kun je het beste even kijken op de website van Staatsbosbeheer. En morgenochtend in Uit hoor je meer over deze excursie.
1: Heb je ook een Uit-tip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
2: Straks in het tweede uur van Uit gaan we naar Delft, want daar is een hele mooie Hortus Botanicus waar een evenement is. En dan hebben ze daar ook nog de officiële Indië-herdenking. Dus van alles een beetje. Maar het evenement, dat is, dat noemen we dat de Passar Botanica. Eigenlijk een hele mooie dag rondom allerlei Indische zaken. Tropische toestanden, om nog even te zeggen. Nou, wat precies, dat ga ik zo meteen vragen aan de organisatie. Nu ABBA, Lay All Your Love on Me.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: In Meijen is het 22 graden en in Leimuiden ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een noordoostenwindkracht 2.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Op de A13 bij Delft was vanmorgen vroeg een aanrijding tussen een motor en een auto. De voertuigen zaten door de klap flink in elkaar. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Een inbreker in Valkenburg is vannacht na een achtervolging gepakt door een politiehond. Hij was met een ander gevlucht na een inbraak in een bedrijfsbus. De man sloeg en schopte de hond, maar werd dus toch aangehouden. Duinruil in Wassenaar is sinds de zomer bijna helemaal rookvrij. Roken en vapen mag alleen nog op 5 aangewezen plekken in het park. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: En na de reclame muziek van Tina Turner. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet van de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie...

0: pasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis slim met Golden eSIM.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Tot 12 uur

0: Tina Turner, Private Dancer. Het is 10 minuten over 10. Met die hitte van de afgelopen weken heb ik vaak het gevoel gehad dat ik in de tropen woonde. Maar ja, als je dan ook nog in een tropisch decor terechtkomt, dan is het helemaal af natuurlijk. In de Hortus Botanicus in Delft hebben ze vandaag en morgen het evenement Passa Botanica. En het regent wel een beetje, maar het is ook nog steeds warm. Dus tropisch genoeg. De regen hoort ook bij de tropen. Hè. Er gaat daar van alles gebeuren op dat Passa Botanica. Wat precies, dat hoor je straks. Ik heb ook weer gasten zometeen. Jantine en Tamara van Kidsproof. Die hebben weer een hele waslijst aan leuke tips voor leuke uitjes. En ze hebben speciaal gekeken naar dingen die gratis zijn. Of heel erg weinig kosten. En dat is toch ook wel heel erg fijn in deze tijd. En verder gaan we nog even luisteren naar de belevenissen van Toon Hermans in een heel klein tentje.
1: Uit.
2: Het boek van de week.
0: Nadine Mussert van Boekhandel van de Meer in Noordwijk wil vandaag de middernachttrein van de Britse schrijver Matt Haig gaan benoemen. En eerder schreef hij volgens mij al een boek Middernachtbibliotheek. Ik heb dat zelf niet gelezen, dus ik laat me graag volledig bijpraten. Nadine, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Is dit een vervolg?
3: Dat had ik dus ook niet gelezen.
0: Oké, is het een vervolg?
3: Nee, het is geen vervolg, maar het heeft. Ik ben inmiddels ook in Middernachtbibliotheek bezig. Want ja, dit heeft me wel echt gegrepen, zijn manier van vertellen. En het heeft wel hetzelfde genre, namelijk een soort van leven. Nou ja, tussen leven en de dood, zeg maar. Dus terugkijken, is er leven na de dood? En kan je nog wat veranderen aan het geleefde leven? Of waar heb je spijt van? Tweede kansen. Dat zit eigenlijk in allebei de boeken wel heel erg. Ja, wat zou je doen als je een tweede kans krijgt om dingen over te kunnen doen in je leven?
0: Ja, nou, dat klinkt wel als behoorlijk volwassen thema's. Terwijl ik had begrepen dat het een soort sprookje voor volwassenen is. Maar dan ook echt wel met, nou ja, met serieuze zaken die gaan over het leven, als ik het zo hoor.
3: Ja, dat klopt wel. Het is inderdaad bijna magisch wel. Dus sprookje vind ik wel een mooie vergelijking eigenlijk. Want dat kan natuurlijk niet. In dit geval is het Wilbur. Die komt te overlijden. Hij is al ver op leeftijd. Maar op het moment dat hij doodgaat, stopt er een trein. Waar die instapt. En die hem eigenlijk terug in de tijd brengt. Naar de belangrijkste momenten uit zijn leven. Hij kan daar niet iets aan veranderen, maar hij kan er wel op terugkijken. En eigenlijk met zijn verleden in het reinen komen is denk ik een beetje de insteek. Mm-hmm. Maar hij heeft wel de neiging om dingen anders te doen als hij een tweede kans zou krijgen. Hij wil niets liever dan de tijd terugdraaien, maar dat brengt ook wel een heleboel in gevaar.
0: Juist, ja. Met wat voor gevoel leg je dit boek weg dan? Met teleurstelling om alle dingen die je niet hebt gered in het leven? Of juist heel positief?
3: Nou, ik lees het natuurlijk. Ik hoop dat ik nog jaren te gaan heb. Maar wel met een soort van wijze levensles. Om alles wel uit het leven te halen en erbij stil te staan wat voor keuzes je maakt. Dat die doorwerken in de rest van je leven. Dus in dit geval Wilbur, die gaat voor het snelle geld. Die besluit allerlei nieuwe boekwinkels te openen. Dus dat vond ik ook een heel leuk detail.
0: Ja, dat moet je aanspreken. Boek,
3: Boekhandels spelen een zeer belangrijke rol in het verhaal. Mm-hmm. Maar hij wil alleen maar meer en groter. En verliest daardoor eigenlijk zijn geliefde uit het oog. Die eigenlijk andere keuzes zou willen hebben gemaakt in haar leven, maar met hem meegaat in drang naar meer.
0: Ja. Het hele leven bestaat uit keuzes.
3: Ja, precies. Maar waar ga je voor inderdaad? En waar word je gelukkig van? Het is ook echt wel van, word je gelukkig van wat je nu aan het doen bent? En ga je dan inderdaad omdat het makkelijk is en dat je rond moet komen voor het geld? Of stop je ermee en ga je iets doen wat je ook gelukkig maakt en misschien iets minder goed verdient?
0: Ja, hoeveel lezers zouden dit boek hebben gelezen en vervolgens hun leven hebben omgegooid? Hè? Vraag je je af, die zullen er toch zijn. Zijn ze niet hier dan misschien in Groot-Brittannië?
3: Ja, dat denk ik ook. Want het, wordt, het is wel echt weer een bestseller aan het worden. Net als Middernachtbibliotheek was. Waar eigenlijk dezelfde thematiek in zat. Ga alsjeblieft op leeftijd dood. Maar niet met heel veel spijt van de dingen die je niet of wel gedaan hebt. Ja.
0: Middernachttrein van Matt Haig. De tip deze week van Nadine Mussert. Dankjewel Nadine. Werk ze nog even.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Hoi.

0: Vandaag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus, vandaag om 6:15.
1: Alleen op TV West.

0: John Legend, All of Me. Het is 9 minuten voor 11:30. Glamping is tegenwoordig helemaal in. Dat is kamperen, maar dan luxe. In grote, ruime tenten, vaak met goede bedden, met houten vloeren, met warm water ook en zelfs vaak met een eigen toilet. In 1958 bestond dat allemaal nog niet. Als er dan werd gekampeerd, dan gebeurde het nog spartaans in kleine tentjes. Toon Hermans was daar dol op. Die ging met zijn gezin kamperen in Tirol en zijn publiek kreeg daarna in geuren en kleuren te horen hoe dat was bevallen.
1: Als u eens met vakantie gaat, dames en heren, dan moet u eens doen wat wij thuis gedaan hebben. We hebben het zo leuk gehad, zeg. Wij zijn van het jaar zijn we naar Tirol geweest. Hè? En toen hebben we meegenomen een tent. Dat heb ik jullie nooit verteld, hè? Ja, hebben we een tent meegenomen, zo'n klein tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is zoiets lekkers, hè. Het is even anders, hoor, dat moet ik erbij zeggen, hè. Maar het is heerlijk, hè. Ik mag wel zeggen, we zijn niet uit de tent geweest. Zo leuk hebben we het gehad, hè. Wat is dat zalig, zeg. We zaten midden in Tirol. In Tirol, hè. Huh? Maar wat is dat lekker, zeg. En hoe je uit zo'n tent komt na een paar weken, nou ja, dat is niet. Je bent een ander mens gewoon, hè. En als je dan daar zo zit in zo'n tent en je kijkt naar de natuur, mensen, daar gaat een ontroering van uit. Ik heb daar momenten gehad dat ik in die tent zat en dat ik dacht. Ik dacht, dat zag ik niet meer. Als ik nu nog aan die tent denk. Ik was vol in die tent, gelooft u me? Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daarin. En wat mij het meeste ontroerde, dat was als ik uit de tent kon kruipen. Hè. Want lopen kon niet, hè. Je moest kruipen. Hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan kroop ik door het dal, hè. Heerlijk. We hadden één dalletje, dat was ons dalletje, mag ik wel zeggen. Er was niemand, hè? Echt zo'n niemand dalletje was dat. Hè? Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles, hè? Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, weet je wel. Heerlijk, heerlijk. Al die geiten, hè. De een was nog een grotere geit dan de ander. Dan zat er een oude herder, die zat erbij te breien. Zo'n geitenbreier, weet je wel. Het was zo heerlijk, hè. En dan stond ik boven op de berg en dan woof ik zo, hè. En mijn vrouw die wief ook zo, hè. En mijn tante die woef en alles wat, hè. Oh, mensen, wat lekker. Doet u dat eens, zeg. Als u nou eens met vakantie gaat, dames en heren, neem eens een tent mee. Het is zo lekker. En weet u wat ook zo heerlijk is? Als je thuis komt, hè. Als je dan terugkomt, zeg. En je gaat dan zo je huis binnen en je gaat dan zitten in zo'n grote stoel, hè. Ja, maar dat is lekker. Oh, heerlijk. Hoef je niet meer in die rottent te liggen.

Janet Jackson, Together Again. Het is 11:01. Zometeen aandacht voor een heel tropisch weekend in de Hortus in Delft. Passa Botanica heet dat evenement. En dat gebruiken ze ook gelijk om het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië te herdenken. Dat gebeurt ook al op die dag. We gaan even proberen verbinding te maken. En nu David Bowie, Ashes to Ashes.

0: David Bowie, Ashes to Ashes. De Hortus in Delft vult zich dit weekend met geuren uit wereldse keukens en klanken uit verre oorden. Ze hebben daar een tropisch weekend met het evenement Passa Botanica. En in dit feestelijke weekend wordt ook nog het einde van de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht. Ik ga het erover hebben met Juliette Klaar. Juliette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben luisteraars uit heel Zuid-Holland. En dan merk ik toch altijd, niet iedereen weet dat Delft ook een Hortus heeft. Ze denken altijd gelijk aan Leiden. Maar die in Delft is ook al flink oud, hè?
1: 1917, dus ook al meer dan 100 jaar. Ja. Niet zo oud als in Leiden. Ook niet zo bekend. Maar het is wel een hele bijzondere plek.
0: Ja, een hele fijne plek om te zijn. Ik kom er ook graag. Dit weekend zijn er tropische sferen in de tuin. Met onder meer een markt. Wat voor markt is dat?
1: Nou ja, echt een passarmarkt, dus een tropische markt. Nou ja, passar, malam kennen sommige mensen wel van vroeger op het Malieveld in Den Haag. En dat was vooral ook 's avonds en heel veel eten, maar wat wij doen is overdag. En we hebben heel veel verschillende kraampjes, dus mensen die bijvoorbeeld batik verkopen, massages, workshops, sambal, maar we hebben het ook wat breder gemaakt dit jaar. Dus we hebben ook mensen met kimono's. Iemand die bijvoorbeeld Braziliaanse zoetigheden verkoopt. Dus een beetje van alles. Maar heel veel lekker eten. En allemaal mensen die handgemaakte producten maken. Dus,
0: ja, dus niet alleen Indonesië, maar eigenlijk allerlei landen komen samen in de Hortus vandaag.
1: Precies, ja. Voorheen was het natuurlijk vooral Indië en Indonesië. We hebben ook een band daarmee, omdat heel veel van de planten die we hebben in de tuin zijn ook verzameld in Indonesië vroeger.
0: Ja.
1: Dus dat is al een beetje de band die we daarmee hebben. En,
0: ja.
1: Maar ja, vroeger was het heel erg Indië, Indonesië gefocust en dat is het nog steeds wel. Onze culturele programma is bijvoorbeeld wayang poppen maken.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een dansgroep, Kurung Kurung, die Javaanse hoefdans doet. Maar we hebben ook meer mensen van verschillende culturen uitgenodigd om samen te komen en hier met z'n allen iets gezelligs neer te zetten.
0: Merk je dat sinds de Tongtongfair in Den Haag niet meer bestaat, dat er een grotere behoefte is aan dit soort kleinschaliger evenementen? Want er zijn er vrij veel. Er zijn vrij veel Indische evenementen momenteel. Ja, mensen missen dat toch als het er niet meer is of zo.
1: Ja, zeker. Vroeger was dat echt de plek waar mensen samenkwamen. En je merkt echt dat nu heel erg versplinterd is. En ook veel van de standhouders die we hebben, die zeggen ook, oh ja, vorige week stond ik hier, volgende week sta ik daar. En toch, mensen vinden het heel erg zonde dat dat er niet meer is. Maar ze vinden dan wel weer hun community terug op nieuwe plekjes, zoals hier.
0: Ja, en je ziet mensen van de derde generatie die het nu eigenlijk oppikken. Hè? Daar had ik het vanmorgen ook al over in de uitzending. Jij bent volgens mij ook nog, jij klinkt ook nog heel jong. Hoeveelste generatie ben jij?
1: Mijn vader is geboren in Jakarta, maar die is daar eigenlijk als baby op zijn eerste al weggegaan.
0: Mm.
1: Maar mijn ooms en tantes, mijn opa en oma, die hebben natuurlijk wel heel veel herinneringen daaraan.
0: Ja.
1: Ook al heb ik dat zelf niet, ik voel me zeker wel heel erg verbonden nog steeds. En eigenlijk met de leeftijd steeds meer. Want vroeger moest ik daar niet zoveel van hebben. En dat merk ik met veel van mijn leeftijdsgenoten.
0: Mm-hmm.
1: En dan met de jaren komt dat toch dat je denkt van, oh, maar waar kom ik eigenlijk vandaan? En hoe zit dat nou precies?
0: Ja, ja. Nou, mooi dat je dan toch op deze manier door dit mede te organiseren dat zo kunt doen. Er is naast het vrolijke gedeelte waar we het over hadden natuurlijk ook de Indië-herdenking. Dat is ook in de Hortus Botanicus vandaag. Wanneer is die?
1: Dat is vandaag vanaf 1:00 tot 3:00 hebben ze. Vanuit de gemeente is dat georganiseerd en met een programma met sprekers en echt meer een formele herdenking in die zin.
0: Ja. En het evenement. We zeggen het evenement zelf, de Passa Botanica, is 2 dagen, hè? Vandaag en morgen.
1: Ja, klopt. Ja. Dus vandaag hebben we dan ook een wat rustiger programma en ook om de herdenking heen gepland. En dan morgen is iets uitbundiger, dus hebben we ook een band. Dus iets meer luide muziek, iets meer enthousiastere geluiden, herrie.
0: Ja.
1: Dan wilde het voor vandaag wat rustiger houden voor iedereen, zodat ook iedereen zich welkom voelt.
0: Volgens mij wordt het een heel mooi weekend in, bij de Hortus in Delft. De Poortlandplein 6 is de plek waar je dan moet zijn. Heel veel dank, Juliette.
1: Ja, en aan de Kanaalweg kan het ook vandaag.
0: Oké, die ingang is ook open. Dus via twee kanten kunnen mensen daar binnen. Als mensen de Hortus in Delft niet kennen, dan is dit misschien ook een mooie aanleiding om er eens mee kennis te maken.
1: En het is op loopafstand vanaf het centrum, dus het is goed te doen.
0: Ja, super. Dankjewel, Juliette. Maak er een mooi weekend van.
1: Ja, fijne dag nog.
0: Dit is Roxy Music. Love is the drug.

0: Roxy Music, Love is the Drug.
1: Tips van Kids Poof. Kids Poofs.
0: Een dagje uit in de zomervakantie is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, het geld vliegt ook wel je portemonnee uit. Zeker als je dat met een gezin of met een paar kleinkinderen gaat doen. Gelukkig zijn er ook heel veel gratis uitjes. En Jatine en Tamara van Kidsproof hebben er een paar op een rijtje gezet. Welkom, dames.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, gratis uitjes. Waar kunnen we dan beginnen, bijvoorbeeld?
3: Nou ja, er zijn echt heel veel gelukkig deze zomer. Dus onze website staat er eigenlijk vol mee. We hebben er in de afgelopen uitzending ook al wel een paar genoemd. Bijvoorbeeld het vakantiepark in het Zuiderpark is gratis toegankelijk.
0: Ja, en ook zo leuk. Ja.
3: Ook de Haagse sportzomerfestivals. Er is bijvoorbeeld dinsdag 18 augustus is er weer een sportfestival in Bouwlust op de Kruidhek Playground, waar kinderen gewoon gratis mee kunnen doen de hele dag met hele toffe sporten. En en als ik dan toch een bruggetje mag maken naar nog een heel tof, gratis en actief uitje.
1: Tip 1.
3: Is het de Marit Bouwmeester Academy. Zij is een bekende zeilster.
0: Ja, ja.
3: En zij wil heel graag dat het zeilen voor kinderen in Nederland toegankelijk wordt. Het watersporten aan zich. Mm-hmm. En zij zijn vorig jaar begonnen in Den Haag. En dit jaar doen ze het weer. En ze willen volgens mij ook verder uitbouwen in Nederland. Maar goed, we hebben het nu al even over Den Haag. Op de Krukjeskade, dus vlakbij de Haagse Hogeschool, kunnen alle kinderen gratis leren zeilen, suppen en kanoën. Dat is voor kinderen vanaf 8 jaar met zwemdiploma A. Dat wel, dus alle kinderen wellicht niet, maar goed. En het is deze vakantie op woensdagen en vrijdagen. Dat staat allemaal bij ons in de uitagenda. Maar dat is natuurlijk onwijs leuk om op die manier kennis te maken met watersport.
0: Zeker,
3: het kost gewoon niks. Je kan het gewoon proberen. Vind je het niks, ook goed. En misschien denk je kinderen, oh, dat is gaaf, dat suppen. Nou, wie weet komt er een hele leuke nieuwe hobby uit.
0: Precies, ja. Kan zo het begin zijn van een nieuwe carrière.
3: Zo is dat.
1: Tip 2.
0: Wat heb jij nog, Tamara?
2: Nou, wat ook altijd zo'n heerlijk gratis tip is, is de zomerbiep. We hebben in Den Haag natuurlijk heel wat bibliotheken.
0: Ja, 18 in totaal heb ik toevallig net gelezen.
2: Oh, 18?
0: 18 bibliotheken, ja.
2: Nou, dat zijn er inderdaad een heleboel. Maar ook buiten Den Haag zijn in de meeste gemeenten wel een bibliotheek te vinden. En daar heb je de zomerbiep. Nou, als ik zomerbiep hoor, dan denk ik altijd aan van, oh, dan mag je heel lang boeken lenen. Dat is inderdaad ook zo, hè. Je mag 6 weken je boeken lenen. Maar daarnaast hebben ze gewoon ook ontzettend veel gratis activiteiten die ze organiseren. Zo kan je dinsdag bijvoorbeeld, komende dinsdag, bij Bibliotheek Benoordenhout mee met de voorleespicknick Klingendaal in. Wel even aanmelden van tevoren. Mm-hmm. En zo hebben we op de website kidsproof.nl hebben we nog veel meer van dat soort workshops, speurtochten, knutselmiddagen, allemaal genoemd. En ja, dat is gewoon een hele leuke manier om met je kind even iets leuks te ondernemen zonder dat het meteen iets moet kosten. Nou, kan je meteen een leuk boek uitkiezen. Want als die school over 2 weken weer begint, ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar bij mij is boeken lezen toch niet altijd de eerste activiteit.
0: Nee, nou, dat hangt er een beetje vanaf bij mij wel kind het ik voor me heb, maar bij de jongste in ieder geval niet, kan ik je vertellen.
2: Ja, precies. Ik heb ook 1 met en 1 zonder. Nou ja, dus wie weet als er nog een leuk boek op de plank staat, dat mee naar huis kan. En dan mag je hem dus langere tijd lenen, wat hartstikke fijn is.
1: Tip 3.
2: Nog zo'n gratis tip. Ook leuk als je misschien niet op vakantie gaat en toch een beetje het buitenleven wil ervaren. Dat is het bij Dunea, het Monkeybos en de Duincampus. Bij de Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea in het natuurgebied Meijendel. Dat is eigenlijk gewoon altijd vrij toegankelijk. Je kan een Duincampus speurboekje ophalen voor de kinderen. Het is echt een hele leuke route met heel veel activiteiten onderweg. Ik vond het verrassend leuk. Er staan enorme speltafels waar je spellen kan spelen. Er staan houten tonnen waar je in kan zitten om geluiden te horen. Het is echt een leuke belevenis. En de duinen zijn altijd prachtig. En met mooi weer kan je zelfs nog even doorlopen naar het strand. Dus een heerlijke zomerse dag.
1: Tip 4.
0: En dan gaan we tenslotte nog even naar het centrum van Den Haag, naar het Binnenhof.
3: Ja, klopt. Het Binnenhof wordt verbouwd natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat weet denk ik heel Nederland wel.
0: Ja, gaat ook nog heel lang duren.
3: Ja. Maar goed, je kan al wel een kijkje nemen. Er is een Binnenhof renovatiecentrum daar vlakbij. En deze zomer is daar een gratis VR-experience op 19 augustus. Moet je vooraf wel even je tickets reserveren. Dus even goed opletten. Mm-hmm. En dan ga je, denk ik, ik heb het niet gedaan, met je VR-bril kijken hoe het wellicht gaat worden.
0: Ja, en alvast erin rondlopen. Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk wel super, super gaaf. Sowieso vind ik VR altijd wel heel, heel, heel tof om te doen. Het centrum is gewoon geopend. Het is gratis toegankelijk. Kan je sowieso de hele zomer naar binnen lopen met je kinderen. Is hartstikke leuk om te doen. En die grote gele steiger die je altijd ziet staan. Daar kan je ook gewoon op klimmen. Dan neem je een kijkje van bovenaf. Ja. Dat is een wijs leuke tip om gewoon met je kinderen te doen. Het is cultureel. Het is een soort van spannend. Het is weer wat anders. En het is gratis.
0: Ik heb er al een keer op gestaan. En ik realiseerde me ook van dit is eigenlijk. Ja, nu kun je dit zien. Dit uitzicht vanaf deze plek. En over een paar jaar niet meer. Dus je moet het toch een keer gedaan hebben eigenlijk.
3: Ja, het is echt, het zijn mooie fotomomentjes.
0: Ja, zeker. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst en voor de goede tips. En volgende week alweer de laatste keer. Want de zomervakantie is dan alweer een beetje op zijn eind aan het lopen. Maar ik hoor jullie volgende week weer.
3: Tot dan.

0: Bente, 3, 2, 1.
1: De agenda.
0: In het Buitenpark in Zoetermeer vervaagt 2 dagen lang weer de grens tussen fantasie en werkelijkheid in het theaterproject Oberon. Je gaat op bezoek in de wereld van de elfen. Je ontmoet koning Oberon en koningin Titania. En het bijzondere is, dit is geen klassieke theatervoorstelling waarbij je gaat zitten en kijkt. Dit is een voorstelling waar je doorheen loopt. Dus je wandelt door het park langs scènes. En daar krijg je dan een korte voorstelling van een paar minuten. En dan wandel je weer door naar de volgende scène. Dat is volgend weekend in het Buitenpark in Zoetermeer. Er komen reptielen en amfibieën naar de bibliotheken in Voorhout en Sassenheim. Exotus Serpenti is een organisatie die interactieve workshops verzorgt met levende dieren. De natuurexperts nemen de dieren mee, vertellen over hun leefgebieden, voeding, gedrag en de belangrijke rol in de natuur. En deelnemers mogen de dieren ook regelmatig aanraken, wel onder begeleiding. Deze workshop is aankomende dinsdag in de bibliotheek van Sassenheim van 2 tot 3 en van 3 tot 4. En in Voorhout is dat op 25 augustus op dezelfde tijden. Meer informatie bij de bibliotheek Bollestreek. En de Romeinen overspoelen alleen vandaag nog het themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. De 27e editie van het Romeins festival. Er zijn acteurs uit Nederland, Italië, België en Duitsland bij elkaar. En zo brengen zij de Romeinse geschiedenis tot leven. Er zijn demonstraties. Romeinse legionairs die marcheren in kolonnen naar de arena. En daar laten ze hun exercities, formaties en militaire tactieken zien. En dat doen ze precies zoals ze dat 2000 jaar geleden uitvoerden. Alleen dus vandaag in Archeon. En vanaf de komende week dan gaan de Romeinen weg en maken weer plaats voor de Vikingen. Dat kun je allemaal vinden op de website.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Straks gaan we terug naar de tijd van de stomme film. Buster Keaton maakte 100 jaar geleden The General. Die wordt binnenkort opnieuw vertoond en de muziek wordt live gespeeld op een kerkorgel. Hoe en wat, dat hoor je straks. Nu Jennifer Lopez, Edith Fanny.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: In Wateringen is het 25 graden en in Delfgauw 23. Het is bewolkt, meest droog en er staat een lichte noordoostenbries.
11: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Op de A13 bij Delft was vanmorgen vroeg een aanrijding tussen een motor en een auto. De voertuigen zaten door de klap flink in elkaar vast. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Een inbreker in Valkenburg is vannacht na een achtervolging gepakt door een politiehond. Hij was met een ander gevlucht na een inbraak in een bedrijfsbus. De man sloeg en schopte de hond, maar werd toch aangehouden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. Er wordt een minuut stilte gehouden, er zijn verschillende toespraken en er worden kransen gelegd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: En na de reclame muziek van Sting. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner?
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Koffie en thee smaken.
14: Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Hey Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo.

0: verzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
4: geeft ruimte.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Sting, if you love somebody, set them free. 10 minuten over 11 is het. Het moet toch wat geweest zijn. De tijd van de stomme film. De tijd waarin naar de bioscoop gaan echt nog een live sensatie was. Omdat er vaak een orkest was of muzikanten die ter plekke de muziek verzorgden. Dat bestaat niet meer, behalve 1 keer per jaar in Den Haag. Organist Geerten van de Wetering doet dat op een echt kerkorgel. En dat hoor je zo meteen. Jolanda Baaiens die heeft de media voor ons bekeken, de kranten, de online verhalen en ander nieuws. Ze is hier straks om dat met ons door te nemen. En er is iets veranderd in het weer. We merkten dat vanmorgen. We hadden ineens regen. Nou, kon helemaal geen kwaad. Weerman Jordi Bloem vertelt ons zometeen of er meer gaat vallen. En misschien dat hij ook weet waar en wanneer precies. Want is toch wel handig om te weten.
1: Uit.
0: Massa's mensen gaan jaarlijks naar verre warme orde in Afrika om daar de Big Five te gaan bekijken op safari. De 5 grootste, meest spectaculaire diersoorten zijn dat. Maar eigenlijk heeft iedere streek zo zijn eigen Big Five. Ook de zompige sloten en polders van Haastrecht. In het Gemaal kun je nu naar een nieuwe tentoonstelling, de Big Five van het Gemaal. Emmy Harskamp vertelt wat dat Gemaal in Haastrecht tegenwoordig voor functie heeft.
2: Gemaal de Hoge Boezem achter Haastrecht heet het in zijn geheel.
0: Ja.
2: En ja, wij vertellen de verhalen over het water, het inklinken, de polder, dalend land. Normaal gesproken, maar nu vertellen we dus een ander verhaal. Of ook een ander verhaal over de onderwaterdieren.
0: Juist, jullie hebben een eigen Big Five eigenlijk gemaakt.
2: Ja.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Wat zijn die Big Five?
2: Nou, natuurlijk de muskusrat en de Amerikaanse rivierkreeft. Mm-hmm. 2 exoten. Maar ook de aalscholver, een beschermde vogel die veel onder water vist. En de snoek. En de waterflow als allerkleinste van de Big Five.
0: En je noemde er 2 die dus eigenlijk niet van oorsprong in het gebied thuishoren. Die Amerikaanse rivierkreeft, dat wist ik. Maar de muskusrat dus ook niet. Hoe is die in deze regio verzeild geraakt ooit?
2: Ja, die is ooit in het oosten, ik weet niet meer precies welk land, door iemand, een hertog of zo, meegenomen. 2. En die 2 hebben zich razendsnel over Europa verspreid.
0: Ja.
2: Door heel veel nakomelingen te krijgen. En de muskusrat heeft geen natuurlijke vijanden. Dus die kon gewoon lekker zijn gang gaan. Dat is op zich niet zo'n probleem, maar zij graven holen in onze dijken. En dat is natuurlijk wel een groot probleem.
0: Ja, precies. Dus, en die moet ook echt bestreden worden, hè? Zeker die muskusratten.
2: Mm-hmm. Helaas wel, ja, want het is een heel erg mooi diertje. Maar, ja?
0: Oké, okay, nou, we kunnen dat allemaal zien. Want die 5 dieren vertellen allemaal hun eigen verhaal op deze tentoonstelling. Op welke manier krijgen we dat verhaal tot ons?
2: Nou, er zijn 5 panelen gemaakt in het gemaal. En in elke ruimte kan je die ontdekken. En zij, daar staat hun eigen verhaal op. Zij komen aan het woord. Maar het is op verschillende lagen opgebouwd. Dus dat is 1 laag. Je kan ook weetjes, die dan wat wetenschappelijker zijn, lezen. En je kan QR-codetjes scannen, waardoor je dan weer op filmpjes komt die je nog meer achtergrondinformatie geven.
0: Ja.
2: En we hebben een speurtocht gemaakt voor de kleinere kinderen. En wij hopen daar nieuwe bezoekers mee aan te trekken.
0: En die staan nu al voor de deur, zo te horen. Die moet je snel binnenlaten, want dat is de bel van het gemaal van de eerste bezoekers. Tot wanneer kunnen we deze tentoonstelling zien, Emmy?
2: Nou, wij zijn tot en met 31 oktober geopend. Mm-hmm. Van dinsdag tot en met zondag. Van 1 tot 4. En dan is die tot die datum te bezoeken.
0: In het gemaal van Haastrecht dus de Big Five. Dit is Crossip. How would you feel? I'm

0: uit.
1: Wat staat er in de krant?
2: De kranten, de websites en allerlei andere media-uitingen zijn bekeken door Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rogier.
2: We beginnen met een verhaal over Nederlandse automerken. Dan is dat of de DAF of de... Nee, wat had je nog meer? Je had de DAF. Ja, de DAF en de Spijker, denk ik, hè? Een van die twee.
3: Ja, dat zijn. Nou, en over die laatste gaat het inderdaad. Ja. Want het is al even geleden dat er een Nederlandse auto op de markt kwam. Toch is het nu weer zover. Want in Californië, niet helemaal naast de deur, maar goed, hè, wie weet komt dat nog, heeft Victor Muller de nieuwe sportauto van Spijker laten zien. Dat schrijven onder andere nu.nl en De Telegraaf. De presentatie was met genodigden en mensen uit de autowereld. Het gaat om een nieuw prototype. En dat moet laten zien dat het Nederlands als sportwagenmerk weer plannen voor de toekomst heeft. Volgens Spijker-directeur Muller is het model een eerste stap naar een mogelijke comeback van Spijker.
2: Nou, dat zou leuk zijn. Even een uitstapje naar de website van Den Haag FM, want die komen met goed nieuws voor jonge eenden en meerkoeten. De watervogels krijgen meer plekken om in Den Haag uit het water te komen. In grachten met hoge kademuren lukt dat vaak niet en kunnen jonge vogels uitgeput raken en dan dus verdrinken. En daarom legt de gemeente in totaal 11 rustplaatsen aan. En verder komen er op de Koningin Emma-kade ook 6 speciale eendentrappen. De plekken die zijn samen met de dierenambulance uitgekozen. Die moesten daar regelmatig jonge watervogels uit het water redden. Maar nu kunnen die eenden ook weer een uitstapje maken naar de kade.
3: Nou, dat is wel zo gezellig voor die beestjes. We blijven wel even bij dierennieuws. Daarvoor gaan we naar de site van de NOS. Want een ijsbeer wakker maken uit een middagdutje is op Spitsbergen geen goed idee.
2: Nee.
3: Een man die moet 4500 euro betalen omdat hij een slapende ijsbeer wakker maakte. Dat deed hij met de misthoren van een schip. Het dier schrok wakker en zocht snel een ander plekje op. De man heeft de boete geaccepteerd. Op Spitsbergen zijn ijsberen beschermd. Daar mag je ze dus niet zomaar storen. Een behoorlijk dure manier dus om even goedemorgen te zeggen.
2: En het is ook voor je eigen veiligheid niet echt ideaal, hè? Want het zijn hele gevaarlijke dieren. Volgens mij het grootste landroofdier dat er bestaat. Dus ik zou daar uit de buurt blijven.
3: Ja, je moet geloof ik niet echt inderdaad even gezellig aaien zitten. Is er niet bij.
2: Nee. Iets heel anders. In het AD is het bijzondere verhaal te lezen over een rijke Chinese vrouw die wel heel veel over had voor een kus met haar favoriete acteur. Ze betaalde een dramaserie en eiste zelf de vrouwelijke hoofdrol op. Zo moest zij 60 kusscènes met de acteur spelen. Die vond dat helemaal niet prettig en voelde zich als geïntimideerd. Maar de filmploeg durfde niet echt in te grijpen omdat de vrouw de hele serie betaalde. Nou, uiteindelijk waren al die zoenen ook nog eens voor niks. Want de serie werd niet uitgezonden vanwege de grote hoeveelheid intieme scènes. Nou ja, kijk. Ja. Kijk, Linda de Mol is ook natuurlijk zelf de initiatiefnemer van de serie Gozer Vrouwen omdat ze zelf graag wilde acteren. Maar dit gaat wel heel ver.
3: Ja, dit gaat wel heel ver. Maar ik kan me ook voorstellen dat die man zich een beetje... ja, niet erg prettig voelt daarbij.
2: Dit verhaal kunnen we lezen in het AD. Dankjewel, Jolanda.
3: Nou, graag gedaan.
2: Dit is Conception. Conception. Oh ja, Exception. Er zit de hele ochtend te stuntelen met name van platen.

0: Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. AZ bleek met 2-0 te sterk. Zondagmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag, FC Groningen, zondagmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

0: The Pointer Sisters, Jump. Het is 11:40 en het heeft geregend vanmorgen. Het was niet zo heel veel, maar het kan je toch niet ontgaan zijn. Want ja, iedere druppel is toch een soort zeldzaamheid na die hele lange droge periode. Jordi Bloem van de Weerexpert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, het is niet zo dat er nou gelijk een kletsnatte dag aankomt. Hè?
1: Nee,
0: want het is nu alweer, het is alweer opgehouden met regenen.
1: Ja, precies. Het waren maar kortdurende kleine buien. En er zijn ook plekken die helemaal niks hebben gehad. Mm-hmm. Ja, dat is altijd van die kleine plaatselijke buien. Maar ja, dat komt omdat er een heel zwak front overtrekt, maar dat wordt alweer ingehaald door een uitloop van een hoge drukgebied. Dus ik denk eigenlijk dat het met de buiigheid de rest van de dag wel meevalt of tegenvalt. Het is hoe je tegenaan kijkt. Mm-hmm. Inmiddels tegenvalt, want we hebben meer regen nodig. En die paar druppels, ja, dat is natuurlijk te weinig. Dat verdampt zo weer. Ja. Maar ja, we hadden de afgelopen dagen ook heel veel zon. En dat is ook wel minder, want het is nogal wat wolkenvelden die ook worden aangevoerd vanaf zee. Het is duidelijk wat vochtigere lucht. Dus de zon heeft het vandaag duidelijk lastiger dan we de laatste tijd gewend waren. Het is maar even de vraag in hoeverre de zon er nog leuk bij komt vandaag. Maar goed, een paar opklaringen zijn mogelijk. En de lucht is wel minder warm, maar nog niet meteen heel koel. En dat betekent dat het op dit moment alweer op sommige plaatsen 23 à 24 graden is. Het voelt een beetje klam aan. Zeker daar waar een bui is geweest, dan is de luchtvochtigheid toch duidelijk hoger. En met een noord-noordoostelijke wind, meestal matig, wordt het vanmiddag toch nog ergens rondom 25 graden. Breekt de zon goed door, komt hij er nog leuk bij, wordt het 26 of 27 graden. Mm-hmm. Lukt dat nou niet, dan blijft het bij zo'n 24 graden. Maar goed, het is duidelijk minder warm. Dat scheelt echt enorm met gisteren en de dag daarvoor. Want toen zaten we nog dik in de dertigers.
0: Ja, nou, vroeger zouden we gezegd hebben op 26 graden, het wordt een warme dag. En nu zeggen we, nou, dat is wel goed te doen qua temperatuur. Ja,
1: dat is het. Alles is relatief.
0: Ja, precies. En dan de komende dagen. Want het, volgens mij blijft het wat wisselvalliger, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, de komende tijd ook wel. Ik denk niet dat er weer meteen een hoogzomerse periode aan gaat komen. Ja, je kunt natuurlijk nog september krijgen. Maar de grootste hitte lijkt ook wel voorbij te zijn. Die beperkt zich steeds meer tot het zuiden en zuidoosten van Europa. Wij krijgen toch weer een beetje een normaal weertype met een westelijke luchtstroming. Eerst is de wind nog wat meer noord-noordwestelijk en hebben we ook nog wat hoge luchtdruk in de buurt. Dus dat betekent dat het morgen waarschijnlijk droog is met meer ruimte, wat meer ruimte voor de zon. Ook wel stapelwolken hoor, dus niet een zonnige dag, maar een afwisseling van zon en stapelwolken. En dan wordt het morgenmiddag in onze regio 22 of 23 graden. Ja, dat zijn hele schappelijke temperaturen, conform het langjarige gemiddelde. Mm-hmm. Met ook dan niet al te veel wind uit de noord-noordwestelijke richting. Maandag een beetje vergelijkbare dag. Misschien dat in de nacht en vroege ochtend er een enkele lichte bui of een matige bui passeert, dat het toch even iets meer regent. De rest van de dag het wel droog, denk ik. En vanaf dinsdag, dan komen de Atlantische Oceaanstoringen weer naar ons toe, ook vanaf de Noordzee. Weer lage luchtdruk. Ja, dat zijn we echt niet meer gewend, maar dat hoort wel bij het Nederlandse klimaat.
0: Ja.
1: En dat betekent toch van tijd tot tijd wat meer regen. De droge perioden worden korter, meer bewolking, wat meer wind. En als de zon af en toe nog erbij komt, wordt het nog ongeveer 23, 24 graden. Maar in een bui zal het wat koeler blijven. Ja, en als het dan s'nachts bewolkt is, is het 17 graden. Zit je met opklaringen 13 of 14, dus dan koelen de nachten weer wat meer af. Maar echt dat hoogzomerse, dat hele stabiele, dat standvastige, dat hele droge, dat is er vanaf. Dus er kan gewerkt worden aan om die droogte aan te pakken.
0: Ja, wat kun je daaraan doen? Want het moet heel erg lang regenen om dat op te lossen. Je zou bijna denken, dat is gewoon niet meer op te lossen.
1: Nou, dat denk ik eigenlijk voorlopig ook niet, eerlijk gezegd. Want je hebt echt een paar maanden achter elkaar regen nodig om dat een beetje goed te krijgen. Uiteindelijk zal natuurlijk ook wel de verdamping minder worden. Dus alle buien die er dan nog komen, dat draagt toch wel bij aan om dat neerslagtekort enigszins te dempen. Mm. Maar ja, dat kan inderdaad nog wel een tijd duren, tot in de herfst. Ook al heb je van tijd tot tijd hele stevige buien. Dus we gaan zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar het is echt wel duidelijk, voor de vakanties was het natuurlijk geweldig, hè, dat weer. Ja. Voor de komende tijd, die vakanties beginnen ook af te lopen, is die timing wat dat betreft wel heel erg goed. En laat nu de natuur maar zijn werk gaan doen. Ja. En gaan we dus inderdaad kijken hoeveel neerslag er gaat komen.
0: Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan, hè.
0: Dit is Aretha Franklin. Spanish Harlem.

0: De agenda.
1: Het Wereldmuseum in Leiden staat dit weekend ook in het teken van herdenken, verbinden en ontmoeten. Want ook daar is de exclusieve herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Dat is een officieel gedeelte. En dan hebben ze over 2 weken de Passar Leiden. Die vieren het 5-jarig bestaan met een uitgebreid programma vol met muziek, cultuur en culinaire beleving. En zo worden de Indische, de Indonesische, Molukse en Papua-culturen gevierd. Ja, er zijn heel veel van dit soort Indische evenementen. Dit weekend in Delft, volgend weekend in Den Haag met Jalan Jalan. En over 2 weken dus in Leiden. Dus als je daarvan houdt, kun je ze allemaal gaan aflopen. Lekker met z'n allen aan het langste eind trekken. Dat kan vandaag weer op het Noordzee Zomerfestival in Katwijk. Daar is namelijk het traditionele kampioenschap touwtrekken in de branding. Teams van 4 of 5 personen die strijden niet alleen om de eer, maar ook om een bokaal en om geldprijzen. Het is een van de vele onderdelen op dit Noordzee Zomerfestival. En er gebeurt heel veel meer. Op de website van dit evenement in Katwijk kun je dat allemaal bekijken. 25 jaar geleden, toen overleed Herman Brood. En in het museum Rockhart in Hoek van Holland, net aan het randje of net over het randje van de regio. Daar is nu een tentoonstelling te zien met tientallen persoonlijke bezittingen van Herman Brood, waarvan een groot deel nooit eerder op deze manier bij elkaar is gebracht. Bezoekers krijgen zo een inkijkje in het leven van deze rock'n'roll legende. Van zijn jeugdfoto's tot de familiebijbel aan toe. Van de gouden platen tot de originele schilderijen en unieke teksten, krabbeltjes, tekeningen, kleding, muziekinstrumenten. Dat soort dingen allemaal bij Museum Rockhart in Hoek van Holland tot en met november.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: Dit is Jan Meijer. Love on the Weekend.

0: Jan Meijer, Love on the Weekend. Al een paar jaar is het een mooie zomertraditie in de Kloosterkerk in Den Haag. In augustus wordt daar een klassieke stille film vertoond. En de muziek wordt dan live gespeeld op het Marcussenorgel door Geert en van de Wetering. Aankomende donderdagavond gebeurt dat weer. En deze keer is het de 100 jaar oude film The General van Buster Keaton. En ik vermoed dat Geert in die film inmiddels eindeloos heeft bekeken om zich voor te bereiden. Geert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want dat is denk ik de manier waarop jij je moet voorbereiden. Het heel vaak kijken naar die films zodat je weet wat er gaat gebeuren.
1: Klopt, ja. Nee, dat is ook. Mijn kinderen moet ik schermtijd proberen altijd een beetje te beperken. Maar in deze, voor dit concert is mijn eigen schermtijd gaat heel hard, ja.
0: Die is flink opgelopen, ja. Want voor de duidelijkheid, er is geen bladmuziek. Je componeert ook niet iets voor deze gelegenheid. Je improviseert het echt.
1: Ja, precies. Dus ik verzin van tevoren wel. Ik weet dus goed waar de film over gaat. Daarom kijk ik een heel aantal keer. En ik verzin soms ook wel bij personages in de film wat themaatjes. Zo kun je een beetje structuur aanbrengen. En dan wordt het herkenbaar voor mensen. Maar het is wel echt, die themaatjes verzin ik dan zelf.
0: Ja.
1: En het gebeurt wel echt op het moment. Dus het is wel improvisatie echt gedurende de film.
0: Juist. En misschien moet je ons even helpen. The General is 100 jaar oud. Ik heb hem zelf nooit gezien. Wat voor film is het? Er zit een beroemde treinscène in, dat weet ik.
1: Ja, precies. Dus en dat is ook het leuke aan die oude films, dat veel mensen hem niet meer kennen, nooit gezien hebben. The General is van Buster Keaton. Die heeft het script geschreven, acteert ook zelf de hoofdrol als machinist van een locomotief. The General, dat is de naam van de locomotief. Hij heeft eigenlijk twee liefdes. Dat is enerzijds zijn vriendin Annabel en anderzijds zijn werk als machinist van die trein. En het speelt ook tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog in 1861, 1865.
0: Ja.
1: Daar is het eigenlijk, de film is dus in 1926 gemaakt. Maar het is geïnspireerd op een verhaal uit die oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Burgeroorlog tussen de noordelijke en de zuidelijke staten. En er ontstaat dan een eigenlijk een soort strijd om die spoorrails ook. En daar gaat deze film in zekere zin over. De trein waar Johnny Gray, dat is de machinist, dat is Buster Keaton, door Buster Keaton gespeeld is. Waar hij machinist van is, die wordt gekaapt. En die probeert hij dan terug te veroveren. Wordt dus gekaapt door de Union, de noordelijke staten. En hij zelf komt uit de zuidelijke staten. En dat is een voorbeeld van hoe die strijd dan gaat. En het gaat dus de hele tijd over die trein en die achtervolging. En dat inderdaad, de climax zit dan aan het einde met die enorme explosie van die treinbrug.
0: Ja, volgens mij toen was het niet de duurste filmscène ooit destijds?
1: Ja, klopt. Ja. Dus volgens mij de het is een hele, eigenlijk helemaal een relatief korte scène. Bijna maar één beeld van een grote explosie. Dus van een treinviaduct, treinbrug. En die kostte toen $750.000. Wat nu ongeveer, las ik ergens, $14 miljoen is. Voor één korte. En voor die tijd natuurlijk. Die brug is ook speciaal gebouwd voor die film.
0: Ja, ja.
1: Gebouwd dus nieuw met het oog om hem ook weer te laten exploderen. Dus dat is natuurlijk wel. En er was, kijk, nu kunnen die filmtechnici heel veel doen. Zijn heel veel technieken en zo.
0: Om animatie.
1: Scènes meerdere keren, ook dat inderdaad. En scènes meerdere keren op te nemen. Toen kon het echt maar één keer. Dus als het misging, dan had hij best wel een probleem. Want dan was het een dure, mislukte scène die geen goed beeld had opgeleverd.
0: Nee, precies. Dus en dat allemaal voor één shot eigenlijk. Jij gaat dus, we hadden het over de muziek spelen op het orgel bij die film. Waarom past het geluid van het orgel zo goed eigenlijk bij die stille films?
1: Ja, zeker. Ja, dus dat is elk jaar heel leuk om te ontdekken. Dat het is sowieso bijzonder dat je het is in de Kloosterkerk in Den Haag, dus de oude monumentale kerk. Het is heel apart als dat dan een soort bioscoop wordt, waarin mensen gewoon zitten te lachen en samen naar een film op het scherm kijken. En dan dat orgel erbij, wat dat is eigenlijk een soort heel natuurlijk samengaan van twee hele verschillende dingen. Het leuke is dat je als organist eigenlijk een soort orkest tot je beschikking hebt met het orgel. Dus ik kan allerlei kleuren maken. Ik kan zacht, ik kan luid, ik kan hoog, ik kan laag.
0: Ja.
1: fluitachtige dingetjes, trompetachtige dingen. Dus je kunt heel veel variëren en dat maakt het heel geschikt.
0: Ja, alle facetten die dat orgel in zich heeft, die kun je ook. Je kunt de hele trucendoos opentrekken, zeg maar.
1: Precies, ja. Het is echt één grote kleuren- en trucendoos, ja.
0: Ja. Jullie doen dat ieder jaar. Ben jij dan ook degene die bepaalt welke film er gedraaid mag worden? Of gaat dat in overleg?
1: Ik moet hem natuurlijk zelf. Ik moet het een leuke film vinden. Dus ik krijg wel vaak tips hoor van mensen. Van ja, maar je moet die eens doen en die eens doen. Ik heb ook wel een aantal mensen met wie ik overleg. Want er zijn er een aantal mensen die heel goed thuis zijn in die oude films. Ik ken ze ook lang niet allemaal. Dus ik overleg ook altijd wel met een aantal mensen. Het uiteindelijke besluit welke het wordt, dat maak ik dan wel zelf, omdat ik zelf. Het er iets in moet zien om hem te begeleiden.
0: Ja, het moet voor jou ook een uitdaging blijven.
1: Ja, precies. Het moet wel leuk zijn om een film 3, 4, 5 keer te kijken natuurlijk. Ja, als die dan saai wordt, dan is het geen goed teken.
0: Ja. Heb je al een lijstje met welke we de komende jaren kunnen verwachten?
1: Ja, ik heb wel ook voor in ieder geval komend jaar, volgend jaar heb ik ook wel in mijn hoofd welke het gaat worden, ja.
0: Ja, maar dat hou je nog even voor je, denk ik, als ik je zo hoor.
1: Ja, dat kom ik dan volgend jaar vertellen.
0: Ja, goed idee. Aankomende donderdagavond in de Kloosterkerk in Den Haag. Dus The General. Live dus. De muziek wordt live gespeeld door Geerta van der Wetering op het orgel. Succes, Geerta. Ik weet niet, moet je nog veel repeteren? Of heb je hem gewoon wel zo'n beetje in de vingers inmiddels?
1: Nou, ik moet hem wel. Ik heb hem. Ik ben net terug van vakantie. Ik moet hem. Voor mijn vakantie heb ik hem al wel bekeken. Maar ik moet hem nu ook nog wel echt nog 1 of 2 keer. Terugkijken, weer opfrissen. En dan komen er waarschijnlijk wat themaatjes en zo in mijn hoofd wel. Dus die ga ik dan gebruiken. En dan, voor de rest is het, hoef ik niet heel veel te studeren eraan. Is het een heel andere manier van voorbereiden, want ik moet op dat moment spelen.
0: Juist, we gaan het allemaal. We kunnen het zien en horen donderdagavond in de Kloosterkerk. Dankjewel.
1: Ja, en misschien nog goed om te vermelden dat kaartjes nog te koop zijn via podium21.nl.
0: Ja, dat is de organisator. Podium21.nl, daar is alle informatie terug te vinden. Hier is Clouseau. Altijd heb ik je lief.

0: Clouseau, altijd heb ik je lief. Dat is toch fijn als iemand dat tegen je zegt. Zometeen broodje Bral en Sjaak, die is alweer binnen.
1: Ja.
0: Sjaak, goedemorgen.
1: Rogier, goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Inderdaad, gaat broodje Bral zo direct weer geserveerd worden na 12 uur. Is altijd een lekker belegd broodje met van alles en nog wat erop natuurlijk. Ja. Vaak weet ik van tevoren ook niet wat ik ga zeggen. En als ik dan ga zitten, weet ik niet wat ik vertel. En als ik weg ben, weet ik niet wat ik gezegd heb. Dus wat dat betreft wordt het altijd een interessante uitzending. Ik heb in ieder geval wel een gast. En dat is Hans van den Burg. Vorige week lukte het niet om verbinding te krijgen. Maar die treedt morgen op bij het Haagse Beat Festival natuurlijk.
0: Ja, en dat is belangrijk voor. Want het is een soort afscheid eigenlijk. Hè?
1: Ja, hij is al een heel jaar bezig met groepers sportief met een afscheidstournee. En in november het allerlaatste optreden in het paard. En tot die tijd is het overal afscheid nemen. En het stomme is, met zo'n afscheidstour, dan zitten de zalen vol en vinden mensen het allemaal heel erg.
0: Ja.
1: Dus dat is de reden dat mensen ook weer steeds afscheid nemen. Dus ik vraag me af of hij ook zo'n Heintje Davids wordt, dat hij toch weer terugkomt. Dat weet ik niet.
0: Nee, het is altijd op het moment dat mensen zich ineens realiseren dat ze iets kwijtraken, dan komen ze er massaal op af. Hè?
1: Ja, dat kijk, is één ding kan ik je vertellen, Rogier. Als je het weggooit, ben je het kwijt.
0: Zo is dat.
1: Dus dat geldt voor een hoop dingen in het leven. Dus dan moet je altijd voorzichtig mee wezen. Maar het is heel lucratief, hè, om te stoppen. Want dan zitten de zalen ineens weer vol.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel veel artiesten die doen weer een tour en weer een tour en weer een tour. En dan staan ze ineens er weer. Paul Simon bijvoorbeeld treedt weer op. Maar die was al lang gestopt. Ja. Maar ja, dat komt dan toch weer terug. Misschien toch ook wel omdat ze het gewoon leuk vinden, Rogier. Dat kan natuurlijk ook, hè.
0: Om afscheid te nemen of om op te treden.
1: Nee, om op te treden. Dus je denkt, ik mis het toch. En dan gaan ze toch weer wat doen. Of er komt een zak met geld voorbij. Dat geldt voor ons beiden natuurlijk. Want we wilden al jaren geleden stoppen met het maken van radio. Maar elke keer weer zo'n lucratief contract wat voor je neus wordt gelegd. Denk ik,
0: zo is dat.
1: Ja. Ga er toch weer mee door. Dus ik ga er ook maar weer mee door na 12.
0: Zo meteen. Ik ben er morgen weer vanaf een uur of 9. En nu Billy Joel met The Longest Time. Maakt er een mooie, beetje nattige zaterdag van.

0: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: In Noodorp is het 24 graden en in Valkenburg ook. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een aanrijding aan de Aaltje Noorderwielaan in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens omstanders reed een auto hard achteruit en ging de bestuurder er daarna vandoor. 1 slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En er is vannacht een gewonde gevallen bij een steekpartij in de Zuid-Larenstraat in Den Haag. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. Er wordt 1 minuut stilte gehouden, er zijn verschillende toespraken en er worden kransen gelegd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van Lionel Richie. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
20: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijd slim met Golden eSIM.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Al meer dan 2eSIM.com. Rijd slim met Golden
21: eSIM. Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders...

0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Tot 2 uur, broodje Bral.

Kijk, dat zijn de betere gitaarsolo's. Lionel Richie en Running With The Night. Negen minuten over 12 op deze onstuimige zaterdag, luisteraars. En wees welkom bij Broodje Bral. De lunchroom die geopend is iedere zaterdag tussen 12 en 2 uur. En de presentator van dienst ben ik, Sjaak Bral. Leuk dat je luistert. En tot 2 uur een vol programma met natuurlijk een spel moet je luisteren. Je stem is nog niet geraden. Ik heb weer op mijn flikker gekregen omdat ik vorige keer veel te makkelijke aanwijzingen gaf. Maar ja, ik vind het gewoon leuk als je mensen prijzen kan geven. Dus misschien dat ik zo direct weer een aanwijzing geef waarvan je denkt van oeh, dat had je niet moeten doen. Ik weet meteen wie het is.

Dat zo direct. We gaan bellen met Hans van den Burg van Grupo Sportivo. En die kan je dit jaar alleen nog bellen, want volgend jaar is die niet thuis. Want volgend jaar is Grupo Sportivo ter ziele. Dat is toch een lange carrière geweest. Ik denk dat bij elkaar toch al 50 jaar. We gaan hem straks even bellen en eens even vragen hoe dat morgen gaat worden bij het Haags Beat Festival. Houden we het droog daar trouwens, morgen bij het Haags Beat Festival? Dat zal toch wel. Nou ja, als het maar niet zo idioot heet is als de laatste dagen. Want dat, het schijnt dat we dat gehad hebben. Ik heb Huub Musée gesproken. Ik heb Jordi Bloem gesproken. Onze twee weermannen hier. En die zeggen allebei, de tropische hitte is definitief voorbij. Dus het wordt er wel warm, maar het wordt niet zo tropisch heet. Nou, ik hoor net dat het IJsselmeer zich ook af gaat scheiden van Nederland. Want het was er ook inmiddels droog. Kunnen we dat gelijk inpolderen dan? En daar weer wat huizen bouwen, dacht ik bij mezelf. De dijken scheuren, jongens. Er zitten scheuren in de dijk. Nou ja, beter als andersom, denk ik dan. En het zijn plaknachten geweest. En wat doe je dan s'nachts als je ligt te plakken? Ja, dan denk je natuurlijk aan de plakband. De plakband die een nieuw nummer hebben. Ga ik straks ook even draaien voor je. Maar je denkt dan voornamelijk als je in je bed ligt, is er nou niks te doen vannacht. Vorige week begon ik met een vrolijk Nederlandstalig lied. En daar hebben jullie enthousiast op gereageerd. Toen dacht ik, nou, daar past ook wel een liedje bij dit weer natuurlijk. Want als je dan toch s'nachts wakker ligt, ja, wat kun je dan anders doen als wakker liggen? Nou, gewoon opstaan en gewoon lekker gaan dansen. Wat dacht je daar?

0: Zij regenden successen aan elkaar, de heren van Direct. Natuurlijk, prachtige concerten zitten eraan te komen in Ahoy. En over een paar weken beginnen ze thema natuurlijk op het strand. Live on the beach. Vorig jaar speelden daar Rinus en Cesar mee van de Iering. En die spelen nu niet mee, kan ik je vertellen. Want die spelen wel mee, maar dat doen ze bij Solmieu. En dat hebben niet van mij. Het spel moet je luisteren. Dat gaan we spelen, luisteraars. En ik zie hier staan dat de dame in kwestie nog niet is geraden. Misschien dat ik zo direct nog een hint ga geven. Ik wil zo direct even eerst gaan luisteren naar het fragment, of dat nodig is. Het is niet Tanya Yes, het is niet Patty Bart, het is niet Bridget Maasland en het is niet Glennis Grace. Er zijn prachtige prijzen. Het spel Onderbroekenlol. Ik weet niet wat voor spel dat is, maar het is iets anders dan hoedje op, hoedje af. En natuurlijk de fameuze Omroepwest rolkoffer. En een nieuwe prijs komt erbij. En dat wordt waarschijnlijk toch weer niet naar het kalender van Huub Mizee. Want dat is een veelgevraagd item. Misschien dat ik die er wel bij doe. Moet je wel eventjes gaan luisteren natuurlijk naar de opgave. Van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, daar zit wel iets in, jongens. Ik ga wel een hint geven, maar ik ga een hint geven die je zelf eigenlijk ook zou kunnen horen. Als je luistert even goed naar het accent van deze dame. Nog één keer de opgave.
1: Moet je luisteren.
2: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
1: Ja. Moet je luisteren.
0: Ik ben volledig uit mijn slof geschoten. Volledig uit deze dame komt. Dat is mijn hint uit 020. Maar wie is deze dame? Laat het me weten. 070-390-5454. 070-390-5454. Bel hem maar. Gaan wij eventjes luisteren naar Elvis Costello met dat prachtige nummer.

0: Een ode aan de vrouw van Elvis Costello. En dat mag ook wel eens op zo'n zaterdag, ja toch? Goed, het spel moet je luisteren. Ik heb ook drie dames aan de telefoon. Joke, Janet en Irene. We gaan maar eens even beginnen met Joke. Goedemiddag, Joke.
1: Goedemiddag, met zo. Joke Joefenaar.
0: Nou, je klinkt uitgeslapen, ja. Joke.
1: Ja, ik hoorde de stem toen ik net wakker werd.
0: Oh, je werd net wakker. Heb je vannacht ook wakker gelegen dan, Joke?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ach ja, er zijn meer mensen die er last van hebben. Dat liggen met het draaien. En...
1: Ja, nee, niet nu net, hè. Dat was nog het vroeg.
0: Ja, oké. Okay. Maar lig je ergens van wakker? Of is het gewoon dat het heet is, warm is?
1: Warm.
0: Ja. Ja.
1: Maar het gaat goed.
0: Maar heb je een plat dak, Joke? Ik heb een plat dak. Dus voor mij, ik stik helemaal de moord.
1: Maar... Nou, ik ben net van een eengezinswoning naar een appartement verhuisd. Dus...
0: Oh.
1: Ja, dat is wat anders.
0: Maar is dat dan misschien helemaal geïsoleerd? Want dat helpt ook natuurlijk niet echt, hè?
1: Nou, ik denk dat het wel geïsoleerd is, ja.
0: Ja. Ja, maar dan kan de hitte ook minder makkelijk weg. Of heb je zo'n warmtepomp-ding, dat het warmte en koelte...
1: Nee, hoor. Gewoon centrale verwarming. Maar die heb ik niet aan, hè, uiteraard.
0: Nou, Joke, dat was mijn volgende vraag. Je hebt toch niet de cv aanstaan, maar gelukkig.
1: Ja, precies.
0: Maar nou ben je net wakker geworden, dus heb je toch al lang wakker gelegen?
1: Nee, hoor. Nee. Ik ben al een aantal uurtjes wakker, hoor.
0: Oh.
1: Maar toen ik wakker werd vanmorgen na 9 uur, toen hoorde ik dat...
0: Dat biologie hoorde je de opgave. Toen dacht je, nou, ik ga eens een poging waken. Nou, wagen. Ik hoop dat je uitgeslapen genoeg bent om het juiste antwoord te geven. Ik hoop dat dat ook geldt voor jouw conculega bij dit spel, Janet. Dag, Janet. Goedemiddag. Ja.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Zo, Janet. Nou, heb je ook wakker gelegen vannacht?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, slaap je goed?
2: Nee. Ja, nou ja, dat gaat wel. Maar niet wakker gelegen op ieder geval.
0: Nee. Ik vind dat altijd waardeloos. Het gebeurt mij zelden, moet ik zeggen. Want ik heb weinig moeite met in slaap vallen. Gelukkig.
2: Ja.
0: Maar als het dan toch zo warm is, dan denk ik van ja, is mijn lichaamstemperatuur nou zo hoog als dat het zo heet is in mijn kamer? En dan
2: dat valt niet mee dan.
0: Nee, en dan ga je liggen pijnzen en dan ga je je zorgen zitten maken over dingen waar je ook maar geen zorgen over hoeft te maken, Janet.
2: Nee, en die zijn de andere ochtend weer heel anders, hè?
0: Ja, als je
2: dan wakker wordt, denk ik, verrek, waar heb ik nou over zitten piekeren?
0: Precies. Een mens leidt het meest aan het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt dagen.
2: Nee, maar weet je wat ik fijn vind? Wij zijn net zoals die mevrouw hiervoor ook verhuisd vanuit de binnenstad. We wonen bij de Regentesselaan naar een 55-plus flat in Loosduinen.
0: Oh.
2: Nou, dan kan ik alle 55, 60-plussers aanraden.
0: Oh.
2: Wij zitten toevallig ook in een hele erg leuke van Simon Carbegot.
0: Oh, ja.
2: Wij organiseren veel met elkaar, voor elkaar. We kennen elkaar allemaal en toch op jezelf blijven.
0: Ja.
2: En dan slaap je ook heel lekker.
0: Dus je bent...
2: in het andere huis was er nog wel eens reuring in de buurt en zo. En dat heb je hier niet.
0: Nee, dat is toch de Regentesselaan is een iets ander buurtje wat dat betreft. Dus jij bent naar een levensbestendige woning gegaan, Janet.
2: Ja, precies.
0: Zo heet dat dan.
2: Ik kan wel met een rolstoel, maar dat wil ik niet. Nee, ik heb er niet nodig. Maar ik bedoel, er zijn zat mensen die hier dan toch aan een rolstoel moeten. Nou, en dat kan allemaal.
0: Ja.
2: Dus en, ook een hele leuke huismeester, Ger Vens. Die mag ook wel eens in het zonnetje.
0: Ja, Ger mag ook wel eens in het zonnetje worden gezet. He, vind ik ook. Ger, bij deze. Hij schijnt vandaag niet, maar we zetten je in het zonnetje, Ger.
2: Ja, oké. Okay. Maar,
0: nou ja, nou, ik wilde even... Welke activiteiten ontplooien jullie dan in zo'n knarrenhof? Want dat is een knarrenhof, begrijp ik, hè?
2: Ja, zoiets is. Nou, ik doe de pubquiz. Een vriendin van mij doet de bingo. Wij hebben ook, als er iemand jarig is, kan je beneden vieren. Moeten alle mensen die hier wonen mogen komen? Want het is geen café. Maar ja, als je iemand niet zo heel aardig vindt, dan ga je niet. Maar je kan dan wel je familie uitnodigen en dan heb je... Ja, thuis heb je niet meer de ruimte.
0: Ja.
2: Dus dan heb je het gezellig. En dan komt er wel eens een zogenaamd zangertje. Of een zangeres. Of hartstikke leuk. En de band. Binnenkort krijgen we, hoe heet dat, André Rieu.
0: Zo.
2: Maar dan de nep André Rieu. Dat zijn mensen die... ik heb het nog niet gezien. Maar ik hoorde het van mijn vriendin. Moet heel leuk zijn. Er zijn mensen die doen André Rieu grapjes ertussendoor.
0: Oh.
2: Kennen ze niet. Maar,
0: nee, ik wist niet dat hij grappig was, André Rieu. Maar dat is wel iemand met een viool. Of ziet hij er alleen zo uit met een pruik of zo?
2: Het zijn 15 mensen met allemaal muziekinstrumenten.
0: Oh.
2: Maar die doen het echt grappig dan. Het is niet serieus. Dus dat slaat hier wel aan.
0: Maar het is meer een parodie eigenlijk op André Rieu.
2: Zoiets, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Dat is voor mij alweer iets om van wakker te liggen. Nou, we gaan even door naar Irene. Dag Irene.
3: Hallo.
0: Dag Irene. Hou je ook zo van André Rieu?
3: Ja, ik vind het prachtig.
0: Ja, vind je het mooie muziek, hè? Dat lekker zo heen en weer gaan. Maar nou schijnt er dus een lookalike André Rieu te zijn die heel grappig is. En die eigenlijk André Rieu een beetje belachelijk maakt. Hoe vind je dat dan?
3: Nou ja, als hij het goed doet, hè?
0: Ik hoor ze net op de achtergrond. Nee, dat is het niet. Dat maak ik ervan, hoor ze net. Nou, hartstikke leuk, Irene, dat je André Rieu ook leuk vindt. Maar het ligt niet van wakker, hè, van André Rieu.
3: Nee.
0: Zo mooi is het nou ook weer niet. Dat je niet de hele nacht... Want hij is van de Strauss, hè, is hij toch?
3: Ja,
0: hij is van de Strauss. Nou, echt de Strauss-kous.
3: Ja.
0: Goed, we gaan het spel spelen, dames, want we zitten al veel te lang te kletsen. Joke, Jeannette en Irene zijn mijn kandidaten. En zij gaan een gooi doen naar de vraag van wie is deze stem.
4: Moet je luisteren.
5: Toen ben ik volledig uit mijn slof geschoten.
4: Moet je luisteren.
0: Joke, aan jou de vraag. Wie is er volledig uit de slof geschoten?
1: Ja, ik denk Sandra IJsbrandi van het kookprogramma.
0: Oh, ik wou net zeggen, dat is een mij onbekende grootheid. Wat doet hij dan, die presenterende kookprogramma?
1: Ja, bij Max.
0: Oh, kijk aan. En wat maakt ze dan voor gerechten, Sandra?
1: Ja, van allerlei lekkere dingen, joh.
0: Oh, dan ga ik even kijken.
1: Staat water in de mond.
0: Oh, nou, ik heb nog nooit van gehoord, maar dan ga ik toch wel eens kijken naar Max.
4: Fout.
0: Het antwoord is helaas helemaal fout, Joker. Jeannette, gaan we even naar jou toe. Van wie is de stem, denk je?
1: Heel erg jammer.
0: Ja, dat maakt niet uit, Joker. Okay. Het is maar een spelletje.
1: En die dame van de Rigger Tesselaan, succes. Daar ben ik vanuit getrouwd, van de Rigger Tesselaan.
0: Ach, jongen, okay, Joker, ja. Wat leuk.
1: Ja, super leuk. Nou ja, 55 jaar geleden, hoor.
0: Zo, hé. Okay. Jeetje, jongens. Ja. Nou, het is ook een hele lange laan, hè, Rigger Tesselaan. Dan kun je lang getrouwd zijn.
1: Ja.
0: Nou, zo verbinden wij alle luisteraars bij elkaar. Jeannette, ja, daar gaat ze. Jeannette, vertel eens.
3: Ik dacht Barbara Delor, ook van een Max-programma, sorry. Ja. Maar met van de gym, 's morgens de gym.
0: Daar kijk ik ook nooit naar. Doet Barbara de gym?
3: Dat moet je doen, joh.
0: Ja?
3: Dat moet je doen.
0: Maar dan had je vroeger toch, heet die Karel Noot, had je dat kleine opbondertje?
3: Die is er al lang niet meer.
0: Nee, die is al lang niet meer. Die is weggemorzoerd. En hoe heet ze nou ook alweer, die sportster? Ik ben ook de naam weer kwijt. Nou,
3: Olga Commandeur.
0: Ja, Olga Commandeur, jongens. Ik word vergeetachtig. Ik kom echt in de leeftijd van de Max kijken.
3: Ja.
0: Nou goed, Barbara Delor. Is het Barbara?
4: Fout.
3: Ah, jammer.
0: Een tweede foute opgaan. Potverdorie, Jeannette. En jij met je pubquiz, dan zou je dat toch moeten weten allemaal.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nou, maar Irene. We gaan proberen met Irene, Jeannette. Oh. Dankjewel. Irene, vertel eens.
6: Ik dacht Jolande Carbau.
0: Jolante, is het ook? Ja, Jolante.
6: Oh, Jolante.
0: Carabao. Carabao, dat is een band in Thailand, die heet Carabao. De Thaise Golden Earring heet Carabao. Maar,
6: de ex van Wesley Sneijder.
0: Ja, de ex van die andere kleine opdonder. Nou, is het Jolante? Ja. We gaan het dus meemaken.
4: Jammer, dat antwoord is fout.
6: Okay.
0: Ik heb hier drie foute antwoorden. Joke en Jeannette en Irene, dankjewel voor het bellen. Maar drie foute antwoorden op het lijstje erbij. Het is nog steeds niet geraden. En zoals ik al zei, deze dame komt uit een 020. Dat is een hint. En dan geven we voor de mensen die morgen gaan bellen nog even een hint. Meestal hoorden niet praten, maar iets anders doen. Nou, wat kan er boven praten? Precies. Nou, dat is voor morgen. Dankjewel allemaal voor het bellen. Het is niet anders, maar helaas, de opgave is niet geraden. Gaat die door naar morgen. Paul McCartney, de man van wie gezegd werd dat hij over alles een liedje kon schrijven. En toen zeiden ze, ja. Liefdesliedjes natuurlijk. Ja, dat is zeker een hof. En toen schreef hij een liedje over het feit dat mensen het zo raar vinden dat je alleen maar liedjes schrijft over de liefde. En het werd weer een gigantische hit. Paul McCartney en The Wings, Silly Love Songs. MUZIEK

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Na een lange zomer wachten gaat het top amateurvoetbal weer van start. En Radio West Sport is er natuurlijk bij. De regerend kampioen in de tweede divisie Quickboys speelt thuis tegen RKAV Volendam. Een kraker in Spakenburg, waar Spakenburg speelt tegen Katwijk. En in de derde divisie zijn we bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van FC Rijnvogels. Gemert is de tegenstander.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Ilse de Lange en Lay Your Weapons Down. Luisteraars, ik was gistermiddag op de algemene begraafplaats Westduin om afscheid te nemen daar van iemand. Toch altijd natuurlijk een verdrietige omstandigheid. En dan breng ik ook altijd even een bloemetje naar Sibylla Niemans. Die ligt daar ook. Sibylla Niemans ligt op begraafplaats Westduin. Die naam zegt jullie misschien niet veel, maar Blonde Dolly zegt je misschien wel wat. En als ik daar in de buurt ben, dan breng ik toch altijd even een bloemetje naar dat arme mensje wat daar nog steeds in de graf ligt. En toen stond op die begraafplaats, toen dacht ik, het is toch onwaarschijnlijk ook dat mensen hier aan de slag gaan met die overblijfselen die in zo'n graf blijven liggen. Dat was namelijk afgelopen week in het nieuws. Wat blijkt, in Den Haag is de dood niet het einde, maar het begin van een winstgevende bijbaan. Maar dan op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan. Dat is niet een laatste rustplaats. Dat is een soort macabere kringloopwinkel. Een 60-jarige grafdelver, dat was de ploegchef, die was daar verantwoordelijk voor het delven en opruimen van de graven. Maar zou je zeggen, ja, iedere job in het uitvaartwezen is toch een eervolle en betekenisvol betrekking. Het is een baan die vraagt om het hoogste vertrouwen, om integriteit, respect voor al die rouwende mensen in de toch de donkerste momenten van hun verdriet. Maar helaas, deze zieke geest zag dat zo niet. Hij zag zijn functie vooral als toegang tot de goudvoorraad. En mogelijk heeft hij niet alleen gehandeld. Openbaar ministerie verdenkt nog twee collega's van het witwassen van de buit. Het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. Want de mannen waren betrokken bij het onderhoud van de graven. En wat is beter onderhoud dan jouw oma te ontdoen van overtollige ballast? Dus sieraden, horloges, schoudertanden. Het ging allemaal richting de goudhandel. Want waarom zou je wachten met je pensioen als je dat pensioen gewoon bij iemand uit zijn schedel kan trekken? Nou krijgt natuurlijk ieder wezen met een hartslag een hele nare smaak hiervan in de mond. Maar die mensen niet. Die dachten van, nou, dat is toch handig toch? Het is een soort circulaire economie. Maar ja, er is een landelijk omkoopregister voor goud. En zo kwamen deze mannen in beeld. Want die leverden wel heel veel goud in. De gemeente is een integriteitsonderzoek gestart. Dat is een extern bureau. Die gaat nu natuurlijk tegen een fors uurtarief ontdekken wat wij allemaal al weten. Dat op deze begraafplaats een cultuur heerst van wegkijken en zwijgen. De dood als ultieme eindstation van onze graaicultuur. Nou, ik zou je vertellen, je bent gewaarschuwd. Rust zacht, maar hou de kaken stevig op elkaar.

toch wel een beetje verbeeld die we allemaal hebben als we een keer op een vliegveld staan. Denk ik, oh, daar gaan we met z'n allen de lucht in. Gerard Cox was dat. Prachtig liedje uit de jaren 70, de Airport Song. Ik sluit het eerste uur af met een nummer van de Plakband. We kennen de band wellicht uit het Westland. Bestaan 50 jaar dit jaar. En afgelopen week hadden we natuurlijk de eclipse. En iedereen zat naar de zon te kijken. Maar de Plakband bracht een nieuw nummer uit. We Have the Sun. Een nummer waarin de vriendschap en het plezier van muziek maken ook een beetje weer klinkt. Dat heeft ze allemaal bij elkaar gehouden. 15 november in de boerderij in Zoetermeer hebben ze een jubileumconcert. Maar dit nieuwe nummer, nou, ik vind het heerlijk. Ik heb het van de week gehoord bij Bas. En toen dacht ik, ik ga het ook eens draaien. Beetje een oude Camel-sound. En dan toch weer erg iets heel eigens. Prachtig dat ze een band 50 jaar lang bij elkaar blijft met al die vrienden bij elkaar. Dit is de Plakband. And we have the sun. De fans van Camel horen ook een beetje dat Camel-geluid erin. De symfonisch, weet je wel. Ja. En een hele mooie clip ook. Ga kijken op YouTube. En zoek even op We Have the Sun, de Plakband. En dan kan je genieten. Dat hebben ze echt goed gedaan met AI.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: In Wateringen is het 24 graden en in Wassenaar 25. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Er is vannacht een gewonde gevallen bij een steekpartij in de Zuid-Larenstraat in Den Haag. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Vanavond worden bij het Indisch Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij deze nationale herdenking wordt een minuut stilte gehouden. Er zijn verschillende toespraken en er worden kransen gelegd. En het is zo druk bij de hondentrimmers in de regio dat steeds meer salons geen nieuwe klanten meer aannemen. Er komen steeds meer honden met een bewerkelijke vacht, terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan hondentrimmers. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
18: En na de reclame muziek van Supertramp. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
28: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
28: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
30: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd, het testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd.

0: Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Tot 2 uur, broodje bral.

Uit het omvangrijke oeuvre van Supertramp was dit Goodbye Stranger. En zij openen het tweede uur van Broodje Brouwluisteraars. Ik ben nog een kleine 50 minuten bij je. En we hebben nog heel veel te bespreken in de komende 50 minuten. Hans van den Burg komt zo even langs, telefonisch, om te praten over het nakende afscheid. Het nakende afscheid, ja, van Gruppo Sportivo. We hebben natuurlijk nog een smartlab. Die heeft alles te maken met het

in die herdenking van vandaag. We hebben nog een bakplaat, kortom, er gebeurt nog van alles. En dat gebeurt in zo'n week ook van alles. Ik las gisteren dat, en dat is toch fijn om te weten ook, Donald Trump heeft besloten dat de straat van Hormuz... De straat van Hormuz, nooit van gehoord. Hummus heb ik wel eens van gehoord, een keer brood doen. Maar de straat van Hormuz, die wordt Amerikaans, heeft hij besloten. Dus de oorlog met Iran moet eerst voorbij zijn en dan wordt het straat van Hormuz. Want Amerika wordt groter en groter en groter, zou je kunnen zeggen. Groter en groter en groter en groter. Nou, laat ik daar nou een leuk liedje over hebben. Over een heel groot land. Haha. Ze kwamen uit Schotland, hoor. Niet uit Amerika. En ze maakt die furore. Doen ze trouwens nog steeds, want ze toeren op dit moment zelfs door Amerika. Dit is a big country. In a big country.

0: Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Je gitaar laten klinken als een doedelzak. Nou, de heren van Big Country wisten hoe dat moest. In de Big Country van Big Country. Goed, luisteraars. Vandaag is het 15 augustus, morgen is het 16 augustus. En dan hebben we het Haags Beat Festival in het Zuiderpark. Een van de bands die daar opgetreden is Grupo Sportivo. Van wie we vorige week nog een prachtige documentaire uitzonden op de zender over een tour die ze deden in 1981. Dat is 45 jaar geleden. Wie kan zich nog herinneren wat hij 45 jaar geleden deed? Nou ja, voor Hans van den Burg is het niet zo moeilijk, want daar is een hele documentaire van gemaakt. Hans, heb je hem teruggezien? Goedemiddag, heb je hem teruggezien, de docu?
1: Ja, nou, hij was... Goedendag trouwens, Jaak. Ja. Leuk dat we contact hebben met elkaar eigenlijk. ik heb hem wel gezien. Hij is geëdit, hij is gedigitaliseerd, hij is bijgebleven, weet ik veel wat allemaal.
0: Ja.
1: En ja, erg leuk natuurlijk om jezelf zo jong en zo knap en zo vreselijk goed en noem ik foutloos gewoon spelen. Ja, ongelooflijk.
0: Alles wat je nu niet meer bent, Hans, dat was je toen nog wel.
1: Ja, precies. Dus ik hoop dat het morgen in het Zuiderpark een beetje goed gaat, weet je hoor. Ik bedoel...
0: Ja. Grupo neemt afscheid dit jaar, daar heb je bewust voor gekozen, neem ik aan. Leg nog even uit waarom je daar zo bewust voor gekozen hebt.
1: Nou, omdat we gewoon het nu nog kunnen en nu nog een soort hoogtepunt kunnen creëren.
0: Ja.
1: En dadelijk krijg je steeds meer kwaaltjes of weet ik veel wat. En Peter Kalisje is bij ons natuurlijk al overleden, een paar jaar geleden.
0: Ja,
1: weet je wat het is? Je ziet het gewoon aankomen, hè? Het gaat gewoon gebeuren, snap je? Dus en voor die tijd moet je gewoon zorgen dat je in ieder geval de naam hebt en blijft houden.
0: Ja.
1: Tot het een gekke live bent en de goede platen en goede optredens, weet je wat. Dus niet dat het zielig wordt, zeg maar.
0: Nee, begrijp ik. Maar nou is het wel leuk. Ik zag toevallig voorbij komen op Instagram dat jullie... je bent op zoek naar jonge Bombita's. Leg dat eens even uit.
1: Nou, we hebben het plan om geopperd... omdat wij natuurlijk een toetsenman hebben. Een toetsenist, Len de Kwant, die is 14. En die was 12 toen hij bij de band kwam.
0: Ja.
1: En toen dachten we, ja, hoe kunnen we een groep nog een beetje levend houden... als we dood zijn? Door gewoon een groep junior te gaan beginnen, zeg maar. Waar we al diverse bandleden voor hebben gevonden. Alleen nog niet de zangeressen. Dus de dames die de Bombita's zouden kunnen zijn.
0: Oh,
1: in dat groep junior.
0: Ja, en niet op een even ander, maar de Bombita's zijn natuurlijk wel onlosmakelijk verbonden inmiddels met Grupo. Dus,
1: ja, dan krijg je twee nieuwe die onlosmakelijk verbonden zijn aan Grupo Junior.
0: Maar wat maakt ze dan zo onlosmakelijk verbonden, Hans?
1: Nou, wie bedoelt wie? De nieuwe of de oude?
0: Nee, de nieuwe. Waar moeten ze aan voldoen? Wat zijn de criteria?
1: De criteria zijn dat bij voorkeur dat ze gewoon al een beetje samen zingen. Dat ze het leuk vinden om samen op te treden en samen te zingen en dat soort dingen. Dat ze de muziek van Grupo leuk vinden natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat ze ook wat percussie kunnen spelen. Gewoon leuk vinden om wat leuks aan te trekken. Gewoon ook een beetje tegen de humor van ons te kunnen. Dus het is nogal wat, weet je wel.
0: Ja,
1: maar het gaat lukken.
0: Ja, het bewegen niet te vergeten. Want jullie, die bedoel, de huidige Bombita's, die staan te dansen, man.
1: Ja.
0: Dat is de normale mensen.
1: Als ze contact willen opnemen, moet ze een mailtje sturen naar lendekrant11@gmail.com.
0: lendekrant11@gmail.com. Goed, Hans, nog even tot slot. Zo'n afscheidsjaar, hoe ervaar je het nou? Ik bedoel, morgen de Haagse Beat Festival natuurlijk, maar in november het echte afscheid in het paard. Maar hoe ervaar je nou zo'n laatste jaar? Dat vragen we dan toch al af. Is dat nou bij elk optreden dat je denkt van nou, dit was het?
1: Nou, wat Grupo betreft en live spelen en dat zingen wel, ja. Maar kijk, ik ga natuurlijk wel muziek maken, we brengen wel wat uit en zo, dat soort dingen. En ik ga nog wel wat knutselen, maar hoe dat ervaar... Ik denk dat ik in het park gewoon emo word. En dat ik dan getroost word door groepies of zo.
0: Ja, door de nieuwe Bombita's, ja.
1: Ja, nou ja, dat is wat te jong, hè, denk ik. Hè?
0: Oh ja, dat is waar.
1: Dan,
0: ja, nee, dat moeten we niet
1: hebben. Ik weet niet waar je het nou naartoe wil laten gaan, maar...
0: nee, maar... Het ging nergens heen. Het ging nergens
1: Ik ben
0: heen.
1: Geen Jan Roos, hè. ja, we pakken er alles bij. We pakken er alles
0: Daar
1: bij.
0: Hebben je weer. Hey, nou Hans, ik wens je een heel mooie tijd nog de komende maanden.
1: Ja, maandag ben ik ook jarig, hè. Dus,
0: ook nog eens een keer.
1: En zo, maar ik zit in Antwerpen. We gaan eventjes lekker een feestje vieren.
0: Goed zo. Nou, de bloemen zijn al weg. En wat kunnen we morgen verwachten bij het Haags Beat Festival? Gaan we het dak eraf? Ja, dak is er al, het is
1: ja,
0: openluchtjager.
1: Ja, het dak gaat eraf, maar... er zit toch geen dak op? Ja, nee. Maar goed, maar die... Maar ja, een korte, rauwe set van, zeg maar, gewoon een new wave, punk, uit de band uit de jaren 70 eigenlijk, Koepers van Tivo, en het publiek in verbazing achterlatend. En ik stap dan in de Rolls Royce op weg naar mijn verjaardag natuurlijk.
0: Goed zo, Hans. Uit dat rijke oeuvre van Grupo dan. Jij zei zelf al, New Wave Punk. Ik heb een oud liedje voor je opgezocht. En dat horen we bijna nooit op de radio. Toen dacht ik, dat is leuk om weer eens te draaien. Heel veel sterkte, Hans. We gaan elkaar spreken. Hou je goed daar zo. En Marten,
1: ja,
0: okay, feest van morgen.
1: Bedankt, hè.
0: Oké, okay. Ja. Grupo Sportivo.
1: Okay. Hoi, hoi, hoi.
0: Go and get it.

Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Annie Lennox treedt ook nog steeds op en doet dat met verven, kan ik je vertellen. Prachtige, stoere en, moet ik zeggen, inspirerende dame Annie Lennox. Goed, we gaan naar het tijdstip van 2:30 en dan weet je ongeveer wel wat er staat te wachten.

Iedere zaterdag om 1:30 de Smartlab van de week. En dat is er vandaag geen van vandaag, want het is 15 augustus. En dan staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor althans het Koninkrijk der Nederlanden. En we herdenken dan alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. En vergis je niet, inmiddels is het al bij zo'n 2 miljoen mensen in Nederland die daarmee te maken hebben met een Indisch oorlogsverhaal. Straks is de herdenking, met straks bedoel ik rond 6:45. En je kan er naartoe, dat weet je, bij het Indië Monument staan 2000 stoelen klaar. Extra. Dus je kan daar gewoon vrij plaatsnemen. Heb je geen toegangskaart voor nodig. Goed, en dan zeg ik, de Smartlab heeft ermee te maken. En dan gaan we terug naar 1929. Een lied gecomponeerd door Willy Derby. Een tekst geschreven door Henri Paioli. En het was de artiestennaam van de Nederlandse volkszanger Henk Pauwe. Lied uit 1929. Er werden toen 50.000 kopieën van verkocht. Dat was destijds een astronomisch aantal singeltjes, zal ik maar zeggen. Het nummer is daarna nog een paar keer opgenomen. Prachtig liedje. Het is namelijk het liedje Hallo Bandung. Dat is gezongen natuurlijk door Wieteke van Dort. En de Amazing Stroopwafels maakte er ook een mooie versie van. Hallo Bandung. Die zin was destijds bekend als de openingszin. Die werd gebruikt door Radio Kootwijk bij het tot stand brengen van de verbinding met Bandung. En dat was een van de belangrijkste steden in de toenmalige Nederlands-Indië. De versie die het mooiste is, is natuurlijk de versie van onze allerliefste Wieteke van Dort. En dit is dan ook de Smartlab van vandaag. Hallo Bandung.

0: Vandaag staan we stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De nationale herdenking 15 augustus. Vandaag om 17:15.
1: Alleen op TV West.

Een nummer dat de rust van de zomer uitstraalt. Dat de wegen leeg zijn en dat je gewoon met je auto door kan rijden. Nou, die tijd is binnenkort weer voorbij. En zeker in en om Den Haag, waar de werkzaamheden nooit op zijn, gaan we daar weer van genieten. Gelukkig is er ook Haagse muziek overgemaakt over het feit dat je in de file kan staan. En dit is Haagse Hugo met het liedje In de File.

0: genoeg voor de rest van de week, ja.
1: En u wordt geadviseerd thuis te blijven.
0: In de file van Haagse Hugo was dat. Luisteraar, zo direct sport na 2 uur. En dan is het te doen gebruikelijk om even een gesprekje te hebben met de presentator van dienst. En dat is Pieter Tammens. Pieter, goedemiddag.
2: Ja, bijzonder goedemiddag.
0: En het is ook natuurlijk ook toch wel even gelijk gezegd je laatste uitzending. Voorlopig dan althans in de sport, hè, begreep ik.
2: Ja, dat heb jij inderdaad heel goed begrepen.
0: Ja. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk, maar je blijft wel iets doen natuurlijk. Maar je gaat iets heel anders doen. Ja, we hebben eigenlijk nog geen idee wat je gaat doen.
2: Nee.
0: Eerlijk gezegd zou ik het niet weten. Kijk je wel uit?
2: Ik kijk zeker uit.
0: Ja, nee, want dat is wel even heel belangrijk.
2: Ja, ik blijf in ieder geval. Ja, want als je het stuur niet in hand houdt, dan voor je het weet heb je allemaal grind in je rooster. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Precies, Pieter. Vertel, maar de sport. Dus. Sorry, dat moest even. De sport, zo direct. Je gaat vooruitblikken naar morgen natuurlijk,
2: ja,
0: neem ik aan.
2: Ja, even heel. Nu denkt iedereen dat ik slipcursus gegeven, maar dat is een andere discussie.
0: Ja,
2: we kijken inderdaad vooruit naar de sport. We gaan beginnen met de top van het amateurvoetbal. Tweede divisie gaat starten. We zijn natuurlijk bij regerend kampioen Quick Boys.
0: Ja.
2: Die spelen tegen Volendam. Wat wel leuk is de Quick Boys zou, als ze kampioen worden dit jaar, dat is wel heel erg voorbarig. Maar in ieder geval, als ze dat lukt, dan doen ze dat voor de allereerste keer in de historie van het amateurvoetbal. 3 keer op rij kampioen worden. Maar goed, ze hebben wel het nodige materiaal, dus dat is wel leuk. Tweede wedstrijd waar we bij aanwezig zijn, ook om 3 uur overigens, is ook in de tweede divisie bij Spakenburg-Katwijk op de Westmaat. Ook leuk, Katwijk heeft zeker dit jaar de ambitie om beter uit de verf te komen dan vorig jaar. Maar dat hebben ze natuurlijk allemaal.
0: Vorig jaar was een drama.
2: We zijn niet bij Rijnsburgse Boys tegen Jong Almere City. Omdat die wedstrijd om 5:30 begint.
0: Ja, met de Rijnsburgse Boys.
2: Dan hebben we er natuurlijk heel weinig mee van doen. En we zijn in de derde divisie bij 1 van de 4 wedstrijden. Rijnvogels tegen Gemert. En op de Kooltuin staat zometeen voor ons Menno Schilder. En dat was de nummer 3 en nummer 4 van vorig seizoen. Dus dat zou eventueel wat kunnen betekenen. En voor de rest speelt Noordwijk tegen Blauwgeel 38. Lisse tegen Achillesveen. En alleen VVSB moet de bus in. Zij spelen om 2:30 tegen Portugal.
0: Leuk, het is mijn programma, hè? Want dan ga je de sport. Ik heb toch altijd het idee dat die sport bij het programma dat laatste half uurtje overneemt. Ik weet niet wat dat is.
2: Ja, dat is iemand van de productie. Is dat gewoon?
0: Ja, wil je een bakje koffie? En dan ondertussen worden er allerlei dingen met bekokstoofd aan de andere kant van het raam. Denk ik van ja, ik ben met mijn programma bezig. Anyway, dat terzijde. Morgen Groningen. Voorspelling?
2: Winnen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, eerste thuiswedstrijd sinds 21. Ik denk dat niet meer dan normaal is dat ze Groningen gaan pakken.
0: Ja, het wordt een feest morgen, dat kan ik je wel verzekeren. Er wordt van alles nog wat gedaan. De kraaien komen langs, zag ik. En er wordt in ieder geval een feestje van gemaakt. En Groningen mag er bang voor zijn voor ADO. Want volgens mij gaan we het goed doen.
2: Ja, en maar voor de helderheid, als je die wedstrijd tegen AZ kijkt. Ja, je verliest hem. Maar het is wel de Johan Cruijff-winnaar. Johan Cruijff-schaalwinnaar, moet ik zeggen. Geen kleine tegenstander. En dat je uiteindelijk nog een uur duurt voordat die Alkmaar zijn eerste doelpuntje
0: kon maken. Dat was toch niet verkeerd. Nee, ik heb daar goede hoop op, moet ik zeggen. Dat het dit jaar wat wordt daar in de Eredivisie. Goed. Dat zo direct, Pieter. Mocht ik niet meer spreken, leuk je gekend te hebben. Maar je blijft gewoon presenteren bij West af en toe.
2: Je blijft toch nog een stem van West. Wat denk jij nou?
0: Nou ja, goed. De sport houdt dan even op, maar...

Somieu has a little faith. Prachtig liedje toch ook weer. Prachtige muziek, dat hoor je hier best. Zo direct de bakplaat, luisteraars. Komt uit hetzelfde tijdsgevricht als dit lied. Man Without Hats, The Safety Dance.

0: uit de 80's. En daar heeft de bakplaat ook alles mee te maken. Ja, zullen we de bakplaat doen? We gaan naar de bakplaat. Ja.
1: De bakplaat.
0: De tour Last in the 80s loopt al jaren. En daar treden dan allemaal bands op die in de jaren 80 groot waren, maar nu niet echt meer. Hoewel er heel veel nog steeds optreden. Denk aan China Crisis, denk aan The Alarm, denk aan Big Country, die ik er straks nog voor draaide, A Flock of Seagulls. Allemaal acts die nog steeds optreden, maar dan met hun hits. En dat is hartstikke mooi. Krijg je al die hits nog een keertje voorbij. Zo ook voor degene die de bakplaat vandaag bij zich draagt. Dat is Belloise. Sam had in de jaren 80 één of twee of drie hitjes. En toer dus ook mee met zo'n tour. Heel veel plezier morgen bij de Haagse Beat Festival. Bedenk dat morgen Barry Hay 78 jaar oud wordt. En daar gaan ze wel iets speciaals voor doen, kan ik je of als verklappen. Veel plezier daarmee en wij gaan naar Belloise Sam. Belloise Sam had een hit met dit nummer. Imagination. Hartstikke goed nummer trouwens. Dat dan weer wel. Treedt ook nog steeds op in die tour. Ik ga er even twee weken tussenuit, luisteraars. Ik moet ook even de batterijtjes opladen. En daarna ben ik gewoon weer bij jullie met Broodje Bral. Wat mij betreft graag nog heel veel plezier dit weekend. Hou je goed. Hou je Haags.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: In Driebrugge en Weipoort is het 25 graden. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Vanmorgen vroeg is er op de A13 bij Delft een aanrijding gebeurd tussen een motor en een auto. De voertuigen zaten door de klap flink in elkaar vast. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. De SP in Leiden is een petitie begonnen tegen nieuwe regels voor de wachtlijst voor sociale huurwoningen via Holland-Rijnland. Vanaf 1 september worden woningzoekenden direct uitgeschreven als ze een betaling missen. De partij vindt dat veel te streng en wil dat de regels worden aangepast. En de verdwenen pannakooi in Leiderdorp krijgt opnieuw een staartje. Vorige week bleek dat trapveldje niet was gestolen, maar was weggegeven. De VVD wil nu weten van wie de pannakooi eigenlijk was en of de aangifte door de gemeente inmiddels is ingetrokken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
27: Radio West Sport. Dit is Radio
28: West. Het was even geduld.
27: Radio West Sport. Dit is Radio
28: West. Het was even geduld hebben. Het was

0: Deze wedstrijd die om 2 uur begint en niet om 2:30. En dat heeft dan weer te maken met festiviteiten later in de kantine. Nou, u hoort het, we zijn begonnen. Zonder doelpunten nog, wel al een bal op de paal. 4 minuten, 0-0, Rijnvogels tegen Gemert.
1: Het wordt een heel bijzonder seizoen voor onze regio. Want zowel in de tweede als de derde divisie spelen eigenlijk alleen maar titelkandidaten. Zeker als je naar de stand van vorig seizoen kijkt. Noordwijk straks om 2:30 in de derde divisie thuis tegen Blauw-Geel 38. Lisse, een van de absolute titelpretendenten, ontvangt op de spekken de mannen en van Achillesveen. En VVSB, zij zijn bij Portugal op Sportpark Polder Albrandswaard. En ook dit duel begint om 2:30. Natuurlijk zijn we ook live bij 2 duels in de tweede divisie. Kampioen, regerend kampioen Quick Boys op Nieuw-Zuid gaat het opnemen tegen Volendam. Katwijk mag op bezoek bij Spakenburg aan de blauwe zijde van de Westmaat. Dus een onvervalse topper als eerste wedstrijd van het seizoen. En dan de derde wedstrijd die gaat plaatsvinden in die tweede divisie. Daar moet je even geduld voor hebben. Dat is namelijk Jong Almere City tegen Rijnsburgse Boys. Maar mark my word. De Bollenstreek, onze provincie, is absoluut de hofleverancier van de titelpretendenten in de top van het amateurvoetbal.
2: Radio West Sport met Pieter Tammens.
1: En we gaan naar Rijnvogels tegen Gemert. Ja, ik zei het bij Sjaak net al, Menno. De nummer 3 tegen de nummer 4 van vorig seizoen. Zie jij ook 2 hele sterke ploegen tegen elkaar?
0: Nou ja, Rijnvogels is in ieder geval een ploeg die zich natuurlijk ook veel heeft versterkt op een aantal vlakken. Het is 0-0. Na 6 minuten, dat hadden ze al anders kunnen zijn. Ja, hoe lekker kun je het seizoen beginnen als verslaggever? Dat je erin komt, dat je meteen bijna een doelpunt te melden. Het was echt een schitterende knal van 25 meter van de captain, Jay Zandbergen. Maar hij belandde op de rechte paal, ver buiten het bereik van Jeroen Keeris. Dat is de keeper van Gemert. Ja, om op jouw vraag nog even terug te komen, Pieter. Dit zijn zeker 2 hele sterke ploegen. Rijnvogels natuurlijk lang mee gedaan om promotie. Het kampioenschap werd niet behaald. Toen in de play-offs uiteindelijk uitgeschakeld door Excelsior Maassluis. En ik moet eerlijk zeggen, ik had net even met de mensen bij het bestuur gesproken bij Rijnvogels. En die waren er eigenlijk ook wel blij mee dat ze niet zijn gepromoveerd. Dat snap ik ergens ook wel. Want Rijnvogels, dat natuurlijk in de derde divisie acteert, heeft in die tweede divisie ook al Katwijk, ook al Quick Boys. Dat is mooi voor alle derbies. Maar dan zou er in de zomer wel heel veel moeten gebeuren. En nu kunnen ze met deze frisse nieuwe selectie in de derde divisie dit seizoen kijken wat er dan weer mogelijk is. Want als je dan even kijkt naar de namen die bijvoorbeeld bij Rijnvogels zijn gekomen, dat zijn zeker niet de minste. Bijvoorbeeld Jelani Helder, zoon van oud international Glenn uiteraard, die natuurlijk ook al een aantal clubs heeft meegemaakt. Die eerder bij Katwijk, bij onze regiogenoten, heeft gezeten. Ook in Noord-Holland bij ADO 20. En nu dus bij Rijnvogels. Van hem, ja, wordt toch best wel wat verwacht. Tom Beijen, hij is teruggekomen. Eerder Rijnsburgse Boys. Niet helemaal gelukt avontuur. Hetzelfde gold eigenlijk voor zijn periode bij Koninklijke HFC. En hij zit vandaag op de bank. Laten we hopen voor hem dat dat in ieder geval geen patroon wordt. Nou, dan heb je er pas 2 gehad. En dan heb je ook nog Messera en Sam van Oosten van Quick Boys. Nou, dat zijn best wel wat namen waarvan je denkt, Rijnvogels deed het vorig seizoen al goed. Met deze versterkte selectie kunnen ze dat dit seizoen misschien nog wel wat beter doen. Nu hebben ze de bal halverwege de helft van Gemert. Leveren ze die in. Maar is de thuisploeg in de eerste 8 minuten absoluut sterker. Kansje in het begin voor de topscorer van de Meer. Daarna dus die knal van Zandbergen op de paal. En dan heb je na 8 minuten op een redelijk volle tribune de stand van 0-0.
1: En dat ondanks het iets mindere weer. Goed dat we weer begonnen zijn. Straks om 3 uur hebben we de 2 andere live wedstrijden waar we bij aanwezig zijn. Hanni Ferrara staat voor ons op de Westmaat aan de blauwe zijde voor Spakenburg tegen Katwijk. En op Nieuw-Zuid, daar is de regerend kampioen Quick Boys de gastheer voor Volendam met Herman Anninga straks langs de lijn. En nu gaan we luisteren naar Rutje Kot en Vrij met mij de hele nacht. Nou, wat een

0: Bijna 15 minuten over twee. Je luistert naar Radio West Sport. Het amateurvoetbal is weer begonnen. En de eerste aftrap was bij Rijnvogels tegen Gemert. Maar voordat we de actualiteit ingaan, Menno, ik mag hopen dat de spelregelwijzigingen die door de KNVB zijn aangekondigd voor dit seizoen niet gaan over de hydration break. Hè? Dat hebben we toch niet overgehouden aan het WK, toch?
1: Nou ja, dat hoop ik niet. Want als het straks november is, is dat niet meer nodig, denk ik.
0: Nou, koffie,
1: ik zeg eerst even dat het 0-0 staat na 12 minuten tussen Rijnvogels en Gemert. Ja, die nieuwe regels. Nou ja, we hebben het op het WK natuurlijk al een beetje gezien. Dat was bijna een soort hockey met 4 helften. Maar er zijn ook een aantal spelregels toegevoegd om het allemaal een beetje sneller te maken. Nou, ten eerste heeft dat te maken met wisselen. 10 seconden heb je maximaal de tijd om eruit te gaan. Dat was eigenlijk ook al zo natuurlijk, dat op het moment dat je aan de andere kant eruit ging. We gaan even naar de actualiteit. Hier een voorzet, tweede paal, volgend kansje Rijnvogels. Ja, bal gaat over de achterlijn. Nou, dan heb ik tijd om mijn verhaal af te maken, dat is mooi. 10 seconden, de tijd om te wisselen. Dat was eigenlijk al zo op het moment dat je aan de andere kant bijvoorbeeld over de zijlijn ging. Mocht je niet weer helemaal terug naar de andere kant om dan bij de dugout over de zijlijn te gaan. Dat duurde te lang. Het enige is dat er nu een consequentie aan verbonden is. Namelijk als het niet snel genoeg gaat, dan moet de invaller een minuut wachten. Dus speel je een minuut met 10 man. Dat is natuurlijk niet prettig. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het ingooien. En ook als de doelman een uittrap mag nemen, dan moet dat allemaal snel genoeg gaan. Anders kan de scheidsrechter een consequentie geven dat er bijvoorbeeld een corner komt in plaats van een doeltrap. Op het moment dat dat dus te lang duurt met tijd trekken en met de ingooi, gaat hij dan naar de tegenstander. Nou, we hebben ze bijna allemaal gehad. Nog eentje. Dat is namelijk de blessurebehandeling. Er werd natuurlijk wel eens misbruik van gemaakt. Even op de grond gaan liggen. Dan weer even een tactische bespreking. Een beetje tijd trekken. Ja, op het moment dat je dat nu doet, dan kan het ook zo zijn dat je of een gele kaart krijgt, of dat een geblesseerde speler minimaal een minuut langs de kant moet blijven. We zijn inmiddels weer in de 16 van Gemert. Komt er misschien een schotkans? Ja! Ja, ze zijn, of Rijnvogels moet ik zeggen, bal over de goal. Volgende kans voor de thuisploeg. Ik hoop dat u het allemaal nog een beetje kunt volgen met die spelregels. Want Rijnvogels creëert ondertussen ook de ene na de andere kans in het eerste kwartier. Had eigenlijk wel op een 1-0 voorsprong moeten staan. Dit schot gaat over. Tweede kans van Zandbergen. Deze wel ruim over. Wat verder weg dan die bal die op de paal belandde. Maar goed, zo heeft u al die spelregels een beetje gehad. Geen misbruik meer maken. Daar komt het eigenlijk allemaal een beetje op neer. Bij wisselen, blessurebehandelingen, uittrappen. Om het allemaal een beetje te versnellen. Nou, bent u daar weer van op de hoogte? Het eerste kwartier, Rijnvogels, veel sterker eigenlijk dan Gemert. En het had dus ook al op een 1-0 voorsprong kunnen, misschien wel moeten staan. Dat is het nog niet. 14 minuten dik. Rijnvogels beter in de seizoensopener tegen de ploeg uit Brabant. 0-0.
0: Mocht je net hebben ingeschakeld, jullie zijn te laat, maar dat terzijde. Spakenburg tegen Katwijk en Quick Boys tegen Volendam. Dat zijn de twee andere wedstrijden waar we hier straks bij Radio West Sport bij aanwezig zijn. Twee duels natuurlijk uit de tweede divisie, waar wij verslag van gaan doen vanaf 3 uur. We zijn weer lekker van de kant. Overige tussenstanden houden we vanzelfsprekend natuurlijk ook in de gaten. En we draaien over eerlijke muziek. Het was een titelnummer van een van de James Bond films. Duran Duran mocht het doen. En de film heette, dat is niet toevallig, A View to a Kill.

0: 9 minuten voor half drie. Je luistert naar Radio West Sport. En we gaan weer naar de Kooltuin. Rijnvogels tegen Gemert. Menno Schilder.
1: Ja, het is best een vliegende start eigenlijk van Rijnvogels na 18 minuten. Ze hebben alleen nog niet gescoord en dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen. Dus 0-0. Een aantal keren dichtbij. Het meest dichtbij de captain Zandberg al vroeg in de wedstrijd met een vlammend schot op de paal. Die ging er niet in. Maar ja, Gemert heeft er voorlopig eigenlijk nog niet heel veel tegenin kunnen brengen. Rijnvogels continu in balbezit. Ook best veel dynamiek in de ploeg van coach Danny Heijzelendoorn. Daar stonden ze vorig seizoen natuurlijk ook al onbekend. En dit seizoen met die nieuwe spelers, met creatievelingen aan de zijkant, zoals Helder, zal dat aanvalsspel eigenlijk alleen maar meer vormen aan gaan nemen. Nu de bal even rustig in de handen bij de doelman van de tegenstander, Jeroen Keeris van Gemert, die vorig jaar dus ook eigenlijk best een goed seizoen hadden. Beetje boven verwachting misschien wel. Maar ja, Rijnvogels dus ook dicht bij promotie, wat ze uiteindelijk niet hebben behaald en waar ze dus zelf eigenlijk ook niet zo heel veel omhalen. Ze gaan de helft van de tegenstander weer opzoeken aan de linkerkant van het veld. Rijnvogels vorig seizoen twee keer als winnaar uit de bus tegen deze tegenstander. Thuis was het een makkelijke 4-0 uit. Een beetje een gestolen 0-1 noemen ze dat dan. Maar toch gewoon maar 6 punten uit 2 wedstrijden tegen Gemert. Dat speelt in het lichtblauw. En Rijnvogels met een beetje een vernieuwd thuisshirt, denk ik. Het komt op mij ietsje helderder rood over eigenlijk dan het vorige thuisshirt was. Ik moet zeggen, ik vind het wel uitstraling hebben. Ziet er wel aardig uit, dat nieuwe shirt. En datzelfde geldt dus voor het spel. Aan de linkerkant van het veld doet Rijnvogels het nu even wat rustiger aan. In het eerste kwartier dus best wel veel kansen gecreëerd. En dan zie je ook dat die spits Maxime van der Meer altijd actief om de bal vraagt. En nu gaat hij naar Messera, een van die nieuwelingen. Of ja, je kan ook zeggen Messera, een van die spelers die ook terugkeert bij Rijnvogels. Helder is los van zijn tegenstander. 25 meter van de goal vindt hij niemand in de 16 meter. En komt Gemert er even uit. Spelen we dik 20 minuten. En heeft Rijnvogels nog niet gescoord. En hetzelfde geldt voor Gemert. 0-0.
0: 7 minuten nog formeel. Dan gaan de drie andere regiogenoten aan de slag in de derde divisie. Noordwijk speelt tegen Blauw-Geel 38. Dat is een bekende, want die stond vorig jaar deze ploeg uit Veghel ook al in de derde divisie B. Maar voor Lisse en voor VVSB zijn het twee nieuwelingen die naar de derde divisie gekomen zijn. Allebei zijn ze kampioen geworden. Lisse spelen om 14:30 op de Spekken thuis tegen Achillesveen. Achillesveen is de kampioen van de vierde divisie C. En ook Portugal wist de schaal te pakken. In vierde divisie B waren zij de sterkste. En zij ontvangen dus VVSB. Voor de twee kampioenen uit de promotie natuurlijk een hele zware tegenstander, want zowel Lisse als VVSB hebben het erg goed gedaan vorig seizoen. Dan om 4:00 UD19 in Uden tegen Excelsior Maassluis. En vanaf 6:00 speelt Dongen thuis tegen Zwaluwe uit Vlaardingen. Morgen ook weer 3 duels in de derde divisie B. Goes tegen Echt staat op het programma. Groene Sterren gaat het opnemen tegen RBC. En de laatste wedstrijd van deze eerste competitieronde in de derde divisie B is UNA tegen TOGB.

0: Fischer Z op Radio West met The Worker. En wij gaan weer naar de Kooltuin. Rijnvogel Schemert, Menno Schilder.
1: Ja, de nummers 3 en 4 van vorig seizoen staan nu weer tegenover elkaar bij de eerste competitieronde. 25 minuten, 0-0. Daar had Rijnvogels eigenlijk wel verandering in kunnen brengen, want die hebben de beste kansen gehad. Maar hij wil er voorlopig nog niet in voor de ploeg van Heijsselendoorn. Volgende aanval in de maak aan de linkerkant van het veld. Maar Schemert nu wel bij de les druk zetten. Dan komt er uiteindelijk een corner voor Rijnvogels. Ja, die zijn ook gewoon in de duels vooralsnog wel wat feller en sterker. En ook gewoon wat scherper dan de tegenstander. Die komen voorlopig nog niet echt opdagen, Schemert. En dat is goed nieuws voor Rijnvogels. Maar die moeten daar natuurlijk wel een keer van gaan profiteren. Corner nu aan de rechterkant van het veld, die genomen gaat worden door Messera. Ja, toch wel een aanvallende, bewegelijke, creatieve voetballer, zoals Rijnvogels er wel meer in de selectie heeft. En als je dan toch een feest hebt in de kantine, dan wil je dat natuurlijk wel met een overwinning inluiden. Deze corner over alles en iedereen heen wordt niet echt goed getrapt. Dus over de achterlijn, de beste kansen voor Rijnvogels waren eigenlijk allemaal in het eerste kwartier. Captain Jay Zandbergen met een vlammend schot op de paal. Ik heb het al een paar keer verteld, maar mocht u het gemist hebben, dat was echt een daverend schot in die openingsfase. Dat had, zo zegt de commentator, dan mooi een beter lot verdiend, maar hij ging op de paal, ging er dus niet in. En daarna nog wat speldenprikjes, onder andere van Maxime van der Meer en dus ook Messera, die er dichtbij was. Een zeldzaam balbezitmoment voor Schemert aan de rechterkant van het veld. Die zijn zelf eigenlijk nog niet gevaarlijk geworden voor de goal. En nu zijn ze de bal ook weer snel kwijt. Dus Rijnvogels, die dat dan op zijn beurt ook weer even is. Slordige paar minuutjes, zo richting het half uur, waar Rijnvogels de touwtjes heel stevig in handen had. Maar wel natuurlijk een keer moet profiteren. En nu Schemert op de helft van de tegenstander ziet. Ja, voor Rijnvogels is het natuurlijk de vraag, kunnen ze die opgaande lijn die ze vorig seizoen eigenlijk het hele jaar hebben ingezet, ook nu weer doorzetten? Als je dan een beetje praat ook met de mensen van, wat is nou eigenlijk voor dit seizoen de doelstelling? Als je zo dichtbij promotie bent geweest, maar misschien niet per se hoefde te promoveren, ja, dan wordt eigenlijk al snel gezegd, nou, gewoon meedoen bovenin en dan maar kijken waar het schip strandt. Bal nu even in de 16 van Rijnvogels, in de veilige handen van doelman David van der Riet, die nog helemaal niets te doen heeft gehad. 28 minuten, Rijnvogels 0 en Schemert ook nog altijd 0.
0: Half drie precies. We gaan vooruitblikken op een van de twee andere duels die we straks vanaf 3 uur gaan volgen. Quick Boys tegen Volendam. Ja, adel verplicht, Herman Nanninga. Dus ik reken op 3 punten daar op Nieuws uit vandaag.
2: Ja, adel verplicht inderdaad. En wat dat betreft, ja, Quick Boys is natuurlijk de regerend kampioen. Maar het vorig seizoen, Pieter, dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel, heeft geleerd dat Volendam een lastige tegenstander is voor Quick Boys. Want de wedstrijd in Volendam, die werd met 2-1 verloren. Dat was de eerste verliesbeurt van dat seizoen na 11 wedstrijden. Nou, dat is op zich al een knappe prestatie. Maar die kwam wel even binnen. En thuis, oh, dat was een moeizame pot met uiteindelijk de bevrijdende goal van Levi van Duin 1. 0 werd het toen. Maar goed, Quick Boys, ik zei het al, regerend kampioen. 2 keer achter elkaar, dat is al historisch. Ja, ze gaan voor de echte historie, want er is nog geen club die het is gelukt om 3 keer achter elkaar kampioen te worden. En dat is dan, ja, zo'n beetje de opdracht. En zo wordt het niet uitgesproken, maar dat gevoel heerst hier wel natuurlijk opnieuw uit. De opdracht voor de nieuwe trainer, Rogier Veenstra, vorig seizoen kampioen geworden met Kloetingen. Hij verkaste hier naar Quick Boys omdat Adrie Poldervaart, de succesvolle trainer van vorig seizoen, die kregen een mooie nieuwe baan. Ja, en soms komt er zo'n trein voorbij. Ja, daar moet je wel op springen. Die wil je niet missen. Er zijn mensen die kunnen daar boeken over schrijven, verhalen over vertellen. Over die treinen die voorbij komen. ik zeg verder niks. Maar er is gescoord op de Kooltuin bij Menno.
1: Nou, het is meteen een doelpunt die misschien wel een aanmerking komt voor een van de mooiste die we in de komende weken gaan zien. Hij valt direct uit een corner. Jacco Scholten zet Rijnvogels dik verdiend op een 1-0 voorsprong na 29 minuten. De corner, ja, die trapt hij met zoveel effect, met zoveel gevoel en precies de juiste snelheid. En dan valt hij met een krulletje achter doelman Keris. Rijnvogels, 29 minuten op een 1-0 voorsprong. Terug naar jou, Herman.
2: Ja, ik was bezig met dat verhaal van Adrie Poldervaart. Die heeft een nieuwe baan geaccepteerd. Trainer van Jong Feyenoord, natuurlijk een fantastische carrière move. En dus Rogier Veenstra, jonge trainer, 38 jaar is die, veelbelovend. Dat blijkt uit de statistieken. Zeker als die vorig seizoen kampioen is geworden met Kloetingen. Zijn opdracht is duidelijk. Quick Boys loodsen naar de derde landstitel in successie. Iets wat nog niet eerder is voorgekomen. Quick Boys Volendam, eerste wedstrijd van het seizoen. Dan denk je, ja, het collectief opnieuw Zuid. Maar als je goed luistert, hoor je alleen een beetje muziek. Het is hier dood en doodstil. Er mag geen publiek hier naar binnen. Heeft allemaal te maken met fakkels die werden afgestoken bij de laatste competitiewedstrijd uit tegen Kozakkenboys. De kampioenswedstrijd van Quickboys. Toen fakkels op het veld. En er stond nog een voorwaardelijke straf open. Van een jaar eerder al, ook toen de kampioenswedstrijd uit bij Jong Sparta. Ook toen werd er wat vuurwerk gegooid. En dus werd die voorwaardelijke straf omgezet in een echte straf. Eén wedstrijd zonder publiek. En dat is toch een beetje een raar begin van het seizoen. Maar goed, de spanning bij de spelers en bij de trainer van Quickboys zal er niet minder om zijn. Goed beginnen, dat is het halve werk. Zeker als je voor de derde keer op rij kampioen wil worden.
0: Ik ben blij met mijn nieuwe kapsel. Vroeger leeg ik helemaal op Ronald Koeman qua trein en opstaan. We gaan terug naar Rijnvogels. Die zijn lekker op voorsprong gekomen tegen Gemert, Menno.
1: Ja, ingekapseld staan ze nu op een 1-0 voorsprong na 31 minuten. En eigenlijk van de man die je misschien niet meteen op het scorebord verwacht. Want het is Jacco Scholten die je dus meteen uit de corner doet. Dat was echt een hele fraaie bal. Ja, die maak je niet vaak in je leven dat je hem in één keer uit de corner zo binnenschiet. En hij deed het allemaal op precies de juiste precisie, om het zomaar even te zeggen. Over de doelman heen krult hij hem erin. En nu een overtreding gezien, vrije trap van Gemert. Misschien worden die een keer wakker na de 1-0. Want die hebben echt nog helemaal niets laten zien. Vorig seizoen dus zo goed bezig. De ploeg in het lichtblauw, maar nu in het eerste half uur eigenlijk gewoon volledig over. Rompeld door Rijnvogels. Dat is ook dik verdiend. Op een 1-0 voorsprong is gekomen. Nu met de vrije trap voor Gemert. Net voorbij de middenlijn eigenlijk aan de rechterkant. En dan kiezen ze even voor het balbezit. En dus heeft de ploeg van Danny Heijselendoorn wat het wil en wat het ook verdient. Want het staat na dik een half uur op een 1-0 voorsprong door die schitterende corner van Scholten.
0: Het betekent dat zij ook de eer hebben, Jacco Scholten in dit geval, om het allereerste treffer te maken in het amateurseizoen 2026-2027. En als hij nog fraai is ook, ja, dan mag je wel de krant in, denk ik. En dat geeft ons de gelegenheid om naast het voetbalgeweld ook gewoon een geweldig nummer te draaien. En dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook onze regisseur Margriet. Want oh, wat missen we deze mannen in Paradiso in Amsterdam en op al die andere plekken waar zij toch wat mij betreft nog steeds de koningen zijn van de live muziek. Met een paar goede blazers erbij. Ik ga niet alles vol praten. Ik ga het gewoon niet doen. Dames en heren, luister naar de dijk hier op Radio West en dansen op de vulkaan.

0: 9 minuten over 2:30. Je luistert naar Radio West Sport. En voor we naar Rijnvogelschemert gaan, kan ik melden dat Noordwijk op voorsprong is gekomen in alweer de tweede minuut van hun duel op Duinwetering tegen Blauwgeel 38. Ilias Latif wist het doelpunt te maken. Gaan wij naar Rijnvogels tegen Schemert. Menno Schilder.
1: Ja, voorlopig ook dansen met Rijnvogels. Want die staan vol met 1-0 na 37 minuten. En die hadden zojuist een best wel behoorlijke counterkans om er 2-0 van te maken. Maar dat werd niet helemaal goed uitgespeeld. Kijk, en nu is het interessant, want nu krijgen we dus een kleine blessurebehandeling in de 16. Een van de verdedigers van Rijnvogels. Maar ja, die weet natuurlijk ook de nieuwe spelregels. Dus die staat dan ook snel wel weer op en strompelt weer een beetje verder. Want ja, als je dan te lang op dat gras ligt, dan moet je er een minuut uit. En dat wil je dan natuurlijk in deze fase niet. Overigens, Pieter, ik kan me herinneren dat een minuut of 20, 25 geleden jij naar mij toe aan het praten was over een hydration break, toen we het over die regels hadden.
0: Ja.
1: Nou, die doen we vandaag gewoon lekker niet. En waarom zouden we ook eigenlijk? Want de temperatuur is flink afgekoeld, is ook niet helemaal nodig. Maar we spelen vandaag dus gewoon twee helften. Ouderwets eigenlijk, zou je bijna zeggen, want we zijn zo gewend geraakt de laatste periode aan vier helften, een soort van. Maar we hebben nu gewoon weer 2 keer 45 minuten met Maxime van Meer, die de bal niet goed raakt. Daardoor gaat hij over de zijlijn. Gemert is vooralsnog in geen velden of wegen te bekennen werkelijk. En Rijnvogels had gewoon meer doelpunten moeten maken. Maar dat heeft het vooralsnog niet gedaan. Gemert gaat kijken of het na die 1-0 achterstand misschien wat kan doen. Rijnvogels nu een zeldzaam moment, namelijk met iedereen op de eigen helft. En dat hebben we nog niet zo heel veel gezien in de eerste 45 minuten. Maar Gemert kan voetballend gezien ook nog niet echt door het verdedigende blok van Rijnvogels heen komen. 7 minuten nog te gaan in de eerste helft, waarin Rijnvogels oppermachtig is en leidt met tussen haakjes misschien slechts 1-0.
0: Slechts 1-0. Nou, ik ben al tevreden, hoor, moet ik zeggen. Want ja, elk doelpunt is er één. En die vieren we hier natuurlijk ook. Omdat we alles hier doen in liefde voor de bal. In de top van het amateurvoetbal, om precies te zijn. Maar we draaien ook heerlijke muziek. Teddy Swims nu op Radio West met Mr. Know-It-All.

0: luistert naar Radio West Sport. En naar de slotfase van de eerste helft denk ik van Rijn Vogels tegen Gemert. Of klopt mijn klokje niet, Menno?
1: Ja, jouw klokje klopt altijd, toch Pieter?
0: Zeker.
1: 3 minuten voor rust. 1-0 voor Rijn Vogels. Bijna de tweede. Dat had ook best wel gekund. Goede voorbereidende actie van Gilani Helder. Die de bal pan klaar legde op spits van de Meer. Die had er eigenlijk wel wat meer mee mogen doen. Dicht bij de 5 meter. Maar hij kreeg hem niet achter keeper Jeroen Keeris. En daarom is het dus nog altijd slechts 1-0 voor Rijn Vogels. Want die hadden echt meer doelpunten moeten maken. In deze eerste 45 minuten tegen Gemert. Want ze zijn zoveel sterker dan de tegenstander en creëren ook veel meer kansen. Dat je ook maar weer moet afwachten hoe het dan straks in de tweede helft gaat. Want je kunt je toch bijna niet voorstellen dat Gemert in de tweede helft hetzelfde voor de dag komt als het nu in de eerste 42 minuten doet. Want die worden werkelijk echt aan alle kanten eigenlijk gewoon overlopen door Rijn Vogels. Dat eigenlijk ook heel snel het balbezit weer heeft heroverd nu op eigen helft via Gomez Nieto. Ja, de verdediging heeft niet zo heel veel te doen. Die kunnen gewoon lekker opbouwen en die kunnen ook meedoen in het aanvalspel van de thuisploeg nu richting de middenlijn. Altijd actief. Jay Sandbergen, de captain. Dan weer even terug. Het is ook niet zo dat Gemert nou heel veel druk zet op Rijn Vogels. Die staan meestal toch wel op een aantal meter te dekken. Dat maakt het voor Rijn Vogels, zeker met zoveel creatieve voetballers, makkelijk om er onderuit te voetballen. Nu wordt die ruimte ook weer gevonden aan de rechterkant met Glenn Sandbergen. Even terugkappen. Dan weer terug naar Gomez Nieto. Ja, laat Gemert ook maar een beetje lopen. Dat is wat Rijn Vogels op dit moment een beetje denkt zo richting de rust. Met nog 2 minuten te gaan, zal denk ik niet heel veel extra tijd bijkomen, want we hebben dus niet die hydration break gehad, wat we de laatste weken en maanden dus zo vaak hebben gezien. Bal even bij de doelman, dat is David van der Riet van Rijn Vogels. Die heeft hem eigenlijk voornamelijk aan zijn voet gehad en niet in zijn handen. En dat zegt genoeg, dat betekent dat Rijn Vogels gewoon veel sterker is dan Gemert. 1-0 nog altijd de voorsprong, kort voor rust.
2: Radio West Sport.

0: Eye Under the Moon van Tambourine brengt ons bijna na 10 minuten voor 3. En het brengt ze in ieder geval al richting de rust. Want Rijn Vogels tegen Gemert, die zitten momenteel aan de T. 1-0 de voorsprong voor de thuisploeg daar in Katwijk op de Coltuin, waar Jacco Scholte de enige treffer tot nu toe maakte. En als we kijken naar de andere wedstrijden die momenteel bezig zijn in die derde divisie, zien we Noordwijk leiden tegen Blauw-Geel 38 met 1-0. Dankzij een treffer van Ilias Latif. En bij Lisse Achillesveen en Portugaal tegen VVSB staat het vooralsnog altijd 0-0. Dus gaan we voorbeschouwen op die tweede wedstrijd in de tweede divisie waar we live bij aanwezig zijn. Straks op de Westmaat aan de blauwe zijde is het Spakenburg tegen Katwijk. Ja, zelden in een openingswedstrijd, Hanni Ferrara, zo'n affiche om mee te starten.
1: En ik zou bijna willen zeggen, zelden onder zulke slechte omstandigheden. Laat ik dat gelijk maar een beetje toelichten. Ah. Bij Spakenburg wordt er namelijk gerenoveerd. Dus is als consequentie daarvan dat er geen uitsupporters aanwezig mogen zijn. Een pijnlijke start voor Katwijk wat dat betreft. Er is van alles geprobeerd, zegt Katwijk, om misschien een makkelijkere manier te vinden om de uitsupporters te herbergen, of misschien het schema aan te passen. Was allemaal niet over te praten. En dus moet Katwijk het zonder supporters stellen. Maar het is niet alleen voor de mensen die hier niet mogen zijn een vervelende middag, ook degenen die er wel mogen zijn. Allereerst van harte gefeliciteerd. SV Spakenburg is vandaag jarig. 95 geworden. Oude bejaarde. Maar als je naar de omstandigheden kijkt, dan is het een bejaardensoos niet waard. Want je weet de weg hier bij God niet te vinden. Als ik tegen jou zeg, je moet via de Havenstraat naar de ingang, dan weet jij waarschijnlijk voldoende.
0: Zeker. Ja. Sterker nog, die gebruikte ik soms stiekem als ik een klein visje was gaan halen.
1: Ja, nou, dat soort dingen zouden wij ook graag gedaan hebben. Maar een cameraman met een karretje en spullen erin, dat is geen feestje, kan ik je vertellen.
0: Zeker niet.
1: Hoe dan ook, we gaan het ermee doen. En de feestsfeer is er wel degelijk. Ook al weet eigenlijk niemand de weg te vinden, moeten ze het allemaal via omwegen proberen. En dat is afijn de situatie zoals die nu is. Maar we hebben nog eventjes te gaan voordat de wedstrijd gaat beginnen. Een wedstrijd tussen twee ploegen die dit seizoen wel degelijk behoorlijke kanshebbers zijn om de hoofdprijzen. Als je het hebt over Spakenburg, heeft zich aanzienlijk versterkt. Heeft heel veel spelers aangetrokken, met name voorin, om bang van te worden. De belangrijkste versterking, Mark van der Weijden. De man die bij Rijnsburgse Boys 2 jaar achter elkaar 25 goals maakte per seizoen, is de nieuwe aanvalsleider. Heeft de concurrentiestrijd gewonnen van een niet misselijke tegenstrever, als je het zo mag noemen. Pieter Veenstra van Sparta Nijkerk. Hij maakte er afgelopen jaar 30 in 34 wedstrijden. En is de topscorer van de voorbereiding bij Spakenburg met 7 goals. Van der Weijden maakte er 5. Overigens heeft Spakenburg een uitstekende voorbereiding achter de rug. Ongeslagen, 5 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Dat geldt voor Katwijk, niet bepaald. De ploeg met een nieuwe trainer, Luigi Bruins. Begon met 2 overwinningen, maar daarna 1 keer gelijk en 5 nederlagen maar liefst. Moet wel gezegd worden dat het een hoop wedstrijden waren die niet volgens de klassieke 2 keer 45 minuten werden afgewerkt. En Katwijk heeft bovendien een hoop blessuren gevallen en afwezigen. Ga maar na Levi Bouwensen, Bart Sinteur, Dani van der Moot, Rick van der Meer, Mukhtar Suleiman, Finn Janmaat en Justin Bakker. Allemaal afwezig op speelronde 1. En dan heb je wat om te zetten. In het doel een debutant, Mitchell Michaelis, overkomen van HFC. En voorin, of op het middenveld, dat is nog even puzzelen, Johnny Tibos van Kloetingen. 2 nieuwe mannen in het elftal van Luigi Bruins, die vorig jaar bij Zwaluwe Vlaardingen afscheid nam nadat hij die ploeg naar de derde divisie loodste. We gaan ons opmaken voor de aftrap op de Westmaat aan de blauwe zijde onder wat bijzondere omstandigheden voor een clash en een kraker tussen Spakenburg en Katwijk.
0: 1 gewijzigde tussenstand in de derde divisie, waar Lisse op de spekken verrassend achterkomt tegen Achillesveen. In de 18e minuut is het Jochem Schij die raak weet te scoren. Ze zijn natuurlijk ook kampioen geworden vorig jaar, dus je mag ervan uitgaan dat die gasten wel een balletje kunnen trappen. Hello.

0: Roxette met Joyride brengt ons bijna naar het eind van het eerste uur. Maar niet voordat ik meld dat Lisse achter is gekomen tegen Achilles Veen. 0-1 daar dus de tussenstand. En zometeen maar liefst 3 wedstrijden live hier bij Radio West Sport.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: In Zammerdam en Lekkerkerk is het 25 graden. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12 in Den Haag. Volgens de organisatie is nog overwogen om de demonstratie af te blazen na het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Maar omdat er op de bezette wegen in Den Haag niet harder dan 50 kilometer mag worden gereden, is de situatie volgens XR anders dan die van gisteren. Eenden en meerkoeten krijgen in de toekomst meer plekken op het water om even op adem te komen. Door hoge kademuren hebben ze moeite om uit het water te komen. En daarom legt de gemeente Den Haag 11 rustplaatsen aan en worden er 6 eendentrappen gebouwd. En Duinrel in Wassenaar is sinds de zomer bijna helemaal rookvrij. Roken en vapen mag alleen nog op 5 aangewezen plekken. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie van de ANWB.
13: Door de demonstratie is de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Utrechtse baan afgesloten tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag Centrum.
11: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Sport. En zo is het alweer 3:06. Zijn we aanbeland in het tweede uur van Radio West Sport van vandaag. En dan gaan we beginnen met kijken op Nieuw Zuid. Quick Boys tegen Volendam. Herman Anninga.
25: De kop is eraf. Het seizoen is begonnen voor Quick Boys op jacht naar de derde titel in de tweede divisie op rij. Als die droom toch eens zou mogen uitkomen. De eerste order moet vandaag genomen worden op een leeg Nieuw-Zuid. Geen publiek vanwege een straf. Die komt uit de wedstrijd tegen Kozakken Boys. De kampioenswedstrijd van vorig seizoen. Het is stil, het is kaal, maar we zijn wel begonnen. 0-0 de stand na 2 minuten.
0: Het lijkt wel de rode draad van vandaag. Want ook bij Spakenburg-Katwijk ontbreken er mensen aan die Verraren.
26: Ja, dat zijn mensen uit Katwijk wel te verstaan. Genoeg Spakenburgers op het verjaardagsfeestje van de plaatselijke trots. Van een van de twee plaatselijke trotsen. 0-0 na 3,5 minuut. Genoeg gebeurd. 1 kans voor Spakenburg. Redding Mitchell Micha. Spakenburgers op het verjaardagsfeestje van de plaatselijke trots. Van een van de twee plaatselijke trotsen. 0-0 na 3,5 minuut. Genoeg gebeurd. 1 kans voor Spakenburg. Redding Mitchell Michaelis namens Katwijk.

0: nauwelijks zichtbaar is geweest. Kan Rijn Vogels dat in de tweede helft ook voortzetten? Is dan de grote vraag. 2 minuten op de klok in het tweede bedrijf. Rijn Vogels leidt met 1-0 tegen Gemert.
1: En 1 gewijzigde tussenstand in de derde divisie. Lisse stond thuis achter tegen Achilles Veen. 0-1 in de 18e minuut door Jochem Schij. Maar Marcus Scholten zorgde na een half uur spelen voor om een 1-1 tussenstand op het scorebord te krijgen. En Noordwijk, zij leidde na een zeer vroege treffer tegen Blauw-Geel 38 met 1-0. Ilias Latif maakte het doel.
2: Radio West Sport met Pieter Tammens.
1: En we gaan in ons eerste rondje richting Quick Boys tegen Volendam. Ja, heel gek natuurlijk, hè, zonder publiek, Herman.
3: Ja, maar er wordt wel gescoord.
1: Oh, heerlijk.
3: Het is echt op het moment dat je hier naartoe praat, is de 1-0 een feit. En een van de nieuwelingen, Kian Sloor, overgekomen van ACV, is helemaal vanuit het hoge noorden verhuisd hier naar Katwijk. En ja, hij wordt prima aangespeeld, schiet hem binnen in de korte hoek. En na 4,5 minuut die 1-0 voorsprong voor Quick Boys. Ja, er wordt wel wat geapplaudisseerd. Er zijn hier toch wat mensen op de tribune. Natuurlijk wat bestuursleden. En allemaal mensen die rondom de beide clubs belangrijke rollen spelen. Maar ja, het publiek, dat is de grote afwezige. Het begon, toen de wedstrijd begon, stonden er nog wat mensen in de duinen. Maar goed, daar geldt een gebiedsverbod. De ME is ook aanwezig. De speaker riep het ook om naar de overkant van: jongens, ga daar nou alsjeblieft niet staan, want de politie komt je halen. En inderdaad, daar kwam de politie. Eerst 2 man sterk, later kwam er nog wat wat extra personeel bij. En na de opkomst heeft iedereen besloten, laten we toch maar een ander plekje gaan zoeken. Niet meer in de duinen. Ze konden nog even hun spelers toezingen en succes wensen. En toen droop dat groepje van een man of 30 droop af. En ja, die hebben dus ook die goal niet gezien. Die vroege 1-0 in deze wedstrijd. Die komt op naam van Kian Sloor. Het is rustig aan de overkant. Het is rustig op de tribune. En op het scorebord staat hij 1-0 na 5,5 minuut spelen.
1: Als er dan naar publiek ontbreekt, laat dan de voeten maar spreken. Spakenburg tegen Katwijk, nog altijd 0-0, Anif.
4: En zonder uitsupporters kunnen de fans van Spakenburg zich roeren tot ze naar ons wegen. En dat doen ze ook. Ze zijn te horen aan de overzijde, met name als je vanuit de hoofdtribune bekijkt. Trommels en gejuich en gezang. Terwijl Spakenburg wederom de aanval zoekt. Dat is het spelbeeld tot op heden. Heel benieuwd hoe het nieuwe Katwijk onder Luigi Bruins het vanaf kan brengen. Met een counterweegt. Brenna heeft 2 man bij zich. Gaat wel het duel aan en legt het af. Vrij simpel tegen een tegenstander. In dit geval Tim Lindhorst. Die daarmee de mogelijkheid stelt voor Spakenburg om een omschakeling in te zetten. Met Junte buitenkant links. 1-2'tje krijgt de bal terug van spits van de Weide. Schot van Ravelino Junte. Klein half metertje naast. Maar de bal is onderweg van richting veranderd. Dus applaus en een hoekschop zijn ten deel gevallen aan Ravelino Junte, de voormalig Quickboyser. 2 oudspelers van Katwijk aan de kant van Spakenburg. Deskunst en Ahmed El Azouti. Terwijl er een hoekschop aanstaande is voor Katwijk. Dat gisteren een bijzonder, ja, triest bericht naar buiten bracht. En dat moet ik toch even vermelden in deze. Het overlijden van Floor van Guchten. En dat is misschien niet voor iedereen Floor van de Guchten, excuus. Niet voor iedereen iemand die misschien direct een belletje doet rinkelen. Een van de vele vrijwilligers bij Katwijk, terwijl de hoekschop naast gaat ondertussen. Hij was de gastheer voor de pers op de Krom bij Katwijk. En dat deed hij met verve. Echt een van de allerliefste mannen, als je het mij vraagt, in het amateurvoetbal. Hij onthield na 1 keer je naam voor altijd. Is op 80-jarige leeftijd overleden. Was bekend onder andere vanwege zijn bloemenwinkel in de Rijnstraat in Katwijk. Was ernstig ziek en heeft het helaas niet overleefd. Dus vanuit deze kant, namens de voltallige Omroep West Sportploeg, condolences aan het adres van de familie van de Guchten en aan VV Katwijk. En ik moet zeggen, terwijl ik het uitspreek, krijg ik er een brok van in mijn keel. Wat een fantastische man was dat. Heel veel plezier aan hem beleefd in die perskamers. Dat hij altijd besloot met dezelfde zin. Namelijk, maak je er een mooi verhaal of een mooie reportage van. En dan zei hij in 1 adem erbij: ja, jij vertelt ook maar zoals je het ziet natuurlijk. En zo hoort het ook. Je moet gewoon je werk doen. En bij sommige mensen, dat ken je misschien wel, Pieter, als je dat zo vaak hoort, dan begin je het irritant te vinden. Maar dat was nooit zo bij Floor van de Guchten. Geweldige man. Hij zal nooit vergeten worden. Zeker niet in Katwijk Noord. Zijn ploeg, zijn liefde, heeft het nu moeilijk tegen Spakenburg, dat nog 1 keer een aanval opzet en een vrije trap wil, maar hem niet krijgt. Dus komt Katwijk er weer even uit. 8,5 minuut gespeeld aan de blauwe kant van de Westmaat. 0-0.
1: Mooi saluut, Anif. Compliment. Gaan wij, want dat brugje maken we natuurlijk gewoon weer met de orde van vandaag. Namelijk Rijn Vogels tegen Gemert. Menno Schilder.
0: Ja, zo'n verhaal dat relativeert natuurlijk wel het een en ander wat Hanin vertelt. 52 minuten op de klok. Rijn

0: Vogel staat nog altijd vol met 1-0 en gaat in de tweede helft eigenlijk door met wat het in de eerste helft ook heeft gedaan. Namelijk kansen creëren. Het was niet meteen een hele grote, maar Jay Zandberg had toch weer een schotkans. De captain, dat is al een aantal keren gebeurd vandaag, dat hij redelijk in vrije positie is gekomen om op doel te schieten. Nou, de ene keer doet hij dat nauwkeuriger dan de andere keer. De eerste keer na 4 minuten schoot hij snoeihard op de paal. Maar zojuist deed hij het een paar meter over. En Rijnvogels is alweer in de aanval. Die zijn echt zoveel sterker dan ook aan het begin van deze tweede helft, dat het echt wacht is tot ze meer doelpunten kunnen maken. Deze crosspaas gaat de mist in. Het wil nog wel eens ontbreken af en toe aan de laatste echte goede eindpaas om dan de defensie van Gemert echt te verschalken. Ik sprak nog even in de rust met Tom Beijen, kind van de club natuurlijk bij Rijnvogels, terug bij de ploeg in het rood-zwart in Katwijk. Ja, hij zit vandaag op de bank en hij zegt zelf dat het ook is vanwege het feit dat hij in de voorbereiding niet alles mee heeft kunnen doen, dat hij last had van zijn teen. Maar dat hij nu dichter bij zijn echte 100% fitheid is en misschien wel in zou kunnen vallen. En dat hij normaal gesproken ook wel gaat spelen. Rijnvogels heeft de bal alweer overgenomen. En nu ligt er een echte kans. Het is 4-4 als het een beetje snel gaat aan de linkerkant van het veld. Van Oosten daar. Oh, de bal op de lat van Gilani Helder. En dan gaat hij in de rebound. Wel in, maar is het buitenspel. Ja, daar komt bijna de familie die volledig is uitgepakt trouwens van Gilani Helder. Voor me op de tribune. De hand in de lucht steken. Hij was er heel dichtbij, Gilani Helder. Harde pegel op de lat. Ja, ook hij al een aantal keren dichtbij een treffer. Maar het mag voor Rijnvogels voorlopig nog niet zo zijn. 53 minuten, het is nog altijd 1-0.
1: Kijken we even naar de overige tussenstanden in de derde divisie. Noordwijk op voorsprong tegen Blauw-Geel 38. Dat stonden ze al. Lisse Achillesveen verlopen remise 1-1 na die treffer van Marcus Scholten. En VVSB komt zojuist op voorsprong tegen Portugal. Op Polder Aldanswaard was het Joey van Esveld 0-1.

0: Doelpunt op Nieuw-Zuid, Herman Nanninga.
1: Het is 2-0 voor Quick Boys binnen het kwartier. Weer een nieuweling, Kilian van Mil. Hij is de maker van de treffer. 2-0 op Nieuw-Zuid.
0: Ja, Kilian van Mil opent dus inderdaad de score 2-0. Ja, dat is wel een hele lekkere uitgangspositie voor de rest van de wedstrijd, toch Herman?
2: Nee, absoluut. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, die score had minimaal al twee keer zo hoog kunnen zijn. Want er is één ploeg die voetbalt en die bij vlagen echt uitstekend voetbalt. Het tempo ligt niet al te hoog en dan geeft die ploeg van Veenstra, die geeft even gas. En dan zie je hoe makkelijk die jongens met name voorin elkaar kunnen vinden. Een prachtige aanval was er een paar minuten geleden. Met Slor, Van Mil, Haman. Ze waren er allemaal bij betrokken. De handen gingen even op elkaar. Open doekjes hier vanaf de tribune voor zover aanwezig. Maar ja, het ziet er gewoon goed uit. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de tegenstander. En of dat dan de kracht is van Quick Boys. Maar de tegenstander Volendam is nog niet in de buurt geweest van de goal. Waar Jansen eigenlijk een beetje werkloos toe staat te kijken. Die scharrelt daar een beetje op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. In de hoop dat hij een terugspeelbal af en toe even in de voeten kan nemen. Zoals dat ook nu gebeurt. Iets dichter bij zijn eigen goal is er het storende werk van Volendam. Maar Lars Jansen die verblikt of verbloost niet. En die lost dat voetballend op. En dan de lange peer naar voren die niet kan worden aangeraakt door Trent Drekshagen. Het ziet er allemaal prima uit tot dusverre. Met dus twee nieuwelingen die zorgen voor die 2-0 stand. Eerst was het Kian Slor na 4,5 minuut. En zojuist in de 14e minuut. Kilian van Mil 2-0. En als het zo doorgaat, telraampje vind ik een beetje overdreven. Maar die score die gaat hoger uitvallen.
0: Je weet waar de lat nu neer ligt, hè?
2: Ja.
0: Derde divisie gaan we naartoe. Naar Rijnvogels tegen Gemert. Een smalle marge, Menno. Zijn ze wel een beetje sterker dan Gemert?
3: Ja, absoluut. Ook in de tweede helft. Die 2-0 stand die bij collega Herman op het scorebord staat. Had hier ook al absoluut een hele tijd op het scorebord moeten staan. Zojuist was Jilani Helder er dus heel dichtbij. Harde pegel op de bovenkant van de lat. Net geen geluk voor de kersverse nieuwe aanvallen bij Rijnvogels. Na bijna nu een spelen dus nog altijd 1-0 tegen Gemert. Ja, en dan vrees je wel een klein beetje dat Gemert het toch niet 90 minuten op deze manier gaat doen. En dat je ergens toch wel iets meer verwacht van de Brabanders. Maar ja, die komen er maar niet in. En dat is alles te danken natuurlijk ook aan het feit dat Rijnvogels het gewoon heel goed doet. De ploeg van Heijselendoorn, die vanavond dus sowieso in een kantine een feestje gaat vieren. Dat staat al op het programma. En daarom deze wedstrijd om 2 uur en dus niet om 2:30. Nou, laten we hopen voor iedereen in het rood-zwart dat dat met een overwinning gaat gebeuren. Zo kan je het seizoen natuurlijk het beste beginnen. Ze zijn weer op de helft van de tegenstander. Maar Maxime van der Meer wordt nu even niet bereikt. De spits die vorig jaar natuurlijk zo trefzeker was, de topscorer bij Rijnvogels, zeker voor de winterstop, de ene na de andere goal maakte. En in de tweede helft ging het dan weliswaar ietsje moeizamer, maar dat is toch nog altijd iemand waar Rijnvogels op kan rekenen en die ook vandaag weer in de spits staat. Rijnvogels heeft eigenlijk continu de bal, nu met Helder, die niet alleen aanvallend zijn werk doet, maar zojuist ook in verdedigend opzicht erbij was om die bal net voor de 16 weg te halen. Nu mislukt zijn crosspaas, gaat hij naar de andere kant van het veld en heeft Gemert weer even overgenomen. De goal is dus al een tijdje geleden. Die was van Scholten in de eerste helft. Een corner met een draai in de verre hoek in één keer over de keeper heen. Dat was fraai, maar wat eigenlijk nog mooier was geweest is als Rijnvogels wat meer treffers had gemaakt. Dat had eigenlijk gemoeten, maar het is dus nog niet het geval. Na een uur spelen is het nog altijd 1-0 voor de thuisploeg.
0: Ja, en op slag van rust komt Lisse op voorsprong. Ze stonden gelijk tegen Achillesveen nadat ze eerst op achterstand stonden. Ondertussen is het Jaap Zwetsloot, pal voor de T, die de 2-1 aantekent. Rust is het bij Noordwijk tegen Blauw-Geel 38. 1-0 daar de voorsprong. En zometeen kijken we even hoe het er bij VVSB en

0: Aliens, Clearwater Revival op Radio West met Down on the Corner. We gaan naar de blauwe zijde van de Westmaat. Spakenburg-Katwijk, Hanne Ferrara.
1: Met de eerste kans voor Katwijk. Na bijna 20 minuten spelen voor Mauricio Brenna. Topscorer van de voorbereiding met slechts 3 treffers tussen aanhalingstekens. Hij schiet met zijn linkerlaag over de grond. Bal wordt gered door de nieuwe doelman van Spakenburg, Stylianos Damkalis. Overkomen van Sportlus 46. Aan zijn overkant is de collega van hem, van Katwijk, daar eventjes in de problemen. Raakt de bal als laatste aan, maar werd gehinderd door een tegenstander. En bovendien zegt de scheidsrechter, die had als laatste de bal beroerd. Mark van der Weijden. Dus geen foutje, geen flippertje met gevolgen van Michaelis, de nieuwe doelman van Katwijk, die de concurrentiestrijd lijkt te hebben gewonnen van Stan van Bladeren, die vorig jaar aan het eind van het seizoen ook al zijn plekje kwijtraakte aan Joey Kesting. Inmiddels vertrokken bij Katwijk. En dan, ja, als je mij het ambt van weerman zou geven, nou, dan zou ik zeggen, gisteren 35 graden, vannacht een verschrikkelijke plaknacht, hartje zomer, niets van dat alles vandaag in Spakenburg. De regen komt met bakken uit de lucht, temperaturen gaan, de lage twintigers misschien nog wel eronder. En je gelooft het niet, Pieter, maar hier vallen zelfs de bladeren uit de boom. Het is gewoon herfst.
0: Nou, bizar, hè?
1: Kun je er niks bij voorstellen?
0: Nee, het is opvallend dat door die enorme droogte natuurlijk die bomen ervoor kiezen om gewoon hun bladeren los te laten. Maar ja, als het dan gebeurt, zo hard je zomer, dat is wel heel bijzonder.
1: Een heel vreemd plaatje. Nou ja, dat kan er ook nog wel bij. Omstandigheden zijn onnatuurlijk, zou ik haast willen zeggen, in allerlei opzichten. Maar voetballen, dat wordt nog steeds gedaan. En daarin heeft Katwijk het moeilijk bij Vlagen tegen een Spakenburg dat hoog druk zet, dat van plan is om te domineren en te dicteren. En dat slaagt daar bij tijd en wijlen in, maar niet voldoende. Ook niet ongetwijfeld naar de smaak van trainer Chris de Graaf. Wel opvallend, beide coaches lopen ondanks de regen daar in een korte broek als enige buiten het dugoutgebied. En ze hebben allebei maar een wat langer jasje met een capuchon aangetrokken om zich te wapenen. Maar inmiddels is de regen weer een klein beetje gaan liggen en hoeven ze zich daar niet druk meer om te maken. Balbezit voor Spakenburg op eigen helft. Katwijk trekt zich weer een klein beetje terug. We gaan richting de eerste helft die ten einde gaat van de eerste helft, als ik het goed zeg. De eerste kwart zit er dus bijna op 0-0 bij Spakenburg tegen Katwijk.
0: Ja, Hanne Ferrara dus in de Twilight Zone, niet op de Westmaat. Maar wel op Nieuw-Zuid zit gewoon onze eigen Herman Anninga naar Quick Boys Volendam te kijken.
2: Ja, hier is het hartstikke droog en heb ik geen weerpraatje van Huub Mizee voorhanden. Maar nee, het is droog. De stand is prima voor Quick Boys 2-0. En dat na 22 minuten spelen. En een keeper van Quick Boys die echt werkelijk nog helemaal niets te doen heeft gehad. Een paar minuten geleden was er dan zo'n momentje waarvan je denkt, nou, misschien is dit dan een mogelijkheid voor Volendam om eindelijk eens wat in aanvallend opzicht te doen. Ze kregen een vrije trap, zo op het punt van het 16 meter gebied. Ja, dan komt er een paas en die gaat er ongeveer bij de hoekvlag gaat die over de achterlijn om raad te geven hoe slecht die genomen werd. Volendam dat geen potten kan breken. Quick Boys dat frivol en dartel af en toe over het veld zweeft en twee doelpunten heeft gemaakt. Ja, het is jammer nogmaals dat het publiek hiervan niet kan genieten. Als er nu even balverlies is bij Quick Boys. En dan moet Jansen toch weer in actie komen. Omdat de steekpaas niet goed genoeg was. En Jansen die had er snel genoeg het oog in. En die werpt zich als een leeuw op die bal. En die pakt hem klem. Geeft hem mee aan de linkerkant. Waar Drexhagen hem even van zijn voeten laat stuiteren. Ja, kijk dan omhoog zo van hoe kan mij dit gebeuren. Toch even een momentje van ja, net iets te weinig concentratie. En dat kan gebeuren als een wedstrijd zo makkelijk loopt. Dan word je misschien ook wat gemakzuchtiger. Dan ebt de concentratie misschien af en toe een klein beetje weg. Ik moet eerlijk zeggen, na de 2-0 van Quick Boys is er eigenlijk niks meer gebeurd. Is mijn blaadje verder niet aangevuld. Die 2-0, dat is de laatste notitie die ik gemaakt heb. Om eraan te geven, het tempo ja, zou wel wat omhoog kunnen. En Quick Boys ja, is het eigenlijk ook wel een beetje aan de stand verplicht om de duimschroeven nog steviger aan te draaien. En die wedstrijd al in de eerste helft in het slot te gooien. Voorlopig staan ze er goed voor natuurlijk met die 2-0. Stand na 24 minuten spelen.
0: Gaan we naar Rijnvogels tegen Gemert. Menno Schilder.
3: Ja, nog een kwart te gaan. Tom Bijen, het kind van de club. Hij is terug en nu ook terug binnen de lijnen. Waar Rijnvogels met 1-0 voor staat tegen Gemert. Een wedstrijd die al lang niet meer spannend had mogen zijn. Want Rijnvogels had veel meer doelpunten moeten maken. Vorig seizoen de nummer 4. 63 keer het net getroffen. En vandaag in de eerste wedstrijd van het seizoen had het er al meer dan 1 moeten maken. Dat kan natuurlijk nog altijd. De corner aan de linkerkant van het veld. Keeper bokst weg. Ja, zolang het 1-0 blijft, heb je toch het gevoel dat Gemert misschien in die laatste fase dan nog wel wat kan doen. Ondanks dat Rijnvogels gewoon 67 minuten lang, en dat zie je ook niet heel vaak, zeker niet in de derde divisie, gewoon echt oppermachtig is. Wanneer Gemert gewoon helemaal niets in de melk heeft te brokkelen. Maar ja, dan staat het 1-0. En dan weten we natuurlijk allemaal die voetbalwet, dat één klein momentje nog wel wat kan doen. 68 minuten, nu op de klok. Met ingooi voor Rijnvogels, dicht bij de cornervlag. Dan gaat hij lang kijken of er doorgekopt kan worden. Maar er staat dan net niet iemand met een lange kop. Nu naar de rechterkant van het veld naar het doelpunt te maken. Scholten. Ja, we hebben gezien dat hij een goede verraderlijke trap in zijn linker heeft. Deze is wat makkelijker te verdedigen. Maar Gemert komt er eigenlijk niet uit. Ruim 22 minuten nog. En Rijnvogels moet eigenlijk gewoon aan het doelsaldo gaan werken in die laatste fase. Zo is het. Want ze staan 1-0 voor. En ze hadden gewoon al veel meer doelpunten moeten maken. Dat is het nog niet. En dus is het nog altijd spannend. 1-0.
0: Mooi om te zien dat bij rust in de derde divisie alle regiogenoten gewoon lekker voorstaan. Noordwijk leidde tegen Blauw-Geel 38. 1-0. Ilias Latif maakte die treffer. Lisse stond achter tegen promovendus Achillesveen. Maar ondertussen, pal voor rust, heeft Jaap Zwetsloot er een 2-1 voorsprong van gemaakt. En ook pal voor de rust was het VVSB wat op voorsprong kwam. 0-1 tegen Portugal. En ook weer een treffer bij Rijnvogels Gemert. Menno.
3: Pijnlijk, pijnlijk. Maar het is 1-1 volledig uit het niets. Het is na een 70 minuten de eerste geslaagde aanval van Gemert. En het levert meteen een doelpunt op. Counter aan de rechterkant van het veld. Uitstekende actie van Dylan van Diepen. Die gaat er heel veel langs bij de verdediging van Rijnvogels. Die legt hem af op Ralf Kemper. En die heeft dan een makkelijk klusje. Namelijk die bal in het lege goal tikken. En dan staat Rijnvogels met het deksel op de neus. 70 minuten, het is 1-1.
0: Ja, en dit lijkt mij de enige remedie. Namelijk een band uit Ierland om eens even te draaien. Maar wel over het medium waar wij hier met Radio West Sport natuurlijk legendarisch mee geworden zijn. Weliswaar over de sport, maar de Coors, daar heb ik het over. Zij hebben het gewoon over radio.

0: Doelpunt op de Kooltuin, Rijn Vogels, Gemert, Menno Schilder.
1: Ja, het drama voor Rijn Vogels wordt nog groter. Het is 1-2. Gemert komt zelfs voor na 72 minuten. Mat Bolhuis met buitenkant voet. Rijn Vogels met het gezicht naar beneden. 1-2.

0: Heerlijke muziek hier op Radio West. Een kleine buiging naar de muzieksamensteller voor dit nummer. We gaan naar Menno. Ja, de tranen branden achter de ogen, Menno. Want het blijkt dat Geemert gewoon op voetbal zit tegen Rijnvogels.
1: Onvoorstelbaar, Pieter. De tussenstand die nu op het scorebord staat na 74 minuten. 1-2. Rijnvogels 70 minuten lang. Een aantal klassen beter dan Geemert. En dat de ploeg uit Brabant op 1-1 kwam, dat was eigenlijk al miraculeus. Maar ze scoren even daarna dus ook nog 1-2. Eerlijk is eerlijk, het is wel een hele fraaie goal die ze maakt over vele schijven. En dan zie je dat ze inderdaad best wel kunnen voetballen zo in die 16. En dan wordt via Ralf Kemper uiteindelijk Matt Bolhuis vrijgespeeld. En die tikte met buiten. De kant voelt dan ook nog beheers binnen. En dan staat Geemert op 2-1 voor. Ja, het is een tijdje terug dat ik zo'n oneerlijke tussenstand heb gezien hoor, na 75 minuten. Maar ja, dat is dan ook wel weer voetbal. Dat kan keihard zijn. Rijnvogels geeft een hele mooie show af in de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar voorlopig staan ze gewoon achter met 2-1 tegen Geemert.
0: Ja, een oud blauw tegeltje van mij is voetbal is geen jurysport. Je moet wel zorgen dat je die ballen tegenhoudt. Gaan wij naar de tweede divisie. Opnieuw uit. Quick Boys op rozen lijkt het tegen Volendam, Herman.
2: Nee, zonder meer 2-0 na 30 minuten spelen. Ja, het wachten is gewoon op meer doelpunten van Quick Boys. Dat heerst als een ware kampioen hier op het eigen sportpark Nieuw-Zuid. 2-0, die tussenstand tegen Volendam, de nummer 13 van vorig seizoen. Ja, de vraag is alleen waar blijven die extra doelpunten en kansen zijn er heus wel hoor. Zojuist een prachtig gedrukt schot van Tom Noordhoff. Die heeft toch al een fijne trap. En je ziet dat hij vanaf metertje of 18 kreeg hij die bal met een stuit aangespeeld. En dan drukken richting de hoek. En de keeper van Volendam, Dominique Witte, die moest echt even gestrekt. En voorkwam daarmee wel een goal. Het werd een hoekschop die vervolgens niks opleverde. Die tussenstand, ja, Menno heeft het over een oneerlijke tussenstand. Dat kan je in zekere zin ook zeggen hier. Want het had 4-5, misschien wel 6-0 al kunnen staan in het voordeel van Quick Boys. Dat dus in die eerste wedstrijd doet wat ze moeten doen op jacht naar die derde titel op rij. En dat is winnen van Volendam. De tegenstander die vorig seizoen nog heel lastig te bespelen was met een nederlaag in Volendam voor Quick Boys. En een magere 1-0 hier in Katwijk. En ja, die ploeg is eigenlijk geen schim meer van vorig seizoen. Toen waren ze heel taai, heel lastig te bespelen. En nu combineert Quick Boys er lustig op los. Met name die spelers voorin, die moeten zorgen voor de doelpunten. Haman, Van Mil, Slor en Rekzagen, die weten elkaar fantastisch te vinden. Alleen dat moet dus uitgedrukt worden in doelpunten. Zo'n wedstrijd waarin eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Dan ga je ook toch een beetje richten op andere dingen. Weet jij bijvoorbeeld, Pieter, een quizvraagje, wat de BAP is?
0: De
2: BAP.
0: Ja, het enige wat ik weet is dat een band is uit Keulen die Kristallnacht heeft gemaakt.
2: Ja,
0: maar dat bedoel jij niet, denk ik.
2: Nee. De BAP die staat tegenwoordig op het thuisshirt van de amateurs van Volendam.
0: Ja.
2: Dat is een standbeeldje van een oude man. De BAP is Volendams voor opa. Een oude man die op een bankje zit. En heel veel toeristen die gaan naast die oude man zitten en laten zich fotograferen. Op het thuisshirt van Volendam staat hij afgedrukt op het uitshirt wat ze nu aan hebben. Het witte uitshirt met oranje nummers. Daar hebben ze een luchtfoto van het dorp geprojecteerd, zeg maar. Heel lichtjes zie je dat er doorheen. Van de afstand is het eigenlijk niet te zien. Maar van dichtbij, ik heb een foto gezien, ziet het er wel leuk uit. Maar de BAP, dat is dus een standbeeld in Volendam. Zo hebben we ook het ootje Klaasie en Klaasie en de Visserman. Alleen ja, die staan niet op het shirt van Volendam. Maar dat zijn wel beelden. Dus mocht je nog een keer langs de dijk lopen in Volendam, ga op zoek naar die beelden. En de BAP laat je daar dan mee fotograferen. Dan ben je een echte Volendammer. Nou, hebben we toch weer wat geleerd in deze voetbal.
0: Ja, ik ben gewoon een jas in Volendam, hoor, kan ik je vertellen.
2: Jij bent een jas.
0: Dat is dan weer mijn quizvraag.
2: Jij wordt het dorp uitgekeken.
0: We gaan naar een penalty op de Kooltuin. Rijnvogels Geemert. Menno.
1: Ja, Rijnvogels krijgt toch weer de kans om op gelijke hoogte te komen. Want zij krijgen een strafschop na 78 minuten met een 2-1 achterstand. Ja hoor, recht door het midden is de treffer van Maxime van der Meer. De man die vorig jaar de meeste treffers maakte, jaagt Rijnvogels nu op 2-2. Nadat het de strafschop kreeg, een overtreding op Gilani Helder. Dat is een van de beste spelers vandaag bij Rijnvogels. Die voegt echt wel wat toe aan de thuisploeg. En die zorgt ervoor indirect dat Rijnvogels na 78 minuten en dat is uiteraard dik verdiend. Gewoon op 2-2 komt tegen Geemert. Beloof nog een mooie slotfase zo.
0: Dat is een belofte. Er is één wedstrijd in de tweede divisie waar nog niet gescoord is. En daar zijn we bij. Spakenburg tegen Katwijk. Anif.
3: Ja, ik zit even na te denken over dat verhaal over die Bob. Die heb ik dus ook op de foto gezet met mijn vriendin erop een paar jaar geleden. Ik sta er zelf niet op overigens hoor, maar dan weet ik ook wie dat is. Er staan wel allemaal bordjes bij, maar dan moet je allemaal weer heel veel moeite doen om dat te gaan lezen en zo. Geen tijd, geen zin.
0: Met QR-codes en zo.
3: Uiteraard, uiteraard. Ik weet niet of ze daar in Volendam ook zo van zijn, eerlijk gezegd. Maar nou ja, het was een van de bezienswaardigheden. En die is dus nu te zien op het shirt van Volendam, waarvan akte. Dat andere oranje loopt hier in Spakenburg. En dat is VV Katwijk. En die ploeg, we mogen met het nieuwe seizoen toch wel weer een cliché uit de doos gaan halen. Groeit langzaam in de wedstrijd. Krijgt wat meer kansjes. Maar de grootste opgelegde mogelijkheid was zojuist voor Spakenburg. Oud-Katwijker El Azouti kopte in kansrijke positie over. Nu over de grond. En dan glijdt de bal voorlangs. Doelman Michaelis zit mis, maar niemand zit in de buurt om dat af te straffen. En dus zijn we 9 minuten verwijderd van de rust en is er nog steeds niet gescoord. En dat is eigenlijk best wel vreemd, want het aantal kansen neemt zienderogen toe. El Azouti dus dichtbij, had eerder ook al een poging via een omhaal die misschien een beter lot had verdiend. Hij zit dus vol erop wat betreft druk zetten en op het jagen op goals. Maar Katwijk komt er voor ons nog mee weg. Heeft zelf mogelijkheden gehad. Meest recente was er eentje voor Giovanni Korte, de clubtopscorer van vorig seizoen. Meteen in zijn eerste jaar uitgeroepen tot speler van het jaar bij Katwijk. De rechterspits die was dichtbij na een vrije trap. Kon hem niet binnenprikken. Doelman kon makkelijk oppakken. Nu Junte namens Spakenburg met het schot. En daar is hij via de lat tegen het net aan. En Spakenburg barst in juichen uit. 8 minuten van het rustsignaal verwijderd. En Ravelino Junte schiet Spakenburg op 1-0 tegen Katwijk.
0: Ja, ik zei het al, het was de enige wedstrijd zonder treffers. Maar dit is ook de juiste werkwoordvorm. Want het was verleden. Spakenburg op voorsprong, zometeen meer erover. 2 promovendi staan ook voor. Kloetingen bij AFC met 0-1. En Roda Raalte, ook kampioen geworden vorig jaar. Zij staan met 1-0 voor bij Jong Sparta Rotterdam. Hoek Koninklijke AFC 1-1. HAC Hardenberg leidt bij Barendrecht met 0-2. Kozakken Boys voor tegen IJsselmeervogels 1-0 de tussenstand. Dan hebben we alle standen gehad. En dit is uit Noorwegen. Aha, Take on Me.

0: Legendarische videoclip maakten ze, deze mannen, en werden er wereldberoemd mee. En dat brengt ons naar bijna 4:15 hier bij Radio West Sport, waar we naar Hanif Ferreira gaan op de Westmaat. 1-0 de achterstand voor Katwijk, Hanif.
1: En 40 minuten gespeeld, bijna 41 inmiddels. Goal Ravelino Junte op een manier zoals ze hem bij Quick Boys hebben leren kennen. Met name in het kampioensjaar was hij op die manier vaak trefzeker. Kennen we van hem van de rechtervleugel naar binnen trekken. Nu bleef hij heel erg lang aan die binnenkant. En kon hij uiteindelijk snoeihard uithalen met zijn levensgevaarlijke linkerbeen. Geen houden aan voor Mitchell Michaelis. Hij heeft zijn eerste tegentreffer als doelman van Katwijk moeten slikken. En Junte heeft zijn eerste goal van het seizoen te pakken. Vorig jaar maakte hij er 7 voor Spakenburg. Viel toch een klein beetje tegen, maar dat gold eigenlijk voor het hele team dat als 6e eindigde ten opzichte van Katwijk dat als 7e het seizoen afsloot. Maar het was geen jaar om met veel plezier op terug te kijken voor de Oranjehemden. Zij worden nu weer teruggedrongen, hadden even de intentie om gelijk te beantwoorden die openingstreffer. Maar daar is niks van gekomen. En Spakenburg gaat dit geduldig uitspelen. Weliswaar op de helft van Katwijk. Met een mogelijkheid. Rand 16 meter. Ver naast gepeerd. Laag over de grond door Sam van Huffel. Katwijk heeft werk te verzetten. Mist 7 potentiële basisspelers. Ga er maar aan staan. Maar er zijn nog voldoende spelers met kwaliteit die zich zouden moeten kunnen laten zien. En 1-0 is wat dat betreft een minimale marge. Nog 3 minuten. Dan maken we ons op voor de rust. Katwijk met 1-0 achter op bezoek bij Spakenburg.
0: Quick Boys Volendam, Herman Anninga.
2: Hier nog een minuutje of 4 met nog altijd die tussenstand van 2-0. En zojuist eindelijk een kansje voor RKV Volendam. Gerry Vlak, de broer van Jari, die inmiddels niet meer bij ADO Den Haag speelt. Vlak overgekomen van Koninklijke HFC. Hij wilde schieten, maar een van de verdedigers van Quick Boys die wierp zich voor die bal. En met het lichaam werd die inzet van Vlak tot een hoekschop gedegradeerd. Geen doelpunt dus, maar eindelijk wel een beetje actie in het 16 meter gebied waar Lars Jansen zijn doel verdedigt. Volendam nu weer in de aanval. Is het Boudouni overgekomen van FC Lisse. Die bal onder het voetje een beetje zichzelf vrij probeert te goochelen. Geeft hem mee aan Vlak. Vlak wordt lastig gevallen eigenlijk door Van Mil. En dus moet Volendam weer helemaal terug om opnieuw te beginnen aan de opbouw. Ik kreeg trouwens een mailtje. Ik had het natuurlijk aan het begin van deze wedstrijd over de derde titel voor Quick Boys die ze zo graag willen hebben. En dat ze daarmee historie schreven. Nou kreeg ik een mail van Arie Dijkhuizen. Met als titel 3 keer achter elkaar kampioen. En dan tussen haakjes. En dat vind ik het lekkerste. Dus Herman had geen gelijk. De eerste amateurclub, zegt Arie, die 3 keer achter elkaar landskampioen werd. Dat was RAP, een club uit Amstelveen. Die werd de kampioen in, 1892.
0: Ah, kijk hier.
2: Ja, 1894. En toen volgde de trilogie 1897, 98 en 1899. Dus 3 keer landskampioen bij de amateurs. Maar goed, om even mezelf te verdedigen. In de tweede divisie, de moderne tweede divisie, is dit nog niet gebeurd. Maar goed, RAP uit Amstelveen, die hebben het dus ooit wel gepresteerd in de 19e eeuw. Ja, ik was er niet bij, dus stond niet echt scherp op mijn netvlies. Over die derde titel gesproken, Quick Boys natuurlijk lekker begonnen aan het seizoen met soepele, lekkere marge van 2-0. Alleen, ik wou zeggen, voor het publiek moet je er nog een paar inschieten. Nou, niet voor het publiek hier vandaag, maar gewoon om heel erg lekker aan het seizoen te beginnen. Want ja, ze hebben eigenlijk niks te vrezen van Volendam. En dat schreeuwt om een grotere uitslag. Nog 1 minuutje tot aan de rust.
0: Ja, en de tijd begint ook te dringen bij Rijnvogels tegen Gemert. Willen ze niet in remise eindigen? Menno Schilder.
3: Ja, precies, want het is 2-2 na 88 minuten. Maar het kan ook nog vervelender worden, want daar is Gemert in de 16. Kopkansje. Maar het wordt niet echt een hele grote kans, omdat de voorzet niet goed is. Dat komt Rijnvogels wel goed uit. Die kunnen er in de counter vandoor. Het is echt een heerlijke slotfase. Oh, die gaat snel. Die is op de brommer aan de rechterkant. En dan wordt hij nu onderuit gehaald. Dat is een vrije trap uiteraard voor Rijnvogels. Halverwege de helft van Gemert. Het is een hele leuke wedstrijd geworden. Het had eigenlijk voor Rijnvogels op een andere manier leuk moeten worden. Want die hadden eigenlijk gewoon op 4-5-0 misschien wel moeten staan na 88 minuten. Het is 2-2. Daar kan Rijnvogels onmogelijk tevreden mee zijn zo dadelijk als ze van het veld afstappen. Dus moeten ze nog vol voor die winst gaan. En dat plan lijken ze nu wel in werking te hebben gezet. En we gaan even naar een ander veld, want ik hoor dat er een doelpunt is.
0: We gaan, er is geen doelpunt. Ja, er is er wel één, maar bij Lisse Achillesveen 3-1 de voorsprong. Maar we gaan naar Hanif Ferreira, die gewoon lekker bij Spakenburg Katwijk zit.
1: Bordje omhoog, nog 1 minuut komt erbij. Daar is al een 30 minuut van verstreken in de eerste helft tussen Spakenburg en Katwijk. Stand 1-0, overtreding, aanvalsfout aan de kant van Katwijk door Owen van der Meer begaan. Hij speelt op het middenveld. Geen nieuweling als het gaat om dit seizoen. Vorig jaar kwam hij stilletjes aan vanuit de jeugd van Sparta. En hij is op het middenveld ingezet vanwege onder andere afwezigheid van Rick van der Meer en van Finn Janmaat, om er maar even twee te noemen. Bal aan de voet van Spakenburg, doelman Damkalis, laatste wapenfeit van de eerste helft. Spakenburg gaat met 1-0 voorsprong de rust in tegen Katwijk. Doelpunt Ravelino Junte. Het staat dus 1-0.
0: Laatste seconde van de wedstrijd op de Kooltuin. Rijnvogels Schemert, Menno Schilder.
3: Ja, even afwachten hoeveel extra tijd we hebben. Maar we zitten in de 90ste minuut. 2-2 in een aantrekkelijke wedstrijd. Aantrekkelijke eerste wedstrijd van het seizoen. Rijnvogels heeft een mooie show, een mooie theatershow afgeleverd vandaag. In het eigen Katwijk. Maar ja, dat kan eigenlijk alleen nog maar mooi worden als ze met een 3-2 overwinning van het veld stappen. Want 2-2 is veel te weinig wat Rijnvogels vandaag uiteindelijk meeneemt als het eindigt. Hier is Tom Beijen in de 16. We hebben hem nog niet heel veel gezien. De invaller, kind van de club. Hier kon hij net niet met zijn rechtervoet bij de bal. En dan gaat Geemert in de counter vandoor. Ja, die stonden natuurlijk ook heel kort even stiekem op een 2-1 voorsprong. Dat hadden ze zelf denk ik ook niet voorzien. En nu zitten we inmiddels in de extra tijd. Ik denk nog een minuutje of 3-4. Het is spannend. Nog altijd 2-2.
0: Gaan wij nog even kijken bij Herman Nanninga, Quick Boys Volendam.
2: Nog een seconde of 20, dan is deze eerste helft afgelopen. We hebben er 2 minuten extra tijd bij gekregen. Die zijn inmiddels zo goed als verstreken met Volendam. Nog 1 keer in de aanval over de rechterkant. Maar het gaat te traag, het gaat er langzaam om die verdediging van Quick Boys in de luren te leggen. En enig gevaar te stichten. Want Volendam, ja, we hebben ze eigenlijk niet gezien in de eerste helft. 1 kansje heb ik geteld voor Volendam. Dat was een schot van vlak dat gekraakt werd door de verdediging van Quick Boys. 2 doelpunten heeft Quick Boys daar tegenover gesteld. Kian Sloor, hij opende het bal na 4,5 minuut. De nieuweling overgekomen van ACV uit Assen. Hij maakte de 1-0 en in de 14e minuut Kilian van Mil, die andere nieuweling met een ADO-verleden, met een Katwijk-verleden, met een Spakenburg-verleden. Hij maakte de 2-0. Het is rust hier op Nieuw-Zuid met een comfortabele voorsprong voor Quick Boys. 2-0.
0: Ja, 2 verdiende koppen thee voor Hanif en voor Herman. En ja, Menno, jij kijkt bijna naar het eind van de wedstrijd, Rijnvogels Schemert.
3: Ja, valt hij nog. Het is 2-2 in de extra tijd van de wedstrijd. Het is een understatement om te zeggen dat Rijnvogels deze wedstrijd verdient te winnen. Maar ja, dan moeten ze nog 1 keer profiteren. Bal de 16 in, wordt teruggekopt, maar niemand die hem dan binnen kan schieten. Tom Beijen loopt eigenlijk net een beetje aan de verkeerde kant daar. En die komt er dus niet bij. Geemert in de omschakeling zojuist ook nog gevaarlijk, maar dat werd op het laatste moment verdedigd. Zo heb je het idee dat beide ploegen de overwinning nog wel ruiken. Nu heeft Rijnvogels de bal weer heroverd. Krijgen ze een vrije trap. Ja, en dat is op een aardige plek, meter of 20 voorbij de middenlijn. Er was ook nog een reuze kans werkelijk voor Rijnvogels. Kort voor de 90 minuten op de klok stond. Toen viel de bal voor de voeten van invaller Zion Valies. Maar die schoot de bal over het clubhuis. En om dan even te illustreren hoe hoog dat is. Nou, dat clubhuis is denk ik een meter of 20 hoog. Dus die bal was echt heel, heel, heel ver over. Maar het was wel een dikke kans. En de volgende dient zich misschien aan. We zitten inmiddels in minuut 3:94. Met een vrije trap voor Rijnvogels. Iedereen mee richting de 16 meter. Onder andere ook Gilani Helder. Die echt wel zijn visitekaartje vandaag heeft afgegeven bij zijn nieuwe club. Speelt echt wel een goede wedstrijd. En kan hij, net als de rest van Rijnvogels, dat nog belonen met een 3-punter. Alles en iedereen richting die 16 meter. Ik denk dat het misschien wel de laatste kans is. Hij wordt ingeslingerd richting de 11 meter stip. Komt op het hoofd van een van de verdedigers van Geemert. En dan lijkt de bal in ieder geval voor Rijnvogels weg te zijn. En dan moeten ze nog oppassen. Want er is nog een counterkansje, maar die wordt eruit gehaald door de verdediging van Rijnvogels. Mag het nog een keer? Het antwoord is ja. Met Zion Valies, de invaller. Buitenkantje voet, krijgt hem nu terug. Valies, misschien schieten met links. Er is eigenlijk geen ruimte voor. De scheidsrechter kijkt op het klokje. En dan denk ik dat het niet lang meer duurt. Dit is de laatste bal die nog de 16 ingeslingerd mag worden. Maar die is te hoog, die is te diep, die is te ver. En die komt niet bij iemand van Rijnvogels terecht. Maar ze hebben hem wel weer heel snel. Gilani Helder, nog een keer dan inslingeren. Kop. Bal goal gaat net naast. Ja, net naast, een meter of twee naast. Ik maak het ietsje spannender misschien dan het is. Het was wel een kansje nog voor Rijn Vogels in de laatste dying seconds tegen Gemert. En dan lijkt het dus te eindigen in 2-2. En dat zal een forse domper zijn voor de ploeg van IJsseledoren. Veel en veel sterker vandaag dan Gemert. De scheidsrechter, en dat is Mauriek van Dijk, gaat nu affluiten. Rijn Vogels gaat naar het gras en moet dat teleurstellend doen. Want dat is de eindstand voor Rijn Vogels. Een driepunter had het moeten zijn, maar het is het niet. 2-2 tegen Gemert.

0: Elvin Stardust bracht ons naar bijna het eind van dit uur. Katwijk achter tegen Spakenburg en lekker aan de T. 1-0 daar de tussenstand. Quick Boys Volendam 2-0 de voorsprong voor Quick Boys. En Rijn volgens een Gemert komen samen remise overeen. Tot zometeen.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: In Liemeer is het 24 graden en in Hoogmaarden 25. Het is droog, wisselend bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
14: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft de demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Activisten werden naar een bus gestuurd. De demonstranten die niet zelf naar die bus wilden lopen, werden door agenten erheen gedragen. Een inbreker in Valkenburg is vannacht na een achtervolging gepakt door een politiehond. Hij was met een ander gevlucht na een inbraak in een bedrijfsbus. De man sloeg en schopte de hond, maar werd toch aangehouden. En de SP in Leiden is een petitie begonnen tegen nieuwe regels voor de wachtlijst voor sociale huurwoningen via Holland-Rijnland. Vanaf 1 september worden woningzoekenden direct uitgeschreven als ze een betaling missen. De partij vindt dat veel te streng en wil dat de regels worden aangepast. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met twee jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De drie hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken drie kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de drie Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
28: Ik doe het voor gezonde nieren.
29: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
30: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
31: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
32: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
33: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
34: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
35: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
34: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
36: Radio West Sport.
0: Uur 3 van Radio West Sport beginnen we op Nieuw-Zuid, waar Quick Boys leidt tegen Volendam. Herman Anninga.
37: Spelers druppelen langzaam weer terug het veld op vanuit de catacomben. De rust zit er bijna op. De tweede helft gaat bijna beginnen met die comfortabele voorsprong voor Quick Boys. 2-0 de tussenstand. En de vraag is, ja, hoe hoog gaat die score eindigen? Want kansen, nou, die waren er meer dan genoeg in de eerste helft. Alleen het afmaken liet nog een beetje te wensen over. 2-0 is de tussenstand. Nou, dat moet beter.
0: Op de Westmaat zit Hanif Farrara. Spakenburg-Katwijk.
38: 6-4, de tweede helft zojuist begonnen, een fractie geleden, met de aftrap voor Spakenburg. Die ploeg verdedigt een voorsprong, verkregen aan het eind van de eerste helft via een snoeihard schot van Ravelino Junte. Katwijk moet daar iets tegenover zien te stellen. Vooralsnog heeft de ploeg het moeilijk. Op bezoek bij Spakenburg.
0: En straks om 17:30 het eerste duel voor Rijnsburgse boys in de tweede divisie. Zij gaan naar Jong Almere City. Het begint dus om 17:30 in het Janmaarstadion. En eerder vandaag waren we in de derde divisie bij Rijnvogels Gemert. Die kwamen remise overeen. 2-2 de eindstand. We gaan het er uitgebreid over hebben. Tussenstanden daar. Noordwijk leidt met 1-0 tegen Blauwgeel 38. Na een treffer in de al tweede minuut. Kijken we naar Lisse tegen Achillesveen. 3-1 de voorsprong voor Lisse. Die lijken dus goede zaken te gaan doen thuis op Ter Spekke. En Portugal tegen VVSB kent een tussenstand van 0-1. De voorsprong dus inderdaad ook voor VVSB tegen Portugal. Kortom, de resultaten lijken er lekker uit te zien. Voorsprong dus inderdaad ook voor VVSB tegen Portugal. Kortom, de resultaten lijken er lekker uit te zien.

0: hem gewoon. Dit was de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Ja, Katwijk is leuk. Hoek van Holland is fijn. Nou, volgens mij is Katwijk helemaal prima, toch, Herman Anninga?
1: Ik zou het een beetje omdraaien, inderdaad, die tekst. Ik zou zeggen, Zandvoort is leuk. En we gaan met z'n allen naar Katwijk aan de zee. Maar goed, dat, de Pasadena's hebben daar... de Pasadena Dream Band is het, geloof ik. Hè? Die hebben daar een andere tekst op gemaakt. Zij hebben trouwens ooit opgetreden. Ja, dat is echt een verhaal weer uit de oude doos. Tijdens het eindexamenfeest op mijn middelbare school. Nou, had je zo'n laatste schooldag, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan s'avonds een feest. En toen kwamen zij optreden, zongen ze uiteraard ook dit nummer. Ik had nog nooit van ze gehoord. Maar dit nummer is wel altijd blijven hangen. Ja, terug naar die goede oude tijd, eind jaren 80.
0: Heerlijk.
1: Ja, het is mooi. Het voetbal, ja, het is ook mooi. De score, de tussenstand is prima. Alleen de spanning, ja, die is natuurlijk al heel lang uit de wedstrijd. Die is er eigenlijk nooit geweest. De spanning zit er meer in. Kan Quick Boys nog wat meer doelpunten maken dan de twee die ze nu al hebben gemaakt? Misschien komt er hier een aardige aanval als de voorzet vanaf de zijkant, vanaf de rechterkant, niet een medespeler vindt, maar de keeper van Volendam. Die geeft hem dan lang naar voren. En dan is het Soet die overgekomen is van Rijnsburgse Boys, die de bal niet kan controleren. Dus kan Quick Boys weer overnemen met de beste meegeven aan Sloor, aan de linkerkant. Sloor dreigt met een actie, maar kiest toch om het tempo er even uit te halen en een linie terug te gaan spelen waar Noordhof het spel verdeelt, waar Drekshagen in de bal komt, krijgt hem ook aangespeeld, kaatst hem meteen weer door. En zo langzaam maar zeker probeert Quick Boys terreinwinst te boeken. Alleen dan moet je wel naar de juiste kleur spelen en hem binnen het lijntje houden. Nou, dat laatste lukte dan niet bij Drekshagen. Dus de inworp voor Volendam. 2-0. Geen wissels bij beide elftallen. Dat zal ongetwijfeld nog gaan gebeuren, want als je ziet wat er allemaal nog op de bank zit bij Quick Boys. Broekhuizen, Reinders, Levi van Duin, Ruben Doesburg, ook een van de nieuwe mensen. Ook een man, net als Kilian van Mil met een Katwijk verleden. Dat zijn de bankzitters. En die zullen ongetwijfeld, als de score het toelaat, nog speelminuten gaan krijgen.

0: in deze wedstrijd. Voorlopig een niks aan de hand wedstrijd voor de regerend kampioen 2-0 met 50 minuten op de klok.
1: Wel wat aan de hand voor Katwijk. Wat is dan achter tegen Spakenburg, Anif?
2: Ja, en veel volgers van het amateurvoetbal zullen zich van tevoren hebben afgevraagd hoe brengt het nieuwe Katwijk onder Luigi Bruin zitten vanaf. Dat wordt nu teruggedrongen en ziet dat er tijd wordt opgeruimd voordat er gevaar kan ontstaan voor het doel van Mitchell Michaelis. Hij is een van de twee nieuwelingen in de basis bij Katwijk onder de lat. Was niet foutloos in de eerste helft, maar liet ook wel bij vlagen zien dat hij goed kan keepen. De oud-goalie van onder andere FC Volendam en Go Ahead Eagles. De andere nieuweling in de basis staat op het middenveld, Gianni Tibos, opvallend aanwezig. Nu een goede tackle op de bal van Victor van Bogert. Aanvoerder bij afwezigheid van onder andere Rick van der Meer bij Katwijk. En natuurlijk uiteraard al langdurig geblesseerd Levi Bouwens, die vorig seizoen de vaste aanvoerder zou zijn geweest, had hij geen zware knieblessure opgelopen. Hoekschop voor Spakenburg om het verhaal af te maken over het nieuwe Katwijk. Zo nieuw is het dus niet met maar twee nieuwelingen in de basis. En die derde begint op de bank. Wessel Been, spits. In zijn plaats start Angelo Kamperveen. Die wordt echt niet gezien bij Katwijk als vaste man in de spits. Maar er is een goal. Althans, mag het gefeest gevierd gaan worden? Ja, de scheidsrechter geeft aan van wel. Keeper tikt de bal de lucht in. En dan, wat gebeurt er? Nee hoor, het feestje gaat niet door. Er leek ook wel van alles aan de hand. De doelman op zijn lijn aangevallen door een tegenstander. Gehinderd. En dat mag geen doelpunt opleveren. Vindt scheidsrechter Wim Bronsvoort uit Badmen. Even consternatie, even wordt de muziek ingestart. Maar al vroegtijdig de pauzeknop ingedrukt. En het spel hervat met een doeltrap voor Katwijk. Om het verhaal helemaal af te maken, dan ben je echt van me af, Pieter. Die man die dus niet mocht starten in de spits, Wessel Been, die zonderde zich in de rust af van zijn ploeggenoten als het gaat om de rondo. Hij was met een andere warming-up bezig. Heel veel rekken en strekken. En dan krijg je vaak het idee, die gaat invallen in de rust. Maar zover is het dus niet gekomen. De aanwinst van AFC moet nog even wachten. Angelo Kamperveen mag het nog steeds proberen in de spits. Maar heeft nog nauwelijks iets van zich kunnen laten zien. En loopt nu plomp verloren een tegenstander omver. Het staat 1-0 in het voordeel van Spakenburg na 53 minuten. En Katwijk moet iets gaan vinden om daar tegenover te stellen.
1: Kijken wij even naar de tussenstanden in die tweede divisie. Waar Hoek goede zaken lijkt te gaan doen thuis in Zeeland. 3-1 de voorsprong met nog 8 minuten te gaan tegen Koninklijke HFC. AC Hardenberg staat al enige tijd voor met 2-0 bij Barendrecht. De wedstrijd is daar ongeveer een uur onderweg. En Roda Raalte begon als promovendus goed tegen Jong Sparta Rotterdam. Ondertussen staan ze in Rotterdam al met 2-1 achter. Kozakken Boys, IJsselmeervogels, kent een tussenstand van 1-0. En er is een doelpunt gevallen bij Quick Boys tegen Volendam. Herman Anninga.
3: Het is nummer 2 voor Kian Sloor en nummer 3 voor Quick Boys. Voorzet vanaf de rechterkant. Kopt hij feilloos in. Hij kreeg ook wel heel veel ruimte hoor om te koppen. Maar de 3-0 is een feit. Kian Sloor.
1: Ja, en met een hele mooie, ja, bijna Braziliaanse aankondiging van de speaker, hoorde ik op de achtergrond. Nou, en ik was ook net aangekomen bij Quick Boys Volendam. Daar is het dus inderdaad actueel 3-0. Niet zo actueel als radio, mogen duidelijk zijn. En dan tot slot AFC tegen Kloetingen. Die kennen een ruststand, want zoals bekend, de Amsterdammers van AFC beginnen al een kwartiertje later. Dat heeft alles met de planning daarop goed genoeg te maken. Kloetingen leidt daar nog wel, de promovendus met 0-1. Wat dat betreft twee keer voorsprong voor Zeeland. Dit is Bruno Mars op Radio West met On My Soul.

0: En zo is het bijna 5:10 geworden hier bij Radio West Sport. Kan ik melden dat Noordwijk de voorsprong verruimd heeft tegen Blauw-Geel 38 op Duinwetering. Daar is het nu 2-0. En Lisse werkt lekker aan het doelsaldo. Tegen Achillesveen is de tussenstand nu 4-1. Hartstikke lekker. Gaan wij naar de tweede divisie. En dat doen we richting Quick Boys tegen Volendam. Herman Anninga.
1: Ja, met die 3-0 tussenstand, 56 minuten zijn er gespeeld. 2 goals van de nieuweling Kian Sloor, overgekomen van ACV, waar die trouwens ook aardig het doel wist te vinden vorig seizoen. 16 doelpunten maakte die vorig seizoen. Ja, en dat bij een ploeg die uiteindelijk degradeerde. Dat is prima. Dat zijn goede cijfers. Nou, en hij overlegt vandaag ook uitstekende cijfers met 2 doelpunten op aangegeven. Die laatste goal van Tom Noordhoff, die wist hem feilloos te vinden. Het hoofd van Kian Sloor, die vogeltje vrij stond voor de goal van RKAV Volendam. De 3-0, ja, is dan heel snel een feit. Hij moest er zelf een beetje om lachen over de manier, althans zo leek het van afstand, de manier waarop hij hem inkopte. Hij deed die beweging, deed hij nog even na. Misschien had hij zijn nek wel verrekt bij het koppen van die goal. Maar goed, hij telt. En 3-0 is een uitstekende tussenstand. Moet uiteraard nog worden uitgebouwd. En Quick Boys, ja, ze kregen een klein beetje tegengas zo aan het begin van de tweede helft. Ze leken ook nog niet helemaal wakker. Gaven wat ruimte weg achterin. Maar Volendam kon daar verder niet van profiteren. En inmiddels is het initiatief weer volledig aan de ploeg van Rogier Veenstra, die dus terecht met ruime cijfers leidt. Nog geen uur gespeeld, 3-0, dat is gewoon comfortabel, dat is lekker.
0: En dat hoort ook bij de ambities van Quick Boys, zeker tegen Volendam. Want inderdaad, net wat jij zei, Herman, aan het begin van het duel, dat was een angstgegner. Kunnen we nu doorstrepen, dat woord. Spakenburg tegen Katwijk dan, Hanif Ferrara.
2: Met lange tijd en eigenlijk nog steeds de betere papieren voor de thuisploeg. Maar één probleem is er bij de blauw-witte. Ze laten na door te drukken. En dat geeft Katwijk hoop en dat geeft Katwijk ook de gelegenheid om wat er tegenover te stellen. Zojuist een mogelijkheid, hoekschop vanuit de tweede lijn geschoten door Owen van der Meer vanaf het middenveld. Klein beetje te hoog, meter of 2 over. Maar het was weer een mogelijkheid voor Katwijk dat nu in de achtervolging gaat. Diezelfde van der Meer gaat achter zijn man aan de rechterzijde. Kan hem niet inhalen. Voorzet is te scherp. Kan niet tot bij Mark van der Weijden worden bezorgd. En dan gaat hij over de zijlijn heen. Mag Katwijk gooien. Geeft Chris de Graaf, de trainer van Spakenburg, aanwijzingen. Hij lijkt er niet al te gerust op in deze fase van de wedstrijd. Na een uur spelen heeft wel zijn jasje inmiddels uitgetrokken. Dat geldt niet voor zijn collega Katwijk, Luigi Bruins, die nog altijd zich wapent tegen mogelijke regenval die er wellicht nog kan komen. Maar zo koud is het in elk geval niet meer. De bal gaat over de zijlijn. Weer een ingooi. Katwijk dicht tegen de middenlijn aan. Giovanni Korte laat het niet over aan een collega. Gooit gelijk terug naar Dylan van Wageningen. Gelegenheidsrechtsback bij afwezigheid van Bart Sinteur. Hoe lang hij eruit is nog even afwachten. Bal gaat naar de linkerzijde. Daar is Kai van der Veld. De opvolger van Joey Ravensbergen. Die stopte na vorig seizoen. Vond het welletjes geweest. Heeft afgelegd richting Matthijs Jessen. De winterse aanwinst van vorig seizoen krijgt een tweede kans. Want raakt een tegenstander bij zijn voorzet. Tikkie terug in de richting van der Meer. Zo gaat het spel verschoven worden richting de verdedigers. Richting Van der Bogert en Maatsen. Alles en iedereen, behalve doelman Michaelis op de helft van Spakenburg. Daar dreigt een foutje te worden gemaakt door Katwijk. Zover komt het niet. Weer via Maatsen en Van der Bogert. Maar Maatsen is boos. Vraagt zich af, waarom biedt niemand zich aan? Dat gebeurt alsnog met Tibos, die zich komt aanbieden tussen de twee centrale verdedigers in. Diepe bal gaat in de richting van Korte. En die gaat onbewust in de fout tegen een tegenstander die neergaat. Mark Veenhoven terug op het oude nest. Overgekomen van Kozakkenboys. Vrije trap, Spakenburg, ruim een uur op de klok. 1-0 is de achterstand, er is dus niks gespeeld op de Westmaat. Maar Katwijk heeft wel een doelpunt nodig.
3: Radio West Sport. Dit is

0: Paul McCartney met Hope of Deliverance. Bijna 3 minuten voor 4:30. Noordwijk verslaat blauw-geel 38. Eindstand op de Duinwetering 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. En ook een prachtige zegen voor Lisse op ter Spekke. Het weet van Achillesveen te winnen met maar liefst 4-1. Wedstrijd Portugal-VVSB in blessuretijd 0-1 de voorsprong. Gaan wij naar de Westmaat, waar Spakenburg tegen Katwijk nog altijd op 1-0 staat, Hanif.
1: En dus moet er wat gebeuren bij Katwijk. Dubbele wissel. Nieuweling Johnny Tibos maakt plaats. En in zijn kielzog gaat ook Angelo Kamperveen naar de kant. Dat was wel te verwachten. In zijn plaats komt Wesselbeen. Nog iets meer lengte, nog meer een targetman aan de kant van Katwijk. En ook een invalbeurt voor een van de jongere talenten. Lahsen Aissaoui. Hij mag zijn opwachting maken voorin bij Katwijk. Ook overgekomen van AFC, net als Wesselbeen overigens. Maar Aissaoui komt vooral vanuit de jeugd en met als opzet om bij het talententeam van Katwijk, dus onder 23 zijn minuten te maken. Maar Katwijk heeft zoveel afwezigen de laatste tijd. En die talenten schijnen het vrij goed te doen. Dus dan kunnen ze ook zomaar de kans krijgen. Zijn debuut op dag 1 voor Katwijk dus. Man met de prachtige naam Lahsen Aissaoui. Moeilijke naam. Ik zit ook even te kijken wat er gebeurt op het veld. Overtreding. Ja, die staat net in de lijnen. Nou, daar gaan we. Nog een keer dan. Aissaoui, geel van de scheidsrechter. Binnen een minuut na zijn invalbeurt. Zelden vertoond. Ja, ik heb van de week nog een doelman in een jeugdcompetitie van Chelsea gezien die binnen 11 seconden rood kreeg na de aftrap. Zo erg is het hier niet mee gemaakt. Maar toch, toon is gezet zou je kunnen zeggen. Niet al te slim van die jongeling. Overkomen van AFC. Begonnen bij Alphense Boys. Woonachtig in Hoofddorp. Hij moet zich toch op een andere manier laten zien. Terwijl bij Spakenburg ook er is gewisseld. Een invalbeurt en een debuut voor Silvio Hagen. Een van de aanwinsten van Hoek. Dat vorig seizoen zo sterk presteerde. Tot de laatste speeldag meedeed om het kampioenschap. Maar uiteindelijk als derde eindigde. En met hem nog een aanwinst gekomen bij Spakenburg. Dat is wel een bijzonder verhaal. En ik kan het vertellen, want hij zit naast me. Wout den Engelsman zit hier met een brace moet je het noemen. Maar het lijkt wel op een heel apparaat dat om zijn been zit. Is al zwaar geblesseerd geraakt in de voorbereiding. En moet dus minstens 6 tot 9 maanden toekijken. Een pijnlijke manier om bij een nieuwe club binnen te komen. Hij ziet hoe Spakenburg nu met de bal aan de haal gaat aan de rechterzijde met Ravelino Junte. Tikje terug richting Deskunst. Het spel wordt verlegd naar de linkerkant. Sam van Huffel, aanvoerder bij Spakenburg. De man die de laatste jaren als middenvelder liet zien veelvuldig te kunnen scoren. Vindt de ruimte aan de linkerzijde. Daar is hij aangespeeld. Het bal gaat dan terug richting Veenhoven. Die temporiseert een beetje. Zoekt naar de vrije man. Dat is nu Hagen aan de linkerzijde. Vervanger van Ahmed El Azouti. De man uit Waddinxveen, ex-Katwijk, heeft plaatsgemaakt. Kon zijn stempel niet drukken op dit duel. Ondanks een paar mogelijkheden. Korte met de interceptie en een overtreding begaan ten opzichte van Giovanni Korte. En daar komt ook geel aan voor zijn tegenstander Mark Veenhoven. Die voor onschuldigt zich met een handje in de lucht en beseft dat hij daar de fout in is gegaan en dat geel op zijn plaats is. 2 gele kaarten in korte tijd. Spakenburg met nog een verse invalkracht met rug nummer 50, Rodney Kroeze, ter 11e uur aangetrokken voor die zwaar geblesseerd geraakte Wouten Engelsman als centrale verdediger. Overgekomen van Pek Zwolle. Hij komt erin en hij vervangt bij Spakenburg local hero Van Lopik. Het is 1-0 en we zijn bezig bijna 70 minuten op de Westmaat. Nog steeds heeft Katwijk alle kansen, maar nog steeds moet daarvoor nog wel iets gebeuren.
0: Iets meer dan een kwartier zijn ze de leiders van de tweede divisie. Ik heb het over Hoek, want ze hebben met 3-1 gewonnen van Koninklijke HFC. Eindstand daar geklonken. Gaan wij naar Nieuw-Zuid, waar Quick Boys tegen Volendam speelt. Herman.
2: Ja, als het stand zo blijft, dan gaat Quick Boys daar overheen. Je kan maar beter goed beginnen. Zeker. En meteen vanaf dag 1 die koppositie pakken. 3-0 is de tussenstand hier bij Quick Boys tegen RKAV Volendam. 3 man lopen zich warm aan de kant van Quick Boys. Levi van Duin, Nick Broekhuizen en Jesse Reinders. Daar waar Volendam zojuist een dubbele wissel heeft geplaatst. Plugboer en Abdella erin. Boudouni en Vlak eruit. Het zijn niet de mannen die de wedstrijd hebben doen laten kantelen, althans tot nu toe niet. Ze staan inmiddels een minuutje of 6-7 in het veld. En groot verschil is er nog niet te merken, want het is nog steeds Quick Boys dat de klok slaat. Af en toe even de boel temporiseert. Het is natuurlijk ook best wel warm, alhoewel het begint hier nu wat donker te worden. En het zou zomaar kunnen dat er toch nog wat regen gaat vallen. Maar Quick Boys, even temporiseren en dan met een splijtende paas weer even het gas erop. En zo proberen die verdediging van Volendam kapot te spelen. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig natuurlijk. 3-0 is een prima tussenstand, een prima uitgangspositie en prima resultaten ook voor een eerste wedstrijd van het seizoen. Dus ja, alles wat er nog invliegt is bonus, zo zou je het kunnen zeggen. Alleen ja, als toeschouwer bij deze wedstrijd hoop je toch op wat meer. Zeker ook gezien met name het aantal kansen in de eerste helft heeft Quick Boys verzuimd die scoren naar een wat hoger niveau te tillen. Nu komen ze eruit. Is die paas van Kaam niet goed op Leo de Beste. En dan kan Volendam er zowaar een keer uit over de rechterkant met Roy Tol. De verdediging blijft op afstand. Tol op de achterlijn. Voorgeven, dan is daar het been van Noordhof die zorgt voor rust in de defensie bij Quick Boys. Nog 20 minuutjes en dan is het gedaan. Ja, het klinkt alsof ik verlang naar het einde van de wedstrijd, maar er gebeurt niet zo heel erg veel. Dus ik zit niet op puntje van mijn stoel, ondanks die score van 3-0.
3: Dan in de derde divisie, onze laatste regiogenoot is klaar daar ook. Portugal tegen VVSB. En VVSB heeft op Sportpark Polder Albrandswaard, wat een mooie term, met 0-1 weten te winnen. In de 39e minuut was het Joey van Esveld die de enige treffer van de wedstrijd maakte. En daarmee hebben ook zij de volle winst gehaald in de openingswedstrijd in de derde divisie. Eigenlijk de enige puntendeling waren wij live bij. Rijnvogels tegen Gemert eindigt in 2-2. Gaan we later deze uitzending natuurlijk ook nog eens een keer uitgebreid over spreken. Zometeen natuurlijk terug naar Spakenburg, Katwijk en Quick Boys tegen Volendam. Er is gaan we luisteren naar de Doobie Brothers. En ze hadden verschillende zangers, maar dit was Michael McDonald. En dat vind ik nou eenmaal de beste van allemaal.

0: He's got the power to reason away. What a fool believes brengt ons naar ruim 6 minuten over half 5 hier bij Radio West Sport. We verlangen naar minimale gelijkmaker van Katwijk tegen Spakenburg aan die Ferrara.
1: Nou ja, dan kan je maar één ding doen, hè. Als het eigenlijk op deze manier niet lukt, wisselen. En dat gaat Katwijk weer doen met een jonge kracht voorin. Den Schallenberg maakt zijn opwachting. Man uit Leiden speelde in de jeugd onder andere bij UVS en ADO Den Haag. En nu bij Katwijk mag hij zijn kans proberen te grijpen in het slotkwartier op bezoek bij Spakenburg. Dat nog steeds leidt. Stand is 1-0. En dat betekent dat de spanning er volop staat. Twee Katwijkers die simultaan een kopduel aangaan en allebei verliezen. Van de Bogert en Brenna. Aan de linkerzijde nu ruimte voor Spakenburg met Hagen. Voorzet met zijn linkerbeen op het hoofd van der Weijden. En die heb ik zelden zo ver een bal naast zien koppen. Bijna richting cornervlag. De timing laat hem in de steek. En dat had zijn eerste doelpunt in het shirt van Spakenburg in een officiële wedstrijd kunnen zijn. Maakte in de oefencampagne er wel al 5. Dat waren er altijd nog 2 minder dan zijn concurrent Pieter Veenstra. En komt die Veenstra dan binnen de lijnen, is de vraag. Ja, is het antwoord. En dan kun je bijna uittekenen voor wie. Inderdaad, Mark van der Weijden maakt plaats. Wat zal hij zich voor zijn kop slaan dat hij die bal zo ver naast kopte. Daar had meer in gezeten. Geen glansrol voor hem bij zijn debuut in het shirt van Spakenburg. De man uit Langeraar maakt plaats voor zijn concurrent overkomen van Sparta Nijkerk. Pieter Veenstra, 30 doelpunten vorig seizoen in de derde divisie. En in hun kielzog komt er ook nog een tweede wissel bij Spakenburg. Cisco Lever, zijn broer, speelt bij Rijnsburgse Boys dit seizoen. Hij voor Spakenburg nu debuterend. En Mark Veenhoven, de teruggekeerde Spakenburger, gaat naar de kant. Nog 14 minuten, iets meer dan dat, heeft Katwijk nog. En Spakenburg mag er ook niet gerust op zijn. Want de score, de voorsprong is minimaal. 1-0.
0: Ja, een ruime voorsprong wel voor Quick Boys tegen Volendam. 3-0, maar dat betekent ook dat het een stuk comfortabeler zit en op een puntje van je stoel natuurlijk, hè. Maar je moet ook voordelen ervan maken.
2: Ja, zo had ik hem nog niet bekeken, Pieter. Bedankt voor deze opbeurende woorden. Ja, 3-0. Het klinkt heel verwend. En laten we er ook niet te veel woorden aan vuil maken. Maar ja, het amusementswaarde van deze wedstrijd is eigenlijk niet heel erg hoog. Maar dat komt vooral door het gebrek aan tegenstand van Volendam. Quick Boys, ik heb het al een paar keer zegt, herenmeester, kunnen bijna doen en laten wat ze willen. Zojuist trouwens 3 wissels bij Quick Boys met Broekhuizen, Reinders en Van Duin die erin zijn gekomen voor Noordhof, Van Mil en Leonard de Beste. 3 verse krachten die eigenlijk ook niet zouden misstaan in de basis. En die zullen ongetwijfeld hun speeltijd nog krijgen in de loop van het seizoen. Broekhuizen en Reinders terug vorig seizoen al van zware blessures. Misschien dat die nog even wat extra nodig hebben om helemaal topfit te zijn. Alhoewel, ze hebben de hele voorbereiding natuurlijk achter de rug. Een voorbereiding die Quick Boys had verdeeld in 2 blokken. Een vroeg blok al in juni gestart. En dan een pauze en daarna het laatste blok. Allemaal om topfit aan de start te verschijnen voor deze wedstrijd. Nou, die fitheid die is eigenlijk nauwelijks op de proef gesteld. Alhoewel, je ziet wel op het moment dat Volendam balbezit heeft op de eigen helft, wordt er stevig druk gezet door heel Quick Boys eigenlijk. En dat levert maar al te vaak balwinst op voor de Katwijkers. Niet altijd doelpunten, maar ja, zolang je de bal hebt, doe je eigenlijk alles goed. Zeker als je hem herovert op de tegenstander. Balletje wordt nu achterin een beetje rondgespeeld door Quick Boys. Jansen, de keeper dan met de lange bal, die kan worden weggewerkt, opgepikt op het middenveld. En is er dan een mogelijkheid tot een tegenstoot bij Volendam. Bal gaat naar de linkerkant. Getwijfeld over de voorzet. Die komt er niet. En dat geeft Quick Boys weer de kans om de druk wat op te voeren. Alhoewel, er komt er toch nog een voorzet vanaf de linkerkant voor de voeten van Reinders. Die geeft ermee aan Haman. Heeft even wat moeite met de controle. Het is allemaal niet altijd even gepolijst wat Haman laat zien. Maar man, wat legt die altijd een energie in de wedstrijd. En je gunt hem, althans ik gun hem iedere wedstrijd een doelpuntje. Alleen maar vanwege zijn werklust. En die schuwt niet om vuile meters te maken. Ondanks dat hij eigenlijk is aangetrokken om de doelpunten te verzorgen. Zover is het vandaag nog niet gekomen. Van Mil en 2 keer Slor. Dat zijn de mannen die op het formulier komen als doelpuntenmakers van Quick Boys. En of daar nog een naam bij komt of een doelpunt, ja, dat zal de tijd leren. Voorlopig is het 3-0 met nog 13 minuten te spelen.
3: Radio West Sport met Pieter.

0: Treffer op Nieuws uit, Quick Boys Vandam, Herman.
1: Nick Broekhuizen, hij is de maker van de vierde goal van Quick Boys. Na geklungel achterin bij Volendam. Broekhuizen pakt het cadeautje uit. 4-0.

0: Earth and Fire met Weekend. Ja, het kwartet is compleet. Quick Boys van der Dam, Herman.
1: Ja, kwartet is compleet en de uitslag krijgt daarmee een lekkerder aanzien. Ondanks, 3-0 is natuurlijk ook fantastisch voor een eerste wedstrijd van het seizoen. 4-0 of misschien zelfs 5-0, want we hebben nog een minuutje of 8. Zou helemaal fantastisch zijn, dan geef je wel meteen je visitekaartje af. En dan is het duidelijk voor de concurrentie dat Quick Boys in ieder geval in die eerste wedstrijd geen enkel probleem heeft ondervonden met de directe tegenstander. Overtreding wordt er gemaakt op Joël van Kaam. Dat wordt een gele kaart, lijkt me duidelijk. Scheidsrechter Björn Kuiper die trekt de gele kaart voor, als ik het goed heb gezien, Stef Schokker. En dat is dezelfde man die zo gigantisch in de fout ging bij die 4-0. Die schatte een diepe bal helemaal verkeerd in. En eigenlijk zag je al aan Broekhuizen, die rekende daar een beetje op. Althans, die ging ervan uit, als die fout maakt, dan sta ik er goed voor. En dan kan ik die 4-0 maken. Nou, Broekhuizen, hij hoeft er niet te twijfelen. Hij schoot die bal meteen hoog in de touwen. En die 4-0 is een heerlijk begin voor Quick Boys in deze eerste wedstrijd. Er wordt even wat gepraat met de vierde official door de bank van Quick Boys. Waarschijnlijk over die overtreding en over die gele kaart als het spel verder gaat. Met Kian Sloor. Sloor meegeven aan Van Duin. Die gaat over de knie, maar het is reglementair. En dus is de inworp voor de tegenstander. Het aftellen is een beetje begonnen. 7,5 minuut nog hier op Nieuw-Zuid in die wedstrijd tussen Quick Boys en RKAV Volendam. 4-0 is de tussenstand.
0: Spakenburg-Katwijk, Hanne Ferrara.
2: Katwijk moet wat en heeft dus behoorlijk aanvallend gewisseld. Een overdaad aan aanvallend ingestelde spelers in het veld gebracht. 4 in totaal. Dan Schallenburg, Wesselbeen en Lachsen Aissaoui hadden we al gehoord. Daar is ook de naam van Ruggiero Struiken aan toegevoegd. Ook zo'n jongen uit de talentenpool van Katwijk. Ook overgekomen van AFC. Waar die in de laatste 9 wedstrijden van het seizoen 8 keer scoorde. In de tweede divisie onder 21 jaar. Kortom, alleen maar tegen profclubs, want AFC was daarin in ieder geval als enige amateurclub actief. En voor die aanvallers, die 4 aanvallend ingestelde spelers bij Katwijk, zijn er maar 2 naar de kant gegaan die ook in dat rijtje zouden moeten vallen. Matthijs Jessen en Angelo Kamperveen. Voor de rest zijn het vooral controlerende middenvelders die naar de kant zijn gehaald. Dus Katwijk gaat alles of niet spelen in de slotfase. En daarin is er nog 5 minuten aan officiële speeltijd voor de ploeg van Luigi Bruins, die zojuist overleg voerde met zijn assistent Robert Suzan. Tackle op de man, maar er is voordeel voor Spakenburg met Junte, die de wedstrijd al vlak hiervoor had kunnen beslissen met zijn tweede. Nu een lage voorzet en net op tijd weggewerkt aan de kant van Katwijk voordat er een gevaar kan ontstaan. De ingreep aan de kant van de Katwijkers is van Kai van der Veld, die wel een hoekschop moet toestaan. Nu liggen de 2 Spakenburgers geblesseerd op het veld. De ene op eigen helft, de ander in het vijandelijk 16 meter gebied. En dus zal het spel ongetwijfeld even stil komen te liggen en kan er adem worden gehaald. Nog 4 minuten officieel en dan komt er ongetwijfeld nog een toetje achteraan bij Spakenburg-Katwijk. Loeispannend, 1-0.
0: De meeste wedstrijden lopen op zijn eind. HC Hardenberg lijkt te gaan winnen bij Barendrecht. 3-1 de tussenstand daar. Rode Raalt er ruim achter tegen Jong Sparta Rotterdam. 4-1. Kozakkenboys IJsselmeervogels met nog 5 minuten gaan. Nog altijd 1-1. En AFC tegen Kloetingen, ook die kennen een tussenstand van 1-1. Zaterdagmiddag langs de velden.

0: Golden Earrings met Sound of the Screaming Day begeleidt ons langzaam maar zeker naar het eind van de twee wedstrijden. Spakenburg-Katwijk en Quick Boys tegen Volendam. Ja, Spakenburg-Katwijk, daar is nog wat te winnen. Al is dat maar dat ene punt, Anne Ferrara.
1: Ja, en bij Spakenburg merk je dat ze echt enorm gebrand zijn om het seizoen te beginnen met een overwinning. Ook op de bank met name. Er wordt fanatiek meegeleefd en veel mogelijkheden worden onbenut gelaten door de Spakenburgers. Zelfs voordat er een kans kan worden gecreëerd om gebruik te maken van levensgevaarlijke situaties. En daar worden toch wel wat frustraties over geuit aan de zijkant. Omdat er voor hun gevoel veel meer in zit. En Spakenburg heeft ook grote gedeelte van deze wedstrijd het betere van het spel gehad. En meer mogelijkheden, meer kansen gecreëerd. Maar er is te weinig mee gedaan, behalve die ene goal van Ravelino Junte. Die zou nog wel eens beslissend kunnen zijn. Maar Katwijk zet alles op alles in de slotfase. Nog 10 seconden officiële speeltijd. En dan gaat dat bord van de vierde man de lucht in. En weten we hoeveel tijd deze wedstrijd erbij krijgt. 4 in totaal. Hij is wat vroeger dan gebruikelijk. 4 minuten aan deze wedstrijd worden er toegevoegd. Als Katwijk aan de bal is op de helft van Spakenburg en geduldig wacht op een gaatje in de defensie van de Blauw-Witte. 1-0 bij Spakenburg-Katwijk. Tijd voor jou, voor Herman.
2: Ja, en op dit moment wordt de volgende goal gescoord. Het is de derde van Kian Sloor. Dat is nog eens lekker beginnen bij een nieuwe club. 3 keer scoren in de eerste wedstrijd van het seizoen. 5-0 is de stand in het voordeel van Quick Boys. Echt een niks aan de hand wedstrijd. Minuutje te spelen nog. Er zal nog wat extra tijd bij komen. Maar dat is allemaal voor de statistieken. De echte spanning zit nog bij jou, Hanif. Spakenburg-Katwijk.
1: Dan stel ik voor dat we zo bij jou de uitslag ophalen. Want dat is uiteraard ook wel van grote importantie voor deze competitie. En uiteraard ook in Katwijk Noord. Hoe ze het ook niet toe willen geven, misschien zullen ze dat wel stiekem willen weten. De doeltrap van Spakenburg wordt door Katwijk in ontvangst genomen aan de linkerzijde van het veld. Bal direct naar voren. Wesselbeen verlengd aan de linkerkant richting Ruggiero Struiken. Allemaal nieuwe namen die we moeten leren kennen. Niet omdat ze gehaald zijn als volwaardige aanwinsten, maar jonge talenten die het mogen laten zien aan de kant van Katwijk. Dat de keeper mee naar voren stuurt. Mitchell Michaelis met zijn lengte in de strijd. Daar kan Katwijk wellicht voor wat rellen gaan zorgen in de spreekwoordelijke versie van het woord, zonder daarmee de negatieve connotatie op te willen zoeken. De vrije trap komt wel ter hoogte van de middenlijn met het linkerbeen van Dan Schallenberg. Een van die talenten die invalt. Met zijn linker trapt hij hem richting 16 meter over Michaelis heen. Over alles en iedereen van Katwijk heen, maar wel door een Spakenburger over de achterlijn getrapt. Herman, al afgelopen bij jou?
2: Ja, afgelopen. Geen enkele seconde extra tijd. Ja, er is eigenlijk ook helemaal geen reden toe om daar nog extra tijd bij te tellen. 5-0, een klinkende overwinning voor Quick Boys. 3 doelpunten van nieuweling Kian Sloor. Een andere nieuweling, Kilian van Mil, hij maakte er ook een. En Broekhuizen, Nick Broekhuizen, hij heeft het quintet verder ingevuld. 5-0, ja, goede manier om het nieuwe seizoen in die jacht op die derde titel te openen.
1: En dan zijn we terug in Spakenburg, waar de corner van Katwijk uiterst amateuristisch werd voorgelegd door Dan Schallenberg. Al dat talent wat je dan in je benen hebt zitten, Schallenberg overigens, trapt hij de bal rechtstreeks in het zijnet. Zonder ook maar enige dreiging voor de doelman van Spakenburg, Stylianos Damkalis. En die andere keeper, die van Katwijk dus, Mitchell Michaelis, die meegekomen was, reageerde woedend. Wilde hem, nou ja, ik wil zeggen te lijf gaan als wat overdreven, maar schold hem de huid vol. Nu aan de overzijde, want zo hard gaat het, jaagt Wesselbeen door op doelman Damkalis van Spakenburg. Maar die heeft hem klem vast, legt hem neer voor de verre uittrap. En zo tellen we af. Nog 1 minuut en 10 seconden op de klok in de blessuretijd. Te korte terugspeelbal voor de beslissing. Spakenburg nu. Veenstra niet om de doelman heen. Hij laat het liggen, Pieter Veenstra. 30 keer scoren in de derde divisie is een prachtig resultaat. Maar in de tweede divisie tellen blijkbaar andere wetten. Want hij beslist de wedstrijd niet. Korte nu aangespeeld richting cornervlag aan de rechterkant. Bal over de zijlijn gegleden door zijn tegenstander. Door Green. Ingooi Katwijk. Spakenburgers komen de dugout uit. Applaudisseren voor die verdedigende ingreep. Maar zullen ongetwijfeld hun handen voor het hoofd hebben geslagen bij die gemiste kansen. Zoveelste naastgekopt door Wesselbeen. Dat leek gevaarlijker dan het wellicht klonk. Maar dat komt omdat er geen Katwijkse supporters bij mogen zijn vanwege de verbouwing bij Spakenburg. En dus is dit heel erg nodige tijdwinst voor Spakenburg. Nog 30 seconden te spelen in de toegevoegde tijd. Bal over de zijlijn getrapt door keeper Damkalis van Spakenburg. Ingooi van de Bogert. Een laatste krachtsinspanning voor Katwijk. Die is nodig om de wedstrijd gelijk te kunnen trekken. Michaelis, doelman, lanceert de lange bal richting Wesselbeen uiteraard. Want hij heeft de lengte, wordt naar de grond gewerkt. Bal blijft liggen in het luchtledige. Komt bij Korte, die gaat ook neer. Legt af op Aissaoui. De kopbal in de verre hoek. Uit de lucht gedoken door Damkalis. En een juichsalvo van Chris de Graaf, de trainer van Spakenburg. Van heb ik jou daar. Hij viert de overwinning alvast, ook al is er nog niet gefloten. Op die kopbal van Schallenberg was het volgens mij. En dan zit het erop en heeft Spakenburg de eerste 3 punten van het seizoen te pakken. Gaan Katwijkers naar de grond bij Bosjes. Zij blijven met lege handen achter. Niet gesteund door de meegereisde fans. Die mochten er niet bij zijn. Een minimale nederlaag. Maar 0 punten is wel de oogst in de debuutwedstrijd van Luigi Bruins als trainer van Katwijk. 1-0. De wedstrijd werd voor rust beslist door Ravelino Junte. Spakenburg wint van Katwijk.
0: En zo hebben we nog een uur te gaan hier bij Radio West Sport, waar we natuurlijk uitgebreid stilstaan bij de 3 wedstrijden die we live hebben gevolgd. Remise van Rijnvogels tegen Gemert. 2-2 was de eindstand in de derde divisie. En natuurlijk zetten we ook de gevolgen voor de standen en uitslagen op een rij. En we gaan napraten over het duel inderdaad op de Westmaat, waar Spakenburg de volle winst pakt tegen Katwijk met smalle marge. Maar daar krijg je ook gewoon 3 punten voor. En natuurlijk praten we na over de eclatante zege van Quick Boys op Volendam. Op voorhand een angstgegner, maar de eindstand zegt genoeg. 5-0. En het tweede wat het natuurlijk zegt is het feit dat het niet meer echt een aantrekkelijke wedstrijd was om naar te kijken. Quick Boys had de schaapjes al wel op het droge. Nog 1 uur te gaan hier bij Radio West Sport.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Goedemiddag, het is 5:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft de demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Activisten werden naar een bus gestuurd. De demonstranten die niet zelf naar de bus wilden lopen, werden door agenten erheen gedragen. De SP in Leiden is een petitie begonnen tegen nieuwe regels voor de wachtlijst voor sociale huurwoningen via Holland Rijnland. Vanaf 1 september worden woningzoekenden direct uitgeschreven als ze een betaling missen. De partij vindt dat veel te streng en wil dat de regels worden aangepast. Bij het zwemevenement A Local Swim in de Lier is vandaag ruim €845.000 opgehaald voor ALS Westland. Eerder vandaag werd de jeugdswim nog eens €9.600 opgehaald. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
16: En na de reclame Radio Westsport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu?
0: Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
25: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Radio West Sport.
27: Ja, de kop is eraf als het gaat om de top van het amateurvoetbal. En we gaan er uitgebreid over napraten dit uur, dit laatste uur van Radio West Sport van vandaag. Spakenburg verslaat Katwijk met 1-0. En Quick Boys wint thuis van Volendam met maar liefst 5-0. En 2-2 was de eindstand bij Rijnvogels tegen Gemert. We gaan het er later deze uitzending over hebben. Want natuurlijk beginnen we zometeen dit uur met ADO Den Haag. Morgen om 12:15 spelen zij tegen FC Groningen, live te volgen op deze zender. Dankzij verslag van Christian Mark en Jim van der Deil. Maar ook spraken we met een nieuwkomer van ADO. Dat allemaal dit uur. En natuurlijk draaien we ook over heerlijke muziek. Ook deze laatste van deze uitzending van Radio West Sport. Laten we dat maar eens even doen met Rob de Nijs en Bangerhart.

0: ons gaan storten op de Eredivisie. Het is even wennen, maar het voelt wel comfortabel. ADO Den Haag morgen. Hun wedstrijd tegen FC Groningen, 12:15. En wat ik al aangaf, dit is een wedstrijd die natuurlijk live te horen is hier op deze zender vanaf 12:15. Wanneer Christian Mark en Jim van der Deyl aanwezig zullen zijn in het eigen stadion om de eerste thuiswedstrijd van ADO in de Eredivisie sinds 2021 te gaan verslaan. En die laatste, daar hadden ze een slechte herinnering aan. Dat was tegen Willem II, als ik me dan goed kan herinneren. Maar in ieder geval is dat wel een hele mooie. Als we nu kijken naar, naar de Eredivisie, kan ik melden dat Telstar thuis tegen Sparta Rotterdam speelde. En de Rotterdammers wonnen met 3-1. Dat was gisteravond. En om 16:30, dus een goed half uur bezige duel tussen Willem II en NEC 0-0, de tussenstand. Maar we gaan het eens even hebben over ADO Den Haag. Want ADO had behoefte aan een rechtsback. Ze hebben in de oefencampagnes, heeft Robin Peter op verschillende plekken en met verschillende mensen geprobeerd om een rechtsback toe te passen. Maar één ding was zeker, er moest er nog één komen. En dat is ondertussen ook gelukt. Vanuit de Italiaanse competitie, uit Cagliari, hebben ze hem beter te halen. Maar hij is gewoon een volbloed Nederlander, hoor. Dikke glimlach. Hij staat ook, kijk maar op onze socials in het interview van Jim van der Deyl, die eerder met hem had. Otaniel Raterink is zijn naam. Maar OT, zo mag je hem noemen. Dat is althans waar Jim achterkwam toen hij hem sprak.
1: Ik begrijp dat ik je OT moet noemen.
2: Ja, OT is makkelijker dan Otaniel. Maar je mag me noemen hoe je wilt, maar OT is het makkelijkst.
1: Dat is wel een kort naampje, toch?
2: Ja, is toch ook makkelijk voor in het veld, buiten het veld. Kan makkelijk, toch?
1: Ik heb vanmorgen twee interviews voor je gekeken. Een van je eerste interviews vond ik fascinerend. Je omschreef jezelf als een defensieve middenvelder die ook op 8 kon. En je bent hier gehaald als rechtsback, maar je kan ook centraal.
2: Ja, ik ben mijn carrière inderdaad in hier begonnen als middenvelder. Ja, meer verdedigend, box-to-box. Toen uiteindelijk in Duitsland ben ik een beetje opgetoverd eigenlijk naar rechtsachter, ja, rechtsback. En dan zag je vooral veel dat ik van aanvallen hield, dus ik was nog wel eens mee naar voren. En zo is dat ook uitgegroeid bij de Graafschap uiteindelijk, Italië en nu hier.
1: Ja, laatste half jaar bij de Graafschap, 3 goals, 4 assists, dat is wel een aanvallende back, hè?
2: Ja, klopt. Zoals ik al zei, ik ben een back en ik kreeg vooral veel de vrijheid om lekker aan te vallen. En dat deed ik dan ook. En dan kon ik met assists en goals zomaar mijn bijdrage doen.
1: Wat is het plan van de trainer hier bij ADO?
2: Ze hebben me vooral hun speelwijze laten zien. En daar kwam ook echt vooral in terug dat ze met aanvallende backs speelden. En ze zochten er nog geen zoals ik op de rechte positie. Dus daar kreeg ik de vrijheid in om mijn aanvallende spel te laten zien. En dan ook assists en goals te leveren.
1: Krijg je dan te horen dat je eigenlijk Steven van der Sloot moet imiteren?
2: Nee, ze hebben niet gezegd dat ik hetzelfde moet gaan spelen. Of nee, dat niet. Ze hebben gewoon gezegd dat ik gewoon mijn eigen spel moet spelen. En ik denk dat we wel op elkaar lijken daarin. Dus dat probeer ik gewoon het beste te doen.
1: Wat ben je voor soort speler? Want ik heb gekeken, je hebt de hele opleiding van de Graafschap doorlopen. Je bent een jaartje bij Leverkusen geweest en je bent nu een half jaar in Italië geweest.
2: Ik heb gewoon eigenlijk heel mijn leven bij de Graafschap gespeeld. Toen kwam de hoofdjeugdopleiding van ons, die ging toen naar Duitsland. En ze hadden een sterk team daar in de jeugd. En toen misten ze nog een speler op die positie. En toen heeft hij gezegd,

0: Ja, je kan ook een jaar hier bij ons komen spelen. Kan je de Youth League spelen. Kan je met het eerste af en toe meetrainen. Dus uiteindelijk heb ik dat gedaan. Even goed uitgepakt. Ik heb veel bij het eerste meegetraind. Veel geleerd, vooral van de grote jongens daar.
1: Alonso ook, hè?
0: Ja, Alonso is zeker een goede trainer om mee te werken. En ja, zoals ik zei, veel geleerd. En ja, toen ben ik teruggekomen bij Gaasap. En in mijn eerste 6 maanden professioneel voetbal gewoon laten zien wat ik kon doen. Uiteindelijk daardoor de stap naar Italië verdiend. En daar ook vooral veel gekeken, veel geleerd. En dan nu hier vooral veel minuten te maken en mijn eigen spel weer te spelen.
2: Radio West Sport.

0: Robbie Williams. Met Feel op Radio West. En zo is het bijna 19 minuten over 5 geworden. Is er nog één wedstrijd bezig in de derde divisie. Voor het eind van de middag. Dat is UD19 tegen Excelsior Maassluis. En de gedegradeerde ploeg van Excelsior Maassluis leidt daar in Uden met 0-1. Maar wij gaan het hebben over onze eigen regio. Want we zijn van de kant in de derde divisie. En wij kozen voor één wedstrijd. Namelijk op de Kooltuin. Waar Rijnvogels het ging opnemen tegen Gemert. En het begon ja toch wel heel positief, want na een klein half uur spelen was het Jacco Scholte van Rijnvogels die een, en daar komen we straks op terug, een toch wel bijzonder mooie doelpunt wist te maken. In de 70ste minuut, dus in het tweede bedrijf, werd het 1-1 dankzij Dylan van Diepen en Matt Bolhuis zorgde 2 minuten later al voor de achterstand van Rijnvogels. Gelukkig voor Maxime van der Meer mocht hij aanleggen vanaf de penaltystip in de 78ste minuut en hij verzorgde de 2-2 eindstand. Maar dat is natuurlijk niet wat ze op de Kooltuin graag zouden hebben gewild. Menno Schilder was vandaag aanwezig en praat met de maker van de eerste treffer, Jacco Scholte, over ja toch wel een bijzondere treffer, toch?
1: Ja, dan scoor je niet iedere dag en dan doe je het, zeg zelf maar hoe het ging.
2: Ja, op een bijzondere manier. Ik denk niet dat ik hem nog vaak zo ga maken in ieder geval.
1: Nee. Want je maakte hem uit een corner. Voor mijn gevoel ging die bal heel ver weg, maar opeens daalde hij.
2: Ja, klopt. Er stond best wel een windje. Dus hij draaide wel in en ik zag ook niet precies hoe die ging, maar hij draaide mooi tweede paal erin. Ik weet niet, volgens mij raakt hij de paal nog aan of iets. Ja. Dus ja, bijzonder.
1: Ja, want het is maar mooi de eerste van het seizoen, hè?
2: Ja, ik had voor mezelf ook een doel dat ik iets meer wilde scoren. Ik stond vorig jaar als eerst op het middenveld en had altijd verdediging gestaan. En toen ook 3 goals gemaakt, maar ik wilde wel minimaal dubbelen maken dit seizoen. Dus ik ben nu aardig op weg gewoon in ieder geval.
1: Ja, het wordt uiteindelijk 2-2, dat mag nooit, hè?
2: Nee, volgens mij hebben ze 2 kansen, misschien 3 kansen gehad. In 3 minuten vergooien we het helemaal. En gelukkig maken we de 2-2 nog, maar dit had niet mogen gebeuren.
1: Nee, want jullie krijgen in de eerste helft al heel veel kansen. Eigenlijk was die voor jou de moeilijkste.
2: Ja, klopt. Nee, we hadden meer momenten gehad om de 2-0 te maken. En ja, je weet in de voetbalwet zeggen ze, als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenstander hem wel. En dat is nu ook weer gebleken.
1: Hoe is dat dan na afloop in de kleedkamer? Is de teleurstelling heel groot?
2: Ja, ik proefde net wel wat teleurstelling in ieder geval. Dat is ook logisch als je zo'n wedstrijd speelt. Tegen, ik denk wel een favoriet voor de topplekken. Dus nou ja, het is jammer dat je hem zo weggeeft.
1: Nou, jullie hebben vandaag ook laten zien dat je misschien wel favoriet bent voor de topplekken, denk ik, als je zo speelt.
2: Ja, we hebben vorig jaar de hele tijd met de top meegedraaid. Dus het zou gek zijn als we nu zeggen dat we voor een middenmootplekje gaan. Nee, we gaan natuurlijk vol mee voor de topplekken.
1: Ja, goede aanwinst erbij.
2: Absoluut, ja. Een paar jongens die terug zijn gekomen, een paar versterkingen. Dus dat belooft veel.
1: We kunnen nog wel wat verwachten van Rijnvogels.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. We gaan er in ieder geval alles aan doen om dat waar te maken.
1: En misschien heb jij tot slot al een van de doelpunten van het seizoen gemaakt.
2: Ja, ik ben benieuwd wie dit gaat overtreffen in ieder geval.
1: Dries van, dankjewel.
0: Ja, mooi doelpunt. Dat mogen duidelijk zijn. Ik heb Menno Schilder, daar werk je toch een paar jaartjes al mee samen, nog nooit zo heel zelden zo enthousiast gehoord, laat ik het zo zeggen. Ja, de eindstanden van de eerste 4 wedstrijden van vandaag bevatten al onze regiogenoten. Rijnvogels, Gemert, hebben we het net uitgebreid over gehad. 2-2. Noordwijk verslaat Blauw-Geel 38. Doet dat met 2 treffers van Ilias Latief. 1 in de eerste en 1 in de tweede helft. Volle winst dus daar ook. Dan Lisse haalt behoorlijk uit tegen promovendus Achillesveen. 4-1. En dus ze moest ook wel, want ze kwamen aanvankelijk op achterstand tegen deze ploeg. Dankzij een treffer van Jochem Schij. Maar Marcus Scholte, Jaap Zwetsloot en 2 keer Mohamed Hamdaoui zorgden voor een mooie zege. VVSB won ook. Tegen Portugal 0-1. Smalle marge, maar wel de volle winst. Zoals gezegd, UD19 Excelsior Maassluis nu nog bezig. 0-1 de tussenstand. 6 uur, dan speelt Dongen tegen Zwaluwe. En morgen 3 wedstrijden vanaf 3:30. Goes tegen Echt. EVV Echt om precies te zijn. Groenester, RBC staat op het programma. En UNA tegen TOGB. Geeft een volgende tussenstand. Kan je natuurlijk nog vrij weinig van zeggen in zo'n eerste competitieronde. Maar toch even lekker om te melden dat Lisse eerste staat. Met 3 punten natuurlijk uit 1 wedstrijd. Maar dankzij die 4-1 een heel positief doelsaldo weten te tanken. Noordwijk tweede, VVSB derde, Rijnvogels vierde. Ik begon deze uitzending met in de derde divisie zijn ze allemaal titelkandidaat. Als we nu een foto maken van de tussenstand, ja, dan klopt die wel ongeveer, dacht ik. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Het is ook een beetje flauw om dat te zeggen. Zo is het 7 minuten voor 5:30. Gaan we het straks uitgebreid hebben over de tweede divisie, waar we vandaag natuurlijk ook lekker mee gestart zijn. Maar een van mijn favoriete bands is Fleetwood Mac. Die spelen een prachtig nummer hier op Radio West, namelijk The Chain.

0: Running Through the Shadows. Het is bijna 6:02. We gaan ons richten op de tweede divisie. We waren bij 2 wedstrijden aanwezig. En de derde regiogenoot die in de tweede divisie uitkomt is Rijnsburgse Boys. Die wedstrijd staat op het punt van beginnen daar in het Janmarsstadion. Jong Almere City heet de tegenstander. Je kan de tussenstand en de eindstand hier niet meer aan het eind oppakken. Maar hou vooral natuurlijk onze Omroep West-app in de gaten. Of kijk op onze site als het gaat om de standen en alles wat daarmee verband houdt. Zometeen om 6:00 nog de treffers tegen GVVV. Dan zijn we rond. Maar we gaan beginnen met Katwijk. Die mochten vandaag op bezoek naar Spakenburg. Spakenburg, een van de titelpretendenten, maar ook Katwijk is duidelijk. Die willen ook gewoon heel graag meepraten om de titel dit seizoen. En mochten naar de blauwe zijde van de Westmaat, waar volop werd verbouwd. Mochten dus geen publiek meenemen. Niet echt lekker om zo'n eerste wedstrijd mee te gaan spelen. Maar aan het eind van de wedstrijd stond er 1-0 op het scorebord in het voordeel van Spakenburg. Katwijk verliest dus hun eerste duel dankzij een treffer van Ravelino Junte. Luigi Bruins, hij is de trainer van Katwijk en staat bij de microfoon van Hanni Varara.
1: Zeg ik iets geks als het niet bepaald witte broodsweken zijn geweest voor de nieuwe trainer van Katwijk?
2: Ja, dan zeg je wel iets geks. Ik weet niet exact waar je op doet, maar dan mag je me uitleggen.
1: Nou ja, wisselvallige voorbereiding, heel veel afwezigen.
2: Heel veel afwezigen, dat is een feit. Uiteindelijk kijken wij elke wedstrijd, elke training van wat er beter kan. En dat alles niet in één keer goed gaat, is denk ik inherent aan een nieuwe trainer, aan een nieuwe speelwijze en een nieuw idee. Dus daar zal iedereen zich zo snel mogelijk aan moeten aanpassen. Nou ja, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ze zijn leergierig. Elke training werken we eraan om het beter te maken. En ik denk als je het vergelijkt met de voorbereiding dat we vandaag een enorme stap gezet hebben.
1: Ja, wat heb je gezien?
2: Nou ja, dat we verdedigen een organisatie was een stuk beter dan wat we in de voorbereiding gezien hebben. Ik weet niet of je die gezien hebt. Een beetje. Dus dan zou je gezien hebben dat dat in ieder geval een stuk beter staat. Hier en daar maken we nog wel wat te veel schoonheidsfoutjes zelf. Waardoor we uiteindelijk een tegenstander nemen even op het einde nog een foutje van Brenna. Waardoor een 1-1 situatie ontstaat. Nou, dat soort dingetjes moeten er op een gegeven moment wel uit. En gewoon als je kijkt de goal die we tegenkrijgen. Nou, daar zou je op het middenveld al misschien een kleine overtreding kunnen maken. En dan kom je nooit zo ver. Maar dat zijn dingen waar we van gaan leren. En dat is iets wat je constateert, waar je de jongens mee op aanspreekt, waar je mee verder gaat. En uiteindelijk moet het alleen maar beter en beter worden.
1: Het mag natuurlijk geen excuus zijn, maar mis je te veel mensen om helemaal je eigen spel te kunnen spelen?
2: Nee, het is zeker geen excuus. Dat we ze missen is een feit. Dat daar jongens tussen zitten die als ze in goede doen zijn en fit zijn in de basis starten, is ook een feit, denk ik. Maar al met al denk ik dat we een goede ploeg hadden staan. Dat we verdedigend onze afspraken goed zijn nagekomen. En het had ook net wat anders kunnen lopen als je misschien met 0-0 de rust in gaat. Maar al met al is het wel een verdiende overwinning voor Spakenburg. Dat moet ik wel natuurlijk beamen. Maar wat ik al zei, we hebben een goede stap gezet. En we zijn fit met de jongens die er zijn. En ook met deze jongens heb ik er gewoon vertrouwen in.
1: Het is nog veel te vroeg om over een meetpunt te praten, uiteraard. Maar hoe verhoudt zich wat jou betreft, wat je gezien hebt, het krachtsverschil tussen een Spakenburg en een Katwijk?
2: Nou, op dit moment was het misschien voetballend gezien was het nog wel een verschil. Maar goed, je hoeft niet altijd de best voetballende ploeg te zijn om wedstrijden te winnen. We stonden organisatorisch denk ik verdedigend best aardig. Redelijk tot goed misschien wel. Nou ja, als je van daaruit misschien vanuit een counter een goal kan maken, dat is ook voetbal. En de ene wedstrijd benader je net wat anders dan de andere wedstrijd. Dus wat dat betreft zitten er natuurlijk wat krachtsverhoudingen in. We zijn ook niet helemaal compleet. We zijn ook niet op de toppen van onze kunnen. En uiteindelijk gaan we daar wel naartoe werken. Dus dat moeten we zo snel mogelijk voor elkaar krijgen.
1: Jij straalt uit dat je behoorlijke verwachtingen hebt.
2: Ik heb vertrouwen.
1: En waar moet dat vertrouwen toe leiden?
2: Nou, uiteindelijk tot iets moois. En het is stap voor stap. Je hebt het vandaag gezien. Vandaag waren we niet goed genoeg. Dus dat betekent dat we keihard zullen werken om uiteindelijk wel goed genoeg te zijn voor een Spakenburg. Of voor wie dan ook, wie er langskomt. Het is lastig. Het is wedstrijd 1. Een goede tegenstander. Ik denk een van de titelkandidaten, zeker budgetair gezien. Dus wat dat betreft is het geen schande om hier nu op deze manier met deze bezetting om 1-0 eraf te gaan. Alleen hadden we het graag anders gezien, 100%. Alleen aan ons om ervoor te zorgen dat we misschien niet de best voetballende ploeg zijn. Misschien niet de allerbeste spelers hebben. Al ben ik ervan overtuigd dat we fantastische spelers hebben. Maar uiteindelijk het beste team gaan vormen en daar werken we keihard aan.
1: Eén dingetje nog, het had wellicht geholpen als jullie hier je eigen supporters hadden gehad. Was niet zo. Hoe erg snak jij naar je thuisdebuut en dan dus wel met al die fanatieke Katwijk-fans erbij?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat is iets wat je meekrijgt natuurlijk van buitenaf. En het thuispubliek heb ik nog niet in volle getale gezien. Al moet ik wel zeggen, kijk, ik vind ook gewoon nogmaals amateurvoetbal is ook rivaliteit. En dat zit overal. Maar ik vind gewoon, weet je, we moeten uitsupporters, moeten we gewoon toelaten. En ik vind ook gewoon dat uitsupporters en thuissupporters zich gewoon moeten gedragen. Dus dat je de supporters, dat ze er wel zijn. Dat ze gewoon hun team steunen en daarna gewoon naar huis gaan in goede vrede. En dat zou natuurlijk het fantastische zijn. Ik weet dat het niet altijd mogelijk is. Dat zie je ook aan vandaag. En vandaag had het volgens mij meer met de verbouwing te maken dan met eventueel gevaar. Maar ik vind dat we daar naartoe moeten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan krijg je echt ook buiten het veld rivaliteit. En ook op het veld gewoon zo'n rivaliteit. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
0: Luigi Bruins in gesprek met Hanni Ferrara. Ja, het goede nieuws is, volgende week is dat thuisdebuut. Dat is tegen Hoek. En die hebben vandaag gewonnen. Dus ze hebben dubbel reden om de mouwen op te stropen. Ook sprak Hanni Ferrara met Giovanni Korte. Dat zometeen hier bij Radio West Sport. Nu eerst Niall Horan en On the Loose.

0: We gaan nog een keer terug hier bij Radio West Sport naar de blauwe zijde van de Westmaat, waar Katwijk vandaag weliswaar met smalle marge, maar wel verloor. 1-0 de winst voor Spakenburg. Dat is natuurlijk best wel een pijnlijke. Hanni Ferrara hoorden we zojuist met Luigi Bruins. Hij zocht ook Giovanni Korte op. Toch een man die normaal gesproken de mouwen behoorlijk kan opstropen. Maar het was een pittige vandaag.
1: Niet oneerbiedig bedoeld, maar zag ik richting aan het einde van de wedstrijd dat de krachten bij jou een klein beetje wegvloeiden?
2: Ja, zeker weten. Dat hoef je niet, dat kunnen we eerlijk over zijn hoor. Zeker weten. De laatste 10 minuten, kwartiertje, na 10 minuten was ik wel op. Maar ja, deze was op alles aan gedaan om een resultaat te halen. Maar helaas.
1: Moest op je tandvlees?
2: Ja, dat heb je af en toe. Hè. Dat vind ik niet erg. Dus gewoon in dienst van het team. Vandaag wisten we dat het een moeilijke wedstrijd zou zijn. Iets lager. We willen het eigenlijk wat hoger doen normaal gesproken. Maar goed, ik denk dat we, als je ziet waar wij vandaan komen qua vorige weken, dat we op een goede weg zijn.
1: Het laatste daarover bij jou, is dat een fitheidskwestie of is het gewoon met alle respect de leeftijd die Bart begint te spelen?
2: Nee, ik voel me echt heel fit. Ik sta bovenaan met de meters en alles. Dus het gaat heel goed. Maar het was echt een intensie, intensiteit was hoog. Ik zag dat die gasten ook allemaal kramp kregen. Dus en ik ben meestal wel een jaartje of 5, 6 jonger. Maar ik voel me heel fit en gaat heel goed.
1: Wat gaf de doorslag?
2: Vandaag qua resultaat. Ik denk dat wij hun in het zadel helpen 2 keer. Die laatste bal, die werd dan niet afgemaakt. Maar goed, wat ik zeg, uiteindelijk misschien wel een stukje kwaliteit. Maar ik denk dat wij, wat ik zeg, heel goed op de weg zijn.
1: Ja, want het is een heel nieuw jaar. Niet zo heel veel veranderd in de groep. Wel een nieuwe trainer uiteraard. Wat verwacht jij ervan?
2: Aanvallend voetbal, hoog druk. Wat ik zeg, we wisten dat het vandaag wat moeilijker zou zijn. We missen wel een aantal jongens. Mag geen excuus zijn. Maar goed, ik vond dat het al heel veel beter ging dan de afgelopen weken. Dus positief door naar volgende week.
1: Want dan heb je je eigen fans er weer bij. Gaat dat het verschil maken?
2: Ja, zeker weten. Ik denk, ik vond het wel echt heel jammer dat die gasten en iedereen er niet bij was vandaag. Ja, die mis je wel. Als je ziet wat hun ook doen bijvoorbeeld, daar krijg je wel een extra boost van. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar dat is wel zonde als je als Katwijk zijnde niet de fans mee kan nemen.
1: 1 verloren wedstrijd. Geen reden om ook maar enigszins met hangende pootjes naar huis te gaan, toch?
2: Nee, zeker niet. Juist tegenovergestelde. Ik denk dat wat ik zeg, ik heb echt heel veel goede dingen gezien. Positief blijven, ondanks. Ja, dit is wel kwalitatief wel een van de betere teams van de competitie, denk ik. En wat ik zei, wij missen er veel. Mag geen excuus zijn. Maar goed, ik denk dat we op de goede weg zijn.
0: Ja, topsporters hebben een ekel aan verliezen, maar soms moet je het ook niet te zwaar aanrekenen. En dat is ook ongeveer ook wat Giovanni Korte, speler van Katwijk, hier natuurlijk ook tentoonspreidt. En zo is het 6:08 geworden. En gaan we naar die andere wedstrijd in de tweede divisie waar we live bij aanwezig waren. In ieder geval voor Quick Boys meer reden tot het hebben van een glimlach op de lippen. Want het wint met maar liefst 5-0 van Volendam. Op voorhand was men wel een beetje zenuwachtig, want in het vorig seizoen was Volendam een echte angstgekner, maar was vandaag geen sprake van. Want al in de 5e minuut was de oudspeler van ACV uit Assen, Kian Slor, succesvol. 1-0, 2-0 was het al in het eerste kwartier dankzij Kilian van Mil. En in het tweede bedrijf werd ook nog eens een keer 3 keer gescoord, waarvan 2 keer door diezelfde Kian Slor. Ja, als je zo begint aan je wedstrijd, dan staat er iemand naast je. Die heet Herman Nanninga en die heeft een microfoon bij zich.
3: Kian, er zijn wat manieren waarop je als nieuweling bij een nieuwe club aan een nieuwe competitie kan beginnen. Nou, jij hebt dat met een factor 3 even in werking gesteld. Is dat iets waar je van droomt? Misschien wel 3 goals maken in de eerste thuiswedstrijd voor je nieuwe club?
4: Ja, je hebt natuurlijk vorig jaar heel veel goals gemaakt. Dus je hoopt dan dat je de eerste wedstrijd ook gelijk gaat scoren. Maar ja, dan maak je gelijk 3 goals. Dat is natuurlijk zeker een droom die mag uitkomen en een goede start voor ons.
3: Je bent meteen publiekslieveling, ondanks dat er geen publiek was.
4: Nee, maar ja, ik vind ook wel, als je 3 goals hebt gemaakt, wie moet het anders zijn dan? Vertel jij het maar.
3: Kan ik je alleen maar gelijk ingeven. Het grappige was, na de wedstrijd gingen de hekken open, kwam er nog wat publiek binnen. En die zongen, we worden kampioen. Je moet ergens naar streven, toch?
4: Ja, we moeten wel even beide beentjes op de grond. We hebben een fantastische pot gespeeld, de 0 gehouden. En op naar volgende week, maar we worden kampioen. Even rustig.
3: Was jij wel verbaasd over het gemak, althans vanaf de zijlijn, het gemak waarmee jullie Volendam over de kling hebben gejaagd?
4: Nee, ik was niet definitief verbaasd. Maar we begonnen goed aan de wedstrijd. Daarna werd het wat minder, maar we scoorden wel gelijk 2 goals. Tweede helft ging het ook iets minder in het begin. Later maken we natuurlijk die derde. Dus toen werd het wat makkelijker. Maar ja, we hebben het helemaal aan onszelf te danken dat we Volendam zeg maar, zo makkelijk hebben weggespeeld eigenlijk. Maar voorhand ga je er natuurlijk niet van uit dat dit een makkelijke wedstrijd wordt.
3: Toch zei je, ondanks dat het zo makkelijk ging, ik ben moe.
4: Ach, ik ben kapot. Ja.
3: Waar zit hem dat in?
4: Veel meters heen en weer, diepte, dan weer terug. Ja, het is toch wel even zwaar. En ook eerste wedstrijd 90 minuten. Dus ja, het was wel even wennen, maar ik ben er goed doorheen gekomen.
3: Ik denk dat je heerlijk slaapt vannacht.
4: Ja, heerlijk, zeker.
0: Ja, ik weet wel zeker. Kian Slor van ACV, nieuw dus bij Quick Boys. En er is nog iemand nieuw, dat is Rogier Veenstra, jonge trainer. En heeft behoorlijk wat mooie prestaties achter de rug in het verre Zeeland. Straks praat ook Herman Nanninga met hem. Maar eerst gaan we lekker luisteren naar Olivia Dean. And so easy to fall in love.

0: Je wordt er toch vrolijk van dit nummer. Met toch een klein kwartier te gaan tot de klok van 6 uur... keren we nog een keer terug naar Nieuw-Zuid... waar Quick Boys vandaag gewoon een lekkere eerste tik heeft uitgedeeld. En dat mag ook wel als regerend landskampioen. Want dat zijn ze toch ook maar mooi van die tweede divisie. En ze zouden het zomaar voor de derde keer kunnen doen. Ze hebben in ieder geval een goede eerste stap gezet met die 5-0 zegen. Ja, de nieuwe trainer heet Rogier Veenstra. En zoals gezegd, ook dit was zijn competitiedebuut. Herman Anninga praat met hem na.
1: Rogier, ja, er zijn verschillende manieren om aan een seizoen te beginnen. 5-0, klinkende overwinning, niks aan de hand wedstrijd. Je kan alleen maar tevreden zijn, denk ik.
2: Ja, zeker. En dat ben ik ook. Want het is toch altijd spannend om te beginnen bij een nieuwe club... waar de druk nou, intern niet zo hoog ligt, maar de verwachtingen zijn hoog. En dan ook nog eens zonder publiek. En dan, ja, als je dan kort na de wedstrijd kan concluderen dat het een hele makkelijke middag was... waarin je 5 goals maakt en 0 tegen krijgt... en ja, eigenlijk je eerste wedstrijd met 5-0 wint... dan ben ik inderdaad alleen maar tevreden.
1: Het was een wedstrijd waar absoluut vanaf minuut 1 eigenlijk geen spanning in zat. Ja, als trainer... Doe maar 100 van die wedstrijden, denk ik dan.
2: Ja, zeker. Ja, 34 is ook genoeg. Maar nee, klopt. Ja, dat, van tevoren hadden we zo'n wedstrijd gehoopt te spelen. En het is niet zo dat Volendam een slechte ploeg is. Ik denk dat ze dat vorig jaar wel bewezen hebben. En ik ken Blauw-Geel. Daar speelden we vorige week de laatste oefenwedstrijd. Althans op zaterdag dan tegen. Vind ik ook geen slechte ploeg, weliswaar derde divisie. Maar wij hebben beide ploegen wel slecht laten lijken. En dat ligt denk ik vooral aan wat de jongens vandaag hebben gebracht. Aan de bal, best wel dynamisch, goede keuzes. Niet te veel risico, maar wel het doel vooruit spelen. Maar vooral wat we zonder bal doen. Daar zijn we op dag 1 mee begonnen. Ik heb vandaag een paar buitenspelers gezien bij ons... Die net zo vaak naar voren rennen als weer terug. Zelfs vlak voor tijd. Ja, ik denk dat op dit moment wel echt de kracht van ons elftal is.
1: Is dit de definitieve vorm die jij het elftal... waarin jij het elftal wil zien? Of waar moeten nog puntjes worden aangescherpt?
2: Nou, het zou een wonder zijn als we na 6 weken al staan waar we willen staan. Alleen ik denk dat we waar we na 6 weken kunnen staan met een aantal nieuwe spelers. Maar vooral met een nieuwe hoofdtrainer. En dus ook een aantal andere accenten. Dat we heel tevreden moeten zijn met wat we vandaag hebben laten zien. En waar wij naar hebben gekeken. Alleen er kan zoveel beter.
1: Het afmaken van kansen bijvoorbeeld?
2: Nou, zeker. Want volgens mij krijgen zij 1 kans in de hele wedstrijd. Maar die is wel op 2-0 vlak voor rust. En je kan een stuk beter zijn dan je tegenstander. Maar je hoeft niet altijd die wedstrijden te winnen. En uiteindelijk is het een makkelijke middag geworden. Maar je kan ook met 2-1 de rust ingaan. Dus natuurlijk zijn dat dingetjes als je het momentum hebt. En dat hadden we denk ik 20 minuten lang in de eerste helft. Ja, dan zou het mooi zijn als je 4-5-0 voor staat dan al. Aan de andere kant, volgens mij is kansen of goals maken het allermoeilijkste van voetbal. Dus ik neem het ze op dit moment niet kwalijk. Maar ja, dat zou zeker in topwedstrijden, als je echt maar een paar kansen krijgt... dan moeten we daar misschien wat scherper op zijn. Los daarvan, ja, denk ik dat het nu niet het moment is om heel kritisch te zijn op een ploeg... die nadat ze 2 keer kampioen zijn geweest, 6 weken keihard hebben gewerkt... om hier weer dit op de mat te leggen. Dus ja, voor nu verdienen ze alle complimenten.
1: Ik hoorde net wat supporters die binnenkwamen al zingen, we worden kampioen.
2: Ja, dat is hartstikke mooi dat ze dat zingen. Dat betekent dat het vertrouwen er is. Is ook logisch, denk ik, na deze overwinning. Alleen, ik denk dat het ook ergens een beetje cynisch bedoeld is. Want ze weten dat het nog een super lange weg is. En dat, met alle respect, Volendam niet de ploeg is die een van onze concurrenten gaat worden daar. Dus, maar goed, goed begin is het halve werk.
0: Laat er geen misverstand over bestaan. Rogier Veenstra was dat. De eerste tik is in ieder geval uitgedeeld. En dat is in ieder geval goed om te weten. Laten we eens even kijken wat die eerste competitieronde heeft opgeleverd. Nou, Quick Boys in ieder geval met een mooie 5-0 overwinning op Volendam... hebben de eerste stap gezet richting dat nieuwe kampioenschap. Laat ik dat dan maar gewoon uitspreken. Over uitslagen, Hoek verslaat Koninklijke HFC, doet dat met 3-1. HFC Hardenberg succesvol in Barendrecht, 3-1 de winst daar. En Jong Sparta Rotterdam kwam eerst met een 1-0 achter tegen Roda Raalte... de kampioenen van vorig jaar, maar daarna trokken de jongelingen van Sparta... de zaak behoorlijk naar zich toe. 6-1 de eindstand. IJsselmeervogels lang op 1-1 bij Kozakken Boys in Werkendam. Maar weten wel te winnen met 2-1. Hartstikke goed. En wij waren bij Spakenburg tegen Katwijk net uitgebreid over gehad. En Katwijk verloor. Minimale marge. Maar wel 1-0 zegen voor de blauwe van de Westmaat. Kloetingen deed het goed in Amsterdam. Bij AFC was het 3-1 geworden. Dus dat deden ze netjes. En op dit moment nog altijd bezig het duel van Rijnsburgse Boys. Bij Jong Almere City in de polder is het na ruim een kwartier spelen nog altijd 0-0. En straks om 6 uur dan is het de treffers tegen GVVV. We gaan toch even genieten hoor van die tussenstand. Want ondanks het feit dat Jong Sparta Rotterdam met die 6-1 zegen natuurlijk bovenaan staat op dit moment na 1 gespeelde wedstrijd vanwege die 6 treffers, is het wel Quick Boys, de regerend kampioen op de tweede positie met net zoveel verliespunten. Zo moeten we het altijd maar weer stellen. Gaan we een stukje naar beneden, ja, dan komen we Katwijk wel tegen op de 13e positie. Laat dat nou hopelijk voor hun geen teken aan de wand zijn. En het is Rijnsburgse Boys, ook met veel ambities dit seizoen, die op de 8e positie staan op dit moment. Maar ja, nogmaals gezegd, daar kan je natuurlijk niet zo heel veel van zeggen. Kijken we nu naar volgende week, naar het schema van de 22e. Dan zien we mooie wedstrijden voor de boeg. Rijnsburgse Boys speelt dan om 2:30 thuis tegen Jong Sparta Rotterdam. Quick Boys mag naar de Westmaat. IJsselmeervogels heet de tegenstander. En Katwijk neemt het dan op tegen Hoek. De ploeg uit Zeeland is altijd eentje waar je rekening mee moet houden dat het nog wel eens pittig zou kunnen zijn.
3: En nu, Pieter Thomas, nu ben ik een beetje dichterbij komen zitten. Normaal zit ik natuurlijk altijd aan de andere kant van het scherm om jou te vertellen wat we gaan doen. We gaan naar Menno, we gaan naar Herman, we doen dit of dat. Maar nu weet jij even niks over de laatste 10 minuten.
0: Hoe vind je dat? Nou ja, ik vind dat bijzonder oncomfortabel. Dat zal jij wel snappen natuurlijk.
3: Ja, dat snap ik. Nou, lieve luisteraars, het was de laatste uitzending van Pieter Thomas voor Radio West Sport. En dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dus bij deze namens de hele sportredactie een lekker drankje. Ik zou hem niet hier overmaken, want dan krijgen we denk ik ruzie met de mensen hier achter de schermen.
0: Oh, kijk eens wat heerlijk, dankjewel.
3: En we zouden de radio natuurlijk niet zijn als we iets moois voor jou hebben gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga gewoon even lekker achterover zitten en even 4 minuten luisteren naar iets moois. Oh.
4: Ik ben Margriet, regisseur bij dit programma. En met bloedend hart spreek ik dit berichtje in. Want Pieter Thomas, ik kan het toch helemaal niet alleen. Met wie moet ik nou onze liefde voor de dijk en voor de sport delen?
5: Dit is Menno Schilder, verslaggever op zaterdag bij Omroep West Sport. Pieter, ik vond je een ontzettende warme, betrokken en hele positieve presentator. We kennen elkaar al lang en ik ga je stemgeluid missen, man, op zaterdag.
6: Hoi Pieter, Freek hier. Als regisseur moet ik als eerste denken aan al die keren dat wij samen hebben geprobeerd de uitzending van Omroep West Sport in de goede banen te leiden. Wat altijd zorgde voor hele gezellige en lachende middagen op de zaterdagen.
7: Hey Pieter, met Vincent. Nou, als jouw technicus van vele zaterdagmiddag Radio West Sportuitzendingen kan ik eigenlijk wel vaststellen dat we toch eigenlijk altijd leuke uitzendingen hebben gemaakt. Altijd 4 uur lang op die zaterdagmiddag. Het was altijd feest.
8: Ik ben Hanif Harhara, een van de verslaggevers met wie onze presentator altijd het befaamde rondje langs de velden maakt. Hoe zou ik Pieter Thomas omschrijven in een paar steekwoorden? Bevlogen. Een radiodier in hart en nieren. Nooit aanmatigend, nooit beledigend. En met een hart dat altijd klopt voor sport.
9: Pieter Thomas, Herman Nanninga hier, een van je collega-verslaggevers. Ja, als jij mij 3 keer op een dag belt tijdens mijn vakantie, dan vrees ik al, dit is foute boel. En ja, het is ook foute boel, althans voor Radio West Sport, want jij gaat ons verlaten. Ik weet nog goed, 3 jaar geleden, ik kreeg een appje, we stoppen bij Utrecht, hebben jullie een plekje bij West? Het was allemaal heel snel geregeld in kannen en kruiken en we hebben er eigenlijk nooit spijt van gehad. Veel verstand van voetbal, je kende alle sportparken uit je hoofd, je wist ook precies hoe de stoeltjes eruit zaten, je wist veel van muziek en heel veel enthousiasme voor het amateurvoetbal.
10: Hey Pieter, Matthijs hier. Wij werkten de afgelopen jaren samen, jij als presentator, ik als regisseur. En wat mij meest bijstaat is dat je elke keer heerlijk die sportparken aankondigde. We gaan nu naar de Westmaat, Ter Spekker, Nieuw-Zuid, noem ze maar op. Ik denk dat jij van elke amateurclub in Nederland wel wist op welke grond ze speelden.
11: Hey Pieter, Gert hier vanuit Griekenland. Jammer dat ik er niet bij ben, je laatste uitzending. Ik vond het altijd een genot om met je te werken als verslaggever. En dat heeft ermee te maken dat jij een hele belangrijke, goede eigenschap hebt in tijden dat sportradio steeds meer onder druk komt te gaan. En dat is namelijk die echte passie en liefde die je toont in het vak. En dat is gewoon ontzettend goed en leuk om te horen.
12: Ha Pieter, Pepijn hier van de redactie. Toen ik je berichtje voorbij zag komen dat je het voor gezien houdt, dacht ik, wat jammer, maar tegelijkertijd weet ik dat dit is wat jij heel graag wil. Dus bij deze, heel veel succes, maar vooral heel veel plezier en we gaan je missen. Doei!
7: Jammer dat je nou weer wat anders gaat doen. Misschien kom je ooit nog wel weer eens terug. Je weet het nooit hoe de hazen lopen.
11: Ik vind het heel erg jammer dat je weggaat, maar ik gun je natuurlijk het allerbeste. Veel succes.
10: Veel succes bij je nieuwe job. En ook daar wil ik horen, we gaan nu live naar de GOM.
5: Het gaat je goed. Succes, man. Yo, yo.
4: Het gaat je goed. Ik ga je missen.
9: We gaan je missen, maar heel veel succes uiteraard.
1: We houden contact.
9: We blijven luisteren. En mocht je nog een keer met hangende pootjes of niet terug willen komen, deurtje staat altijd open voor Pieter Tappers. Dankjewel, man.
8: Je bent hier altijd welkom, dus wees geen vreemde. Ik wens je niets dan goeds toe. Tot horens.
7: Wij wensen je heel veel succes en heel veel plezier. En ja, wij gaan hier maar moedig voorwaarts. Nou joh, de groeten.
3: Nooit door Huub van der Leeuwen praten. We gaan je heel erg missen. Heel erg bedankt voor al die fijne jaren. En het laatste woord is aan jou.
0: Ja, weet je, ik ben een man van veel woorden. Maar nu even niet. Ik ben echt even sprakeloos, joh. Is geweldig. Echt, ik ga jullie ongelooflijk missen. Wat een warm bad heb ik hier aangetroffen. En ja, ik had nooit verwacht een Twan van Peperstraatje te doen, jongens. Maar er is die, hoor. Dank. Heel veel succes ook aan het team hier. En jullie als luisteraar, blijf luisteren. Want het is een iconisch programma. En het zal een iconisch programma blijven. In en dan eindig ik met waar ik mee begon. De regio waar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zowel in de tweede als in de derde divisie de kampioen vandaan zal gaan komen. Ik ga in ieder geval eindigen met een van mijn favoriete nummers. Het is een beetje een cirkel rond plaat. Mensen uit Weesp die nu meeluisteren zullen weten waarom ik deze draai. Late in the Evening van Paul Simon is mijn laatste plaats voorlopig hier op Radio West. Want we wilden eigenlijk draaien Hotel California, maar die hoor je ook zo vaak. Maar daar zit een hele mooie tekst in die heel erg slaat op zoals ik me nu voel. Want daar zingen ze: You can check out anytime you like, but you can never leave.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Hey Raymond! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen. En daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Blue.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
11: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
12: Omroepwestadverteren.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: in de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
11: Tot 11 uur, romantiek op.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
2: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
3: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
4: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
2: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Hallo.

0: Dus hij vraagt hoe je het vindt als ik op de vrijdag soms langskom.
1: Oh, dat vind ik hartstikke goed. Vind ik fijn. Ik kijk ernaar uit altijd.
2: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
3: Hij lag ook nog bij mij in de dut, toevallig. En opeens was hij weg, dus ja, dan gaat het hele circus gaan draaien. Tenminste, circus, ja. De schipper waarschuwt, wordt er gezocht. Wat is er gebeurd? En het is nog niet duidelijk.
2: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Tot 11 uur, Romantiek.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de topamateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport. Zondag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: in de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel dramatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Vele van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij. In die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland. En zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen. En daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: tijd om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek en waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt twee blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. De hete zomer. Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
9: rolluiken. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: kort met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
16: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
17: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilten de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 15 augustus.
1: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
3: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
1: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
4: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
5: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
1: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
6: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
1: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
7: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt. En hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
7: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
1: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
8: Oké, don't be panic.
9: Don't be panic.
1: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
10: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik dood ging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
1: Haar woning ligt helemaal overhoop.
10: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
1: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
11: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
1: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
12: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
1: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
12: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water induiken.
1: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
13: Ja, er vliegen was op overdek volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
1: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
13: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
14: was Sekou de Sjaak?
13: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want zijn hele ruit lag eruit.
1: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
14: Auw, van het AD. Godgoeiende. Auw,
15: excuses voor alle kijkers.
16: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardé. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
9: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
1: Goedenavond, correspondent Fleur Launsbach.
17: Hi, hallo.
1: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
17: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardet werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar hij zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
1: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardet te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
17: Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardet, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge. En zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten en leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna dus wetenschappelijk publiceren en werd hij dus hoogleraar. En toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek. En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar hij dan

0: racisme als over positieve discriminatie. Dus dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie. Dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media. Dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want ja, waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt? Dat dit een soort landelijke discussie werd. Dus ja, ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
1: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardé echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
0: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie. Wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond. Dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei: het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardé naar voren is geschoven als een soort van wonderkind, terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens. Dat er is weggekeken en dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dus een situatie is die we als maatschappij, waar we verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
1: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: Altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zout water omzetten in zoet water is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje van af hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren, dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen, waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. Ja, we spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verslindt natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces. En duur ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Okay. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor honderdduizenden mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed?
1: De kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed, in de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet geremineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon.
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Het water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien, hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan en daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja, een heel kostbaar product.
0: Ja. En zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen, dat het duurzamer kan?
1: De makkelijkste manier om het te doen natuurlijk is gebruik gaan maken van groene energie, van duurzame energie. Zeker in West-Europa hebben de meeste landen in hun energiemix al wel best wat duurzame energie zitten. De technologie op zich is op zo'n punt gekomen dat daar eigenlijk, die is veel energiezuiniger kan die niet worden. We noemen dat dat die al uitontwikkeld is, om het zo te zeggen. Dus qua energieefficiëntie zit die technologie al zeer goed en gaan we waarschijnlijk niet heel veel winst meer kunnen maken. Maar door duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel slimmer mee omspringen.
0: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
1: Ja, ik vrees op momenten als deze met de lange periodes van droogte dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort ja, een backup te hebben. Hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die ja, het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
0: Mm-hmm.
1: En dus nogmaals, zeewater als een soort van backup om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
0: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. En dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent, in winterperiodes, in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd, hebben daar heel veel van gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk veel duurzamer, veel energiezuiniger, veel goedkoper dan zeewater te gaan ontzouten.
0: Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad en die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam en ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd en die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de Verfassungsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gesichert rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter, wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacy-wetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk met al die digitale en nu AI-informatie moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou met vragen, is er al een directe aanleiding geweest? Of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland, vooral, maar ook uit China. Dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig twee drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan één echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf zeg maar tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook tegen zelf, dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief
0: zeg maar. Dat is een voorbeeld, want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken, maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen ter bescherming van de eigen democratie. Het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk, de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse Veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische Veiligheidsdienst Gamenei, zeg maar een aanslag op Gamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhoud slag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internetgebied, zeg maar, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar zo'n lijstje, een paar punten te kijken van wat er dan verandert. Nou, dan zie je dingen staan als ze mogen dan straks bijvoorbeeld live meekijken met bewakingscamera's, als dat nodig is. Nou ja, of meekijken in versleutelde communicatie en computers.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen, toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt eigenlijk werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash betaalt.
1: Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Omdat ja, in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle van de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook weer heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken... is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De linkse partijen
1: is zeer kritisch. Opvallend dat van de Groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de Groenen ook wel kritisch zijn. En de Liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende, dat is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort, ze besteden 5% aan defensie en veiligheid. Of 3,5% en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd. Want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: maar wel
0: gaat het
1: pas
0: dan van kracht?
1: Dat is ook heel Duits. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het constitutionele hof in Karlsruhe
0: dus dat kan nog wel even
1: worden
0: duren.
1: Besproken. Dus dat duurt allemaal nog wel eventjes.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan.

0: Ja, dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunebed in Drenthe. Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
1: Vreemdeling onderweg.
0: Ja, dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
1: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
1: Dit is een oude. Dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daarvoor moet ik altijd even de hond terug over.
0: Ja. En op die tekst ben jij gestuit, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
1: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuurde dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
1: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
1: Ja, eigenlijk allemaal oude volkliedjes. Liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Ate Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
1: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen. Vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag gegaan. Heb je eigen interpretatie erbij gegeven? Hoe noem je jouw muziek eigenlijk?
1: Ja, folkmuziek. Ja.
0: Nee, en dan Neder-Saksische folkmuziek.
1: Ja, Neder-Saksisch, ja. Dat is de streektaal.
0: En wat is het waardoor dat vlammetje zo ging vlammen? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Het brengt mij in contact met mijn voorouders. Het is namelijk de muziek die mijn voorouders of onze voorouders hier in de regio ook zongen. En dat vind ik zo mooi. In de taal die zij ook spraken. En dan heb ik het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
0: Ja, en want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zijn er dingen opgevallen voor jou?
1: Ja, de liederen die Ate Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrijen. Dat was bijvoorbeeld een molen en molen en malen. Om maar iets te noemen.
0: Vrijen, zei je?
1: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die. Ja, die ging eigenlijk over potje vrijen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja, en zo zit het nog veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
0: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
1: Ja, dat zeker ook, ja.
0: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
1: Ja.
0: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
1: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman-Bijns. Zij woonde in Borger. En ze was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd. Die, um, teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, hey, wat ontzettend tof dat dat in eigen taal ook overgeleverd is.
0: Ja.
1: En die tekst, 2 teksten van haar heb ik op muziek gezet.
0: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een tekst van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk, waar God groet uw zuivere bloemen, heet het lied. Dat is een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En nou, in de kerkliedjes was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden.
0: Ja. Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
1: Nou, ik vind bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo geweldige energie die daar is.
0: Ja.
1: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
0: Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel.

0: Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij er ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja. Ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat lieten ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt het misschien nog wel wat met jullie. Nou, dat vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play the Funky Music, White Boy. Dat White Boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, Zo, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt, maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen. Ze waren een rockband. Iemand riep, hey, play some funky music. En toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent?
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven? Of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek. Maar het succes van Play the Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan. En de zanger Robert Parisi, die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play the Funky Music die zijn nog ruim voldoende om heel rustig.
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog heeft Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Kunnen we nu hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakt er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: En het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor het nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En ja, of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne funky nacht. En de rest, slaap lekker.

0: NPO Radio 1.
1: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
2: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
1: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
3: Ja, daar zit iets op de tak.
1: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Radio 1.
18: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn